0: Met letter L, level 42. Ja, Bert, mijn gast vanavond, mijn friend van de Alphabet Show.
1: Yes,
0: is dit nou wel New Wave eigenlijk? Wat vind jij?
1: Absoluut.
0: Ja, jij koos het bij de L, maar...
1: Het is New Wave.
0: Het is eigenlijk een beetje jazz, funky, jazz.
1: Funky, nou ja,
0: popmuziek.
1: Oké, level 42 is inderdaad een beetje jazzy funk. Maar dit nummer is quintessential New Wave.
0: Het klopt wel hoor, ik heb het opgezocht. Wikipedia zegt van wel. Ja, als je het opzoekt, dan is New Wave heel breed.
1: Ja,
0: zelfs het begin van Dire Straits wordt genoemd als New Wave. En zelfs nummers van U2. De Simple Minds, nou wat ik net zei dus, en Level 42. En ja, je mag het ook tot New Wave rekenen.
1: Can you believe it?
0: Nou, daarom dus. En weet je nog zo'n nummer? Stuur maar in, hè. 675-1031. We zijn in de tweede uur beland. We hebben nog de M tot en met Z te doen in de Alphabet Show. En dat kan trouwens de titel of de artiest zijn. Stuur je favoriete New Wave nummer in. Want wij draaien hem, hè. Meinert en Bert.
1: Ja. We draaien hem inderdaad.
0: We draaien hem dan voor je als je een liedje hebt, als je een verzoekje doet. Hey, en ben je eigenlijk Level 42 fan ook, Bert? Hou je ervan? Heb je ze gezien toen ze hier waren?
1: Ik heb ze gezien toen ze hier waren, ja.
0: Ja, hè? Aan zee, op dat podium.
1: Op dat podium aan zee.
0: Ja, dat is goed,
1: ik vond ze wel heel goed.
0: Oh, ik vind ze steengoed. En Mark King, geweldig natuurlijk. Ja. Met zijn gitaar, bas en zijn zang. Het enige waar ik dan moeite mee heb, is die toetsenist. Die met die kopstem. Ik weet zijn naam niet, maakt me niet uit ook. Want ik heb ook een hekel aan hem. Gewoon, ja. Ik heb iets een beetje met mannen die dan die kopstem opzetten. Weet je dat? Dat is persoonlijk hoor.
1: Wat bedoel je met kopstem?
0: Nou, something about you.
1: Oh.
0: Children say children.
1: Dat is, hoe heet dat?
0: Dat is de kopstem. Als mannen kopstem. Ineens de bas weghalen. Oh. Weet je, het begint al vanaf Frans Bauer.
1: Yeah.
0: En dan hoger, zeg maar. De enige uitzondering vind ik Jimmy Somerville. Die vind ik wel leuk.
1: Oké.
0: Qua hoge stem. Maar wat vind jij van mannen met een hoge stem?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik zit me te bedenken aan mannen met hoge stemmen.
0: Ja.
1: Noem eens een goede voorbeeld.
0: Nou, wat ik zeg, Jimmy Somerville bijvoorbeeld.
1: Okay.
0: Die zong hoger dan die vrouw in Don't Leave Me This Way. Bijvoorbeeld.
1: Oh gosh, ja.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Maar ook bijvoorbeeld deze. Nou ja, kijk, weet je, eigenlijk Level 42 is prima als Mark King alleen zingt, vind ik.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Hey, we gaan lekker verder. We hebben een verzoekje.
2: De M van...
0: Van Made of Orleans. En deze is voor Lisbeth.
1: Ja.
0: En we hadden van OMD, Orchestral Manoeuvres in the Dark, verschillende liedjes kunnen draaien.
1: Klopt.
0: Enola Gay.
1: Klopt.
0: Maar deze is fijn, hè?
1: Ja, maar dit is ook aangevraagd.
0: Oh ja.
1: Dus de aanvrager gaat altijd voor. Hier komt hij. OMD met Made of Orleans. Lisbeth, geniet ervan.

tot 9 uur gaan we van A tot Z. De Alphabet Show op Paradise FM. Paradise FM. De N van New Order met Blue Monday.

0: Het is dus echt een new wave, maar het wordt ook wel synthpop genoemd. Synth, je weet wel, met TH. Synth, hè? Van synthesizer.
1: Oh.
0: Ja. En ze zeggen ook dat dit echt de pionier van de moderne dance house muziek is. New Order.
1: Ja, dat New Order is volgens mij ook gewoon de band van de New Wave, volgens mij, hoor.
0: Denk het wel, hè. Denk het wel.
2: Hey, het is de hemelse helden.
0: Het is 8 uur geweest, dus we moeten even een moment van rust in de show invoegen.
1: Maar waarom hoor ik een soort heavy blues in de achtergrond?
0: Weet ik niet. Vanessa heeft dit jingletje gemaakt.
1: Oh, echt?
0: De hemelse helden. Nou, omdat veel helden van ons die gegaan zijn van de blues waren, misschien. Nou, speaking of, de afgelopen week is overleden Dennis Locorriere. Ken je hem?
1: Oh, Dennis.
0: Dennis? Ja, Dennis Locorriere. Je kent hem. Want dit is natuurlijk Dr. Hoek. Van dit nummer. Dr. Hoek ken je? Dr. Hoek en de Medicine Show.
1: Oh, maar wie was Dennis dan? Diegene...
0: De zanger.
1: Echt waar?
0: De zanger en gitarist. Dennis Locorriere, je hoort hem hier. Baby feels... In 1969 richtte hij samen met George Cummings en Ray Sawyer de band Dr. Hook en The Medicine Show op. Nou, daar hebben ze echt heel veel hits mee gemaakt. 8 top 40 hits in Nederland. Onder andere When You're in Love with a Beautiful Woman.
1: Really?
0: En ook dit nummer, Baby Makes a Blue Jeans Talk. Maar ook heel bekend dit nummer. Die heb ik ook laatst nog gedraaid. Bij de Moederdag-editie. Sylvia's mother says Sylvia's busy. Dit was hun doorbraak. Too busy to come to the phone. In 1985 ging de groep Dr. Hook en The Medicine Show uit elkaar. Oh. Maar Dr. Hook zelf, dus deze Dennis Locorriere, bijzonder achternaam trouwens, die heeft nog solo's verder gegaan, ging hij. Tot aan zijn dood bijna, hoor. Hij ging nog wel optreden. Gewoon als Dr. Hook, maar zonder die medicine show. Hij is 76 geworden en hij leed de laatste jaren van zijn leven aan nierkwalen.

0: Dennis Le Corriere, 76 jaar geworden. Hij rust in vrede. Wij gaan verder met de Alphabet Show, de New Wave Edition. Weer lekker dansbaar.
1: De O van
2: Our Lips Are Sealed met Belinda Carlisle en The Go-Go's.

0: met de letter P. Dat was Pale Shelter van de beroemde band Tears for Fears. Van het album The Hurting. Dat was een debuutalbum uit 1982. Je hebt verschillende versies van het nummer trouwens. En ik kende dit wat minder goed dan bijvoorbeeld Shout of zo. Of Everybody Rules the World. Is dat ook allemaal new wave, Bert? Dit nummer wel, dat hoor je.
1: Ja, dat, inderdaad. Zeker. Everybody. Ja, nee, dan
0: wordt het alweer poppy, hè?
1: Inderdaad, meer poppy.
0: Ja.
1: Maar dit is inderdaad. Dat vind ik inderdaad wel new wave. If you ask me.
0: Head Over Heels van Tears for Fears. Dat vind ik wel een lekker nummer. Van dat album dat daarna kwam. Is Songs van The Big Chair. Je kent het wel, 85.
1: Ja.
0: Die had ook gekund.
1: Klopt.
0: Nou, dan doen we niet de afterparty.
1: Ja, oké, is goed.
0: We gaan nog door tot 10 uur met allemaal new wave muziek. Want dat is het thema van de Alphabet Show vanavond. Weet je nog een goed new wave nummer? En deze muziekstroming van eind jaren 70 en de hele jaren 80. Stuur maar in, 675-1031. Hoe gaat het met de mailbox, Bert?
1: Ja, goed, we hebben net een verzoekje binnengekregen. Ik denk dat we die moeten gaan draaien als je mij vraagt.
0: Bij de S, hè, gaan we dat doen?
1: Ja,
0: klopt. Oké. Hey, trouwens, er wordt ook een hele discussie gevoerd op de mailbox over wat ik net zei. Ja, ik moet er misschien maar even mijn excuses aanbieden. Ik had het over...
1: Je had het over hoofdstem, of wat was het?
0: De kopstem. Ja, als mannen een kopstem op gaan zetten, zoals die... Ja, daar erg ik me een beetje. Ik krijg een beetje allergische reactie van die toetsenist van Level 42. Sorry, ja. Kan er niks aan doen. Dat is heel persoonlijk.
1: Ja, dat kan.
0: Ik ben fan van de muziek, hoor.
1: Maar er werd direct erop gereageerd. Van, ja. Wat denk je van Philip Bailey dan?
0: Natuurlijk, Philip Bailey, fantastisch.
1: Of de Bee Gees.
0: En de Bee Gees, hartstikke goed natuurlijk. Ja, het is niet altijd fout. Ik weet niet wat ik heb. Misschien is dat heel persoonlijk met die man of zo.
1: Nee, weet je wat het is?
0: Nou?
1: Het is woensdag.
0: Het is woensdag. Het heeft ook mee te maken, het is een beetje een blije eikel. Ken je dat?
1: Blije eikel?
0: Ja, dat is zo'n happy... Kijk, die toetsenist van Level 2, die zit zo achter zijn keyboard.
1: Dat mag niet. Je mag geen blije eikel
0: zijn. Nou, niet als artiest, vind ik.
1: Je moet gewoon hartverscheurend pijn lijden als artiest.
0: Juist, het moet gewoon onder in je ziel, vanuit je tenen komen. Zo. En hij staat daar gewoon...
1: Hij zit gewoon lekker...
0: Nee, daar gaan we al mee aan beginnen. We moeten iets met de Q verzinnen.
1: Nou, dat hebben we.
2: De Q van...
1: Question of Lust. Van, we doen het weer, maar I don't care. Depeche Mode.
0: Ja, vind maar iets met de Q, dus dan doen we deze. Maar Depeche Mode altijd goed, hè?
1: Depeche Mode, kom op.
0: En een lekker nummer.
1: Heerlijk.

0: feesten tentoonstelling. Elke woensdag van 7 tot 9 op Paradise FM. De Alphabet Show. De R van...
1: Van Rio.
2: Duran Duran.
3: Ja, ik vind hem New Wave.
1: Dit is New Wave, ja.

0: het album Rio. Het nummer Rio van Duran Duran. En ja, dit mag je ook tot de New Wave rekenen. Ja, bands als U2 hebben New Wave nummers gemaakt. Simple Minds, Level 42 en ook Duran Duran. Is ook echt, ja hoor, New Wave is heel breed.
1: Heb jij een kopstem?
0: Onder de douche kan ik dat proberen.
1: Huh.
0: Ja. Jij? Jouw stem is ook gewoon laag.
1: Ik heb wel, ja, ik heb... Mijn stem wordt vaak vergeleken met die van Lucky Dubé. Ken je die?
0: Nee.
1: Zuid-Afrikaanse reggae-zanger. Ja, hij is 90, 80, 90, 90. 90.
0: Ja?
1: Ja.
0: En jij kan ook zo zingen?
1: Nee.
0: Dat niet?
1: Nee, maar ik word ermee vergeleken.
0: Ja. Je hebt een goede stem.
2: Smelige moppetrommel.
0: Hé, hey, in het kader van lachen. Dit is 8:30 geweest, ja.
1: Ja, het is tijd. Het is hoogste tijd. Kom op. Hé, hey, Meindert. Dak. Ja, give me one. I need it.
0: Ja.
1: I need a shot
0: om te lachen. En in de tussentijd trouwens, New Wave. Weet je nog liedjes in de New Wave editie? Stuur maar in, 675-1031.
3: Je kan ook stemmen voor de poll. Niet vergeten, dat is natuurlijk
0: de poll.
3: Talking Heads met Burning Down the House. En de Talk Talk met...
0: Met It's My Life. Dus de keuze tussen de Talking Heads of Talk Talk vanavond. Ja. Stem maar. Maar eerst de mop. Ik was vanmiddag bij de tandarts. Dat is echt waar.
3: Oh, echt?
0: Ja. En weet je wat de tandarts tegen mij zei? Je moet nooit je tanden poetsen met je linkerhand. Wist je dat?
1: Met mijn linkerhand. Waarom niet?
0: Ik zei, waarom niet? Nou, hij zegt, met een tandenborstel gaat het makkelijker.
1: Oh my god.
2: De S van...
0: De S is voor Robert.
3: Ja, Robert shot by both sides van Magazine. Hij zei van, ik dacht dat ik het nooit zou horen op Paradise FM. Maar hier komt hij. Met de Alphabet Show is alles mogelijk. Vraag het aan 675-1031.

0: Zandvoort en Friends presenteren de Alphabet Show. De T van
1: Tainted Love, Soft Cell, aangevraagd door onze eigen Mr. Harms.

0: Beste new wave muziek vanavond in de Alphabet Show. En deze kon niet ontbreken. Soft Cell again. Met Tainted Love.
1: De Alpha Battle.
0: En je kan nog insturen, hè? 675-1031. We gaan nog door tot 10 uur met de beste new wave muziek ooit gemaakt. Voor het eerste thema in de Alphabet Show. En ik hou er wel van. Het is vaak dansbaar. Het is een beetje nerdy met de synthesizer. Je hebt allerlei versies, al een beetje uitwasemen. Je hebt allerlei andere stromingen binnen de new wave. Kom je op niets? Google maar even en stuur het in, want wij gaan het voor je draaien. En ik had trouwens aan Boogieman gezegd: je moet eens een mix maken van new wave muziek. Allemaal achter elkaar zetten. Lekker een uurtje op de vrijdag.
2: En, wat zegt hij?
0: Heb ik al lang gedaan.
2: Oh. Ja.
0: En de
2: aan met spuit 11.
0: Ja, dat zijn wij dan. Oh, ja. Ja. Ja. Hoe is het met de alfabettel, Bert?
2: Met de alfabettel, ja, jij staat toch wel inmiddels een beetje voor.
0: Sta ik een beetje voor?
2: Ja.
0: Jij stond eerst voor, toch?
2: Ja, maar dan sta jij voor.
0: Dus een beetje nek aan nek race.
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Dan gaan we de fragmenten nog één keer laten horen. Straks bij de letter X.
2: Dat lijkt me.
0: Xanadu is geen new wave. Olivia Newton-John.
2: Daar zijn de meningen over verschillend.
0: Nou, het is wel begin jaren 80.
2: Dat bedoel ik.
0: Hé, hey, dat is wel interessant. Maar we bedoelen echt een new wave muziek. En Bert is fan van de Talking Heads en ik van Talk Talk. Ik hou ook van Talking Heads, hoor. Daar hou ik ook wel van. Maar goed, in ieder geval, dit is dan Kampen.

0: wil je deze helemaal horen? Straks bij letter X. Stem dan op Kamp Bert. Die staat ietsje achter, dus het, je, kan nog, je hebt stemmen nodig.
1: Ik heb stemmen nodig, dames en heren. The Talking Heads met David Byrne. Niemand meer, niemand minder. Burning down the house. Stem voor Kamp Bert.
0: Maar dit is Kamp Meindert. This talk, talk. Ja, ik sta ietsje voor. Ik snap het wel. Dit is ook wel lekker amazing muziek. It's my life. Stem op Meindert of Bert of Talking Heads. Talk, talk. 675-1031. Nou, wat moeten we nou met de U doen? Was nou U2, was dat New Wave? Of,
1: Nou, ik dacht eigenlijk aan Ultrafox.
0: Oh ja, ja, dat is wel goed. Ja, met dat bekende nummer. Dit nummer gaat over een kernoorlog. Wist je dat? Op basis van een boek of een film. En ja, ze zijn aan het eigenlijk allemaal aan het wachten totdat er was een kernramp. En de straling komt langzaam dichterbij. Mm-hmm. En in de tussentijd gaan ze dansen met eigenlijk ja, tranen in hun ogen. Mm. Ja, daar gaat het over. Helemaal niet zo vrolijk.
2: De U van Ultrafox.
1: Ja, ik dacht dat het een vrolijk nummer was.
0: Nee, het is de jaren 80 ja. Doemscenario-sfeer.

0: beetje sexy. En jij moest hier aan denken, Bert.
1: Oh, Mindert. You drive me crazy with your smooth, deep, delicious voice on the radio. I love me some Alphabet Show right about now.
2: Ik ben wel jaloers dat jij er een hebt en ik niet.
0: Jij hebt deze dingen gemaakt, hè, Bert, voor mij.
2: Ja, ik ga er eentje voor. Maak jij er een voor mij dan?
0: Ja, ik weet niet hoe dat moet. Ja, AI of niet?
2: Ja.
0: Oh, oké. Okay.
3: De W van West End Girls.
0: Ja.
2: Door wie?
0: De Pet Shop Boys. Is dit ook New Wave?
2: Dit is hartstikke nieuw.
0: Dit is zeker New Wave, hè? Dit was een doorbraak. Wist je dat? 86.
2: Echt?
0: Ja. Daarna dat met Dusty Springfield, dat werd al een beetje poppy.
2: Oh, ja.

0: Ja, Pet Shop Boys mag ook meedoen, want dat is ook New Wave. Dat kwamen we net, dat kwamen tot de conclusie, Bert en ik. Het is 4 voor 9. Wat hebben we nog? We hebben de X, Y en de Z in het alfabet te gaan.
1: Ik heb wat te melden.
0: Ja? De X is de uitslag van de alfabetel. Wie heeft er gewonnen?
1: We staan gelijk.
0: Echt waar? Maar ik stond toch net voor?
1: Ja, je stond voor met 1 en dan komt net Robert aan met een stem.
0: Ja?
1: Dus,
0: ik zie het. Bert met Talking Heads en Burning Down the House.
1: Ben je ze allebei draaien? Zijn we gewoon lekker gelijk?
0: Nee, dat kan niet, want we hebben nog maar 4 minuten. Nee hoor, dat kan. We kunnen lekker uitlopen. Allebei draaien? Ja, allebei draaien. Als het gelijk is wel, hè?
1: Dat bedoel ik.
0: Maar dan beginnen we met Kampert.
1: Oh, ja? Is goed.
0: Dan komt hij hoor. Oh, dat is een lekker nummer.
1: De X van...
0: Nou Bert, zeg maar.
1: Van Burning Down the House, Talking Heads. David Byrne, zet hem op.

0: van...
1: Ja, er hebben net zoveel mensen op kamp Bert als op kamp Meijner gestemd. Dus er ook even mijn liedje, hè Bert? Je bent helemaal buiten adem, hè?
0: Even buiten adem.
1: Lekker gedanst.
0: Ja.
1: Ja. Mag ook hierop.

0: is Alison Moyet, die zingt in Jazzoo. Ik noem het gewoon Jazzoo bij de letter I.
1: Ah, dat mag. Wat ik tegen je zei, dus volgens mij was dat... Amerika werden ze jazz genoemd, geloof ik.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Dat was in ieder geval het liedje Don't Go.
1: Ja, Don't Go. Ze hebben een paar hele leuke nummers gehad natuurlijk. Don't Go één van jou, is er één van. Only You, Situation. Anyway, er zijn een paar hele leuke nummers hieruit gekomen.
0: Ja, en Alison Moyet ging daarna ook solo verder.
1: Ja, absoluut. Ja, ja. In Amerika konden ze geen Yazoo heten. Vanwege het feit dat er Yazoo al bestond.
0: Oh.
1: Dus hun recordlabel zei van... Nou, als je in Amerika iets wil uitbrengen... dan moet dat onder de naam Yaz.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dus vandaar dat het hetzelfde album... Maar ja? In Amerika werd het uitgebracht als Yaz. En dezelfde foto en alles. Behalve dus die titel is van... De naam van de band was anders.
0: Kan je ook met Disney hebben. Hè? Moana heet in Amerika Viana. Dat was een Disney-film. Ja, hoe heet het? Tekenfilm.
1: No kidding.
0: Ja. Oh. Dat was al Moana, geloof ik, in Amerika. Zoiets. Dat kan, ja. Dus de hele titel van een film kan zelfs veranderen.
1: Kan je nagaan.
0: In verschillende werelddelen. Nou, het is 8:08. We zijn lekker over tijd.
1: Heerlijk over tijd. We zijn al beland op ons laatste liedje.
0: En ik vond het fijn muziek vanavond. Vond je niet, Bert?
1: Ik vond het heerlijk. Het was lekker rustig op de WhatsApp-box. Helaas.
0: Nou, dat betekent dat mensen gewoon genoten van onze keuzes.
1: Ja, dat kan ook.
0: We hebben zeker wat verzoekjes gehad. Die hebben we gedraaid. En we hebben nog wat nummers in de afterparty te gaan. Want we gaan tot 10:00 door met alleen maar New Wave muziek.
1: Oh, leuk, leuk. Heb je die lijst al samengesteld van de afterparty?
0: Ja, dat hebben we samen toch gedaan. Jij kwam met wat nummers, ik kwam met wat nummers.
1: Ja, maar je bent er al klaar mee? Of gaan we nog even lekker een uurtje verder?
0: We gaan een uur verder, maar zonder te praten.
1: Helemaal goed.
0: Ja, gewoon lekker je mond houden, Bert.
1: Heerlijk. Dat is moeilijk.
0: Ja, dat weet ik, ja. Bert, dankjewel. Het was gezellig.
1: Ja, het was supergezellig. Graag gedaan, Meindert. Ook aan alle luisteraars van de Alphabet Show. Hartelijk dank voor het feit dat jullie vanavond weer massaal aanwezig waren. Ja. Volgende week woensdag is Meindert in ieder geval weer terug.
0: Ja?
1: Nee, misschien ben ik er niet.
0: Ja, kan je?
1: Ik moet even met mijn kalender checken.
0: Trek je agenda, kijk maar. Volgende week een nieuwe Alphabet Show, nieuw thema, nieuwe muziek. En natuurlijk, jij als luisteraar bent er gewoon weer gezellig bij.
1: Ja, absoluut. En als jullie een thema of misschien een idee hebben voor volgende week... stuur het op 675-1031 en wie weet.
0: Ja, wie weet. We gaan nog in de afterparty door met The Cult, met The Eurythmics, met Arcadia. David Bowie hebben we nog niet gedraaid. De B-52's, kwam jij mee?
1: Ja, absoluut. Met Erasure, met Eurythmics. Ja, jeetje, nog veel meer.
0: The Waterboys.
1: Oh ja, ook nog
0: The Hole of the Moon. Dat is ook een leuk nummer. Zullen we die ook draaien?
1: Ja, doe maar.
0: Oké, nou, gaan we even doen. Maar we hebben nog een letter Z te doen. Ja, vond ik een beetje moeilijk. Ik moest even zoeken, een New Wave nummer met de Z.
1: En?
0: Meestal is Z ZZ Top of iets Nederlandstalig.
1: Ja.
0: Zeg maar niets meer. Maar ik heb iets gevonden.
1: Oh.
0: Ja. Komt-ie.
2: De Z van...
0: Zero Hour van...

0: naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat de inflatie op Curaçao in maart is gestegen naar 1,7%. Producten en diensten zijn gemiddeld duurder geworden, vooral vervoer en communicatie met een stijging van 1,3%. Wonen, voeding en dranken zijn ook duurder. In maart steeg het prijsniveau met 0,3% ten opzichte van februari. Morgen gaat de nieuwe film Land van Johan van regisseur Eddy Terstal in première bij The Movies Poenda. De film speelt zich af in Amsterdam in 1969 en volgt twee huisgenoten die verliefd worden op Sonja. De hoofdrollen zijn voor Reinoud Scholten van Aschat, Bram Suiker en Roberta Petzold. De film draait 3 keer dit weekend. Dan nog internationaal nieuws. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft een resolutie aangenomen die de adviserende uitspraak van het Internationaal Gerechtshof over klimaatverandering verwelkomt. De Verenigde Staten en 7 andere landen stemden tegen. Nederland steunt de resolutie die landen oproept hun verplichtingen tegen klimaatverandering na te komen. Hulporganisatie CARE Nederland noemt de resolutie belangrijk voor kwetsbare gemeenschappen. Bas Eickhout, Europarlementariër voor GroenLinks PvdA, stopt na 17 jaar. Hij noemt ongepaste relaties in het verleden als reden voor zijn vertrek. Eickhout wil ruimte maken voor een nieuwe generatie politici. Hij heeft niet meer de energie om door te gaan. Wat zijn volgende stappen zijn, is nog onbekend. Buitenlandminister Pom Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur ontboden vanwege de ruwere behandeling van opvarenden van de Global Sumud Flotilla. Onder de arrestanten zijn 3 Nederlanders. Berendsen eist excuses van de Israëlische regering en garanties dat zij snel kunnen vertrekken. Andere landen hebben ook hun zorgen geuit over het Israëlische optreden in internationale wateren. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat de inflatie op Curaçao in maart is gestegen naar 1,7%. Producten en diensten zijn gemiddeld duurder geworden, vooral vervoer en communicatie met een stijging van 1,3%. Wonen, voeding en dranken zijn ook duurder. In maart steeg het prijsniveau met 0,3% ten opzichte van februari. Morgen gaat de nieuwe film Land van Johan van regisseur Eddy Terstal in première bij The Movies Poenda. De film speelt zich af in Amsterdam in 1969 en volgt twee huisgenoten die verliefd worden op Sonja. De hoofdrollen zijn voor Reinoud Scholten van Aschat, Bram Suiker en Roberta Petzold. De film draait 3 keer dit weekend. Dan nog internationaal nieuws. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft een resolutie aangenomen die de adviserende uitspraak van het Internationaal Gerechtshof over klimaatverandering verwelkomt. De Verenigde Staten en 7 andere landen stemden tegen. Nederland steunt de resolutie die landen oproept hun verplichtingen tegen klimaatverandering na te komen. Hulporganisatie CARE Nederland noemt de resolutie belangrijk voor kwetsbare gemeenschappen. Bas Eickhout, Europarlementariër voor GroenLinks PvdA, stopt na 17 jaar. Hij noemt ongepaste relaties in het verleden als reden voor zijn vertrek. Eickhout wil ruimte maken voor een nieuwe generatie politici. Hij heeft niet meer de energie om door te gaan. Wat zijn volgende stappen zijn, is nog onbekend. Buitenlandminister Pom Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur ontboden vanwege de ruwere behandeling van opvarenden van de Global Sumud Flotilla. Onder de arrestanten zijn 3 Nederlanders. Berendsen eist excuses van de Israëlische regering en garanties dat zij snel kunnen vertrekken. Andere landen hebben ook hun zorgen geuit over het Israëlische optreden in internationale wateren. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat de inflatie op Curaçao in maart is gestegen naar 1,7%. Producten en diensten zijn gemiddeld duurder geworden, vooral vervoer en communicatie met een stijging van 1,3%. Wonen, voeding en dranken zijn ook duurder. In maart steeg het prijsniveau met 0,3% ten opzichte van februari. Morgen gaat de nieuwe film Land van Johan van regisseur Eddy Terstal in première bij The Movies Poenda. De film speelt zich af in Amsterdam in 1969 en volgt twee huisgenoten die verliefd worden op Sonja. De hoofdrollen zijn voor Reinoud Scholten van Aschat, Bram Suiker en Roberta Petzold. De film draait 3 keer dit weekend. Dan nog internationaal nieuws. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft een resolutie aangenomen die de adviserende uitspraak van het Internationaal Gerechtshof over klimaatverandering verwelkomt. De Verenigde Staten en 7 andere landen stemden tegen. Nederland steunt de resolutie die landen oproept hun verplichtingen tegen klimaatverandering na te komen. Hulporganisatie CARE Nederland noemt de resolutie belangrijk voor kwetsbare gemeenschappen. Bas Eickhout, Europarlementariër voor GroenLinks PvdA, stopt na 17 jaar. Hij noemt ongepaste relaties in het verleden als reden voor zijn vertrek. Eickhout wil ruimte maken voor een nieuwe generatie politici. Hij heeft niet meer de energie om door te gaan. Wat zijn volgende stappen zijn, is nog onbekend. Buitenlandminister Pom Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur ontboden vanwege de ruwere behandeling van opvarenden van de Global Sumud Flotilla. Onder de arrestanten zijn 3 Nederlanders. Berendsen eist excuses van de Israëlische regering en garanties dat zij snel kunnen vertrekken. Andere landen hebben ook hun zorgen geuit over het Israëlische optreden in internationale wateren. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat de inflatie op Curaçao in maart is gestegen naar 1,7%. Producten en diensten zijn gemiddeld duurder geworden, vooral vervoer en communicatie met een stijging van 1,3%. Wonen, voeding en dranken zijn ook duurder. In maart steeg het prijsniveau met 0,3% ten opzichte van februari. Morgen gaat de nieuwe film Land van Johan van regisseur Eddy ter Stal in première bij The Movies Poenda. De film speelt zich af in Amsterdam in 1969 en volgt twee huisgenoten die verliefd worden op Sonja. De hoofdrollen zijn voor Reinoud Scholten van Aschat, Bram Suiker en Roberta Petzold. De film draait 3 keer dit weekend. Dan nog internationaal nieuws. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft een resolutie aangenomen die de adviserende uitspraak van het Internationaal Gerechtshof over klimaatverandering verwelkomt. De Verenigde Staten en 7 andere landen stemden tegen. Nederland steunt de resolutie die landen oproept hun verplichtingen tegen klimaatverandering na te komen. Hulporganisatie CARE Nederland noemt de resolutie belangrijk voor kwetsbare gemeenschappen. Bas Eickhout, Europarlementariër voor GroenLinks PvdA, stopt na 17 jaar. Hij noemt ongepaste relaties in het verleden als reden voor zijn vertrek. Eickhout wil ruimte maken voor een nieuwe generatie politici. Hij heeft niet meer de energie om door te gaan. Wat zijn volgende stappen zijn, is nog onbekend. Buitenlandminister Pom Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur ontboden vanwege de ruwere behandeling van opvarenden van de Global Sumud Flotilla. Onder de arrestanten zijn 3 Nederlanders. Berendsen eist excuses van de Israëlische regering en garanties dat zij snel kunnen vertrekken. Andere landen hebben ook hun zorgen geuit over het Israëlische optreden in internationale wateren. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat de inflatie op Curaçao in maart is gestegen naar 1,7%. Producten en diensten zijn gemiddeld duurder geworden, vooral vervoer en communicatie met een stijging van 1,3%. Wonen, voeding en dranken zijn ook duurder. In maart steeg het prijsniveau met 0,3% ten opzichte van februari. Morgen gaat de nieuwe film Land van Johan van regisseur Eddy ter Stal in première bij The Movies Poenda. De film speelt zich af in Amsterdam in 1969 en volgt twee huisgenoten die verliefd worden op Sonja. De hoofdrollen zijn voor Reinoud Scholten van Aschat, Bram Suiker en Roberta Petzold. De film draait 3 keer dit weekend. Dan nog internationaal nieuws. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft een resolutie aangenomen die de adviserende uitspraak van het Internationaal Gerechtshof over klimaatverandering verwelkomt. De Verenigde Staten en 7 andere landen stemden tegen. Nederland steunt de resolutie die landen oproept hun verplichtingen tegen klimaatverandering na te komen. Hulporganisatie CARE Nederland noemt de resolutie belangrijk voor kwetsbare gemeenschappen. Bas Eickhout, Europarlementariër voor GroenLinks PvdA, stopt na 17 jaar. Hij noemt ongepaste relaties in het verleden als reden voor zijn vertrek. Eickhout wil ruimte maken voor een nieuwe generatie politici. Hij heeft niet meer de energie om door te gaan. Wat zijn volgende stappen zijn, is nog onbekend. Buitenlandminister Pom Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur ontboden vanwege de ruwere behandeling van opvarenden van de Global Sumud Flotilla. Onder de arrestanten zijn 3 Nederlanders. Berendsen eist excuses van de Israëlische regering en garanties dat zij snel kunnen vertrekken. Andere landen hebben ook hun zorgen geuit over het Israëlische optreden in internationale wateren. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Dat is een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een be

0: Ja, dan moeten we nu, als het goed is, wel verbinding hebben daar in Willemstad, Curaçao. Dat zou toch waanzinnig leuk zijn. Ja, kijken of onze lieftallige Marissa een duimpje omhoog gaat geven nu. Of dat, dat het nog steeds een beetje hapert. Marissa, is het zo beter? Oh, ze is alweer afgeleid.
1: Oh jee.
0: Door een knappe bediende. Even kijken. Hoe zeg je dat dan?
1: Ja, weet ik. Ik weet het even niet. Maar jij zit goed.
0: Nu zijn we goed.
1: Nou,
0: okay.
1: Dat is mooi.
0: Nou, gelukkig. Dan gaan we maar eens even een plaatje aanzetten hier. En dan drink ik mijn koffietje even op. Is dat een, uitmuntend idee?
1: Ik vind het helemaal top. En ik doe hetzelfde.
0: Ja, die koffie is goed, hè?
1: Ja, hartstikke lekker. Maar koffie is altijd lekker, hè, 's ochtends.
0: Absoluut. Ja. Zeker weten. ja, dan hoop ik dat er nog een keertje een muziekje hier uit de computer gaat komen.
1: Ja. Ook dat werkt.
0: Ook dat werkt gewoon. Potverdorie. Vanuit het Torarica Resort. Dat hebben we

0: Paradise FM.
1: Mijn naam is Jasper Marquies en dit is het nieuws. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat de inflatie op Curaçao in maart is gestegen naar 1,7%. Producten en diensten zijn gemiddeld duurder geworden. Vooral vervoer en communicatie met een stijging van 1,3%. Wonen, voeding en dranken zijn ook duurder. In maart steeg het prijsniveau met 0,3% ten opzichte van februari. Morgen gaat de nieuwe film Land van Johan van regisseur Eddy ter Stal in première bij de Movies Poenda. De film speelt zich af in Amsterdam in 1969 en volgt twee huisgenoten die verliefd worden op Sonja. De hoofdrollen zijn voor Reinoud Scholte van Aschat, Bram Suiker en Roberta Petzold. De film draait 3 keer dit weekend. Dan nog internationaal nieuws. Een recordaantal van 274 bergbeklimmers heeft op dezelfde dag de top van de Mount Everest bereikt, vanuit Nepal. Dit is een nieuw record dat het vorige van 223 uit 2019 overtreft. Organisatoren verwachten dat het aantal nog hoger kan zijn, omdat niet alle klimmers zich hebben geregistreerd. Een internationale actie heeft de dienst First VPN uit de lucht gehaald, die criminelen hielp ongezien te communiceren. Nederland nam deel aan het onderzoek dat sinds 2003 loopt. De vermoedelijke beheerder is in Oekraïne opgespoord en verhoord. Ook zijn 33 servers ontmanteld. First VPN richtte zich op cybercriminelen en beloofde geen gegevens te bewaren. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben geen compromis bereikt over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. De onderhandelingen gaan op 1 juni verder. Er is overeenstemming over terugkeerhubs buiten de Europese Unie, waar zowel volwassenen als kinderen op uitzetting wachten, behalve minderjarigen zonder begeleiding. En tot zover het nieuws op Paradise FM. Car Team Willemstad hier.

0: geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team Willemstad. Wij kopen auto's.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Nix met een X. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit van de morgen.
1: Nu, Joris Leer.
3: Ja, zeg van harte goedemorgen vanuit Zurich.

0: Oh yeah, yeah, yeah. Het is Paradise op deze vroege, wat is het eigenlijk, donderdagochtend, hè? Potverdorie.
1: We zijn meteen al de weg kwijt,
0: hè? Helemaal de weg kwijt.
1: Stappen in het vliegtuig.
2: Live vanuit het Turarica Resort Suriname. Dit is Paradise FM.
0: Ja, potverdorie zeg. We zitten in Paramaribo in het Turarica Resort. Vanessa Werkhoven, je staat hier met een dekentje om je heen. Want je hebt ons niet helemaal ingelezen in het klimaat, hè?
1: Nou, we staan hier in een hele heerlijke ruimte in het hotel, in de bar.
0: Ja.
1: Maar er staat lekker de airco aan. Maar ik sta echt recht onder dat ding die staat te blazen. Ik ben gewoon net wakker, weet je wel? Dan ben ik gewoon een beetje gevoelig nog voor alles.
0: Ja, ja, ja,
1: dus dat doe ik lekker met mijn vliesdekentje.
0: Ja, precies. Ja, ja, er is genoeg klimaatconditioning in dit hotel.
1: Ontzettend. Maar goed, dat mag de pret niet drukken, hè?
0: Zeker niet, zeker niet. Hey, wat is je eerste indruk van jouw land eigenlijk? Hè?
1: Ja, nou ja, voor de helft mag ik het mijn land. Nou ja, ik vind het heel fijn om hier te zijn. Ja. En we hebben nog niet zo heel veel gezien natuurlijk. Hè. We zijn anderhalf uur vanaf het vliegveld zijn we naar Turarica Resort gereden. Dus we hebben wel een kleine roadtrip gemaakt. Maar ik heb wel mijn ogen uitgekeken. Ja. Maar ik kan niet wachten om gewoon echt eventjes met de benenwagen door Suriname heen te gaan, toch? Gewoon eventjes wat te gaan ervaren. Gisteren zijn we hier bij het hotel De Pier opgelopen, Marissa en ik. Ja. En dan heb je prachtig uitzicht over de Suriname rivier.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus, het is ik vind het nu al heel fijn om hier te zijn en heel mooi. Jij?
0: Ja, insgelijks. Ja, ja. Dit is gisteren een beetje een gekke dag. Ik heb de hele dag in een vliegtuig gezeten op een luchthaven. Dus, op vakantie met de FAM en meteen doorgevlogen naar Suriname. Een transfer vanuit Sint Maarten op de airport. Dus ik ben nog een beetje in de twee werelden.
1: Ja, dat snap ik. Meestal kom je terug van vakantie en dan moet je thuis even acclimatiseren.
0: Ja.
1: En hier zit je 10 minuten te acclimatiseren op Hato. En dan staan Marissa en ik alweer. Hallo!
0: Ik heb me even verstopt op het toilet.
1: Joris had heel even ruimte nodig. Ja.
0: Even wennen, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar gelukkig zat ik achter in het vliegtuig.
1: Ja, je slaapt ook op een andere verdieping. Nee hoor, we houden een beetje afstand.
0: Ja, ja, nee, maar het is so far so good.
1: Ja,
0: ik werd alleen wakker vanmorgen. Ik had de wekker gezet om 4:15. En ik werd een beetje roestig wakker, man.
1: Roestig?
0: Nou, ik denk dat iets op mijn oog heeft geprikt. Mijn ogen.
1: Maar wat bedoel jij met. Wat moet ik me voorstellen bij roestig?
0: Nou ja, gewoon niet helemaal zoals je gewend bent. Maar er zit iets. Heeft iets op mijn ogen geprikt. Waardoor er een soort van waterzak of zo. Zo voelt het bovenop mijn ooglid hangt.
1: En heb jij nou het gevoel dat je een gigantisch ooglid hebt?
0: Ja.
1: Dat zie ik dus niet.
0: Nee,
1: dat is een vervelend gevoel. Oh. Mocht het
0: maar dat
1: groeien?
0: Heb ik op zich wel vaker hoor. Dat ik het gevoel heb dat ik een gigantisch lid heb. Maar dat andere mensen dat dan weer niet zien.
1: Dan heb je er ook niks aan.
0: Oh, mijn ooglid.
1: Nee, mocht het gaan groeien, dan waarschuw ik je.
0: Ja, doe dat.
1: Pak.
0: God, het is 6:11 en het niveau is alweer gezakt tot onder het vriespunt.
1: Tot onder je ooglid.
0: Ja, dat snap ik op zich ook wel in het klimaatje. Ja, het is wat frisser dan bij ons thuis.
1: Ja, dat wel. Ja. Maar ja, goed, kijk, ik zie het zonnetje opkomen hoor.
0: Heerlijk.
1: Ja,
0: ja, ja, ja, ja. We lopen al een uurtje voor op Curaçao natuurlijk. Hè. Het is thuis 6:11, hier 7:11.
1: Ja, ja, ja, volgens mij wordt het een mooie dag, zie ik door de palmen heen.
0: Absoluut, ja. We houden je op de hoogte van al het moois wat hier

0: Paradise in de Ed Sheeran op je vroege donderdagochtend. Even kijken wat er onder dit knopje vandaan gaat komen.
1: De Paradise FM ochtendshow live vanuit het Turarica Resort Suriname.
0: Ja, nou wat een gezellig muziekje.
2: Lekker hè?
0: Vanessa Werkhoven ook hier aan de bar in het resort. Ja, we hebben maar de bar geclaimd om onze mobiele studio op te zetten.
2: Ja, de airco stond hier wel heel koud, dus die hebben we even uit laten zetten. Nu wordt het gewoon lekker.
0: Aangenaam,
2: ja.
0: Hè?
2: Ja, maar ja. Ik moet wel zeggen, we kijken nu uit op de meest lekkere flessen. Heerlijke dranken.
0: Ja, champagne, rum, whisky.
2: Er is van alles, hè, hier zo. Het is echt lekker. Ja, en als ik dat nu zie, het is nog hartstikke vroeg. Ja, heb jij dat ook, dat je het ziet en dat je dan denkt, ik wil het?
0: Nee.
2: Nee?
0: Nee. Nee. Nee. Ik hou van een drankje, dat weet je.
2: Ja.
0: Maar
2: het is niet dat ik denk, ik bestel het.
0: Okay.
2: Maar wel, zo werkt dat in mijn hersenen. Dat ik denk, lekker.
0: Ja. Nee, dit is echt geen haar op mijn hoofd die op dit tijdstip eraan moet denken.
2: Dat snap ik dat jij dat zegt. Ja. Maar jij vindt het in de ochtend, vind je het gewoon ineens niet meer lekker allemaal?
0: Nee.
2: Nee, oké. Okay.
0: Nee. De ochtend is, doe mij dan maar een kopje koffie.
2: Voor een kopje koffie, ja.
0: Die overigens fantastisch is hier met Turarica.
2: Lekker, ja. Een heerlijke ontbijtzaal met allemaal lekker eten. Ja, ik heb wat voor je meegenomen. Er staan daar...
0: Wat zijn dat voor gekleurde balletjes?
2: Dat zijn eieren in een soort tomatensaus. Super lekker. En een broodje kaas.
0: Met echte Hollandse roomboter. Ja, ook hier in Paramaribo gewoon beschikbaar.
2: Ja, natuurlijk. Dus je moet niet vergeten te eten, Joris. Want we moeten nog een hele dag.
0: Nou, nog anderhalve week.
2: Hè? Ja, maar laten we het even per dag bekijken.
0: Per dag, ja, precies. Ja. Wat hoop jij dat we tijdens ons verblijf gaan meekrijgen hier?
2: Dat we gaan meekrijgen, wat we gaan doen.
0: Wat we gaan doen, wat je gaat zien.
2: Ja, nou ja, ik hoop sowieso dat het een beetje zo dit weer blijft. Hè? Dat het niet zit. Want het is regentijd natuurlijk.
0: Dus
2: op het moment dat het heel hard gaat regenen, dan wordt het natuurlijk bepaalde dingen lastig om te doen. Want ik begreep dat we zouden gaan kitesurfen onder andere.
0: Ja.
2: Maar dat lag dus hing een beetje van het weer af. Dus dat hoop ik dat we dat gaan doen. Lijkt me hartstikke leuk.
0: Absoluut. Maar dat is inderdaad nog wel een dingetje. Ja. We hebben de hele busrit van de airport naar het hotel in een stromende regenbui gezeten.
2: Ja. Ja.
0: Het is namelijk grote regentijd.
2: Ja. En,
0: zo noemen ze dat hier. Grote regentijd.
2: Zo zag het er ook uit. Als een grote regentijd. Ja. Nee, maar je ziet ook, je ziet iedereen op die brommertjes rijden. En de mensen die langs de weg met paraplu's, met hele regenjassen aan. Denk, dat zegt wel wat. Dat mensen dat in het bakkie van hun brommer hebben zitten, een regenpak. Dat betekent dus dat het regelmatig regent. Maar nogmaals, het ziet er nu lekker uit buiten. Ik ga zo even een rondje door de tuin lopen.
0: Nou, doe dat maar eens even. Ja, we krijgen deze ochtend ook allerlei gasten hier in onze pop-up studio.
2: Wie komen er allemaal?
0: Nou, dat ga ik je zo meteen vertellen.
2: Oh, leuk.
0: Spannend, hè? We moeten de spanning er een klein beetje inhouden.
2: Ja, zeker.
0: Ja. Deze hele week en volgende week live dus vanuit Paramaribo. Wat heerlijk. Ja, we gaan het weekend ook nog even naar het binnenland, begreep ik.
2: Ook heel veel zin in. Spannend.
0: Krokodillen zoeken.

0: paradisefm.cw.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
2: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
3: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
4: Get ready for the FIFA World Cup 2026 with Coca-Cola. To participate, buy one of the locally produced Coca-Cola products with a golden cap. Check under the cap and send your code via WhatsApp. And that's it. You're in. Enter as many times.

grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer

0: Jasper Marquies en dit is het nieuws. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat de inflatie op Curaçao in maart is gestegen naar 1,7%. Producten en diensten zijn gemiddeld duurder geworden, vooral vervoer en communicatie met een stijging van 1,3%. Wonen, voeding en dranken zijn ook duurder. In maart steeg het prijsniveau met 0,3% ten opzichte van februari. Morgen gaat de nieuwe film Land van Johan van regisseur Eddy ter Stal in première bij de Movies Poenda. De film speelt zich af in Amsterdam in 1969 en volgt twee huisgenoten die verliefd worden op Sonja. De hoofdrollen zijn voor Reinoud Scholte van Aschat, Bram Suiker en Roberta Petzold. De film draait 3 keer dit weekend. Dan nog internationaal nieuws. Een recordaantal van 274 bergbeklimmers heeft op dezelfde dag de top van de Mount Everest bereikt, vanuit Nepal. Dit is een nieuw record dat het vorige van 223 uit 2019 overtreft. Organisatoren verwachten dat het aantal nog hoger kan zijn, omdat niet alle klimmers zich hebben geregistreerd. Een internationale actie heeft de dienst FirstVPN uit de lucht gehaald, die criminelen hielp ongezien te communiceren. Nederland nam deel aan het onderzoek dat sinds 2003 loopt. De vermoedelijke beheerder is in Oekraïne opgespoord en verhoord. Ook zijn 33 servers ontmanteld. FirstVPN richtte zich op cybercriminelen en beloofde geen gegevens te bewaren. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben geen compromis bereikt over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. De onderhandelingen gaan op 1 juni verder. Er is overeenstemming over terugkeerhubs buiten de Europese Unie, waar zowel volwassenen als kinderen op uitzetting wachten, behalve minderjarigen zonder begeleiding. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
2: Nou, zo is het maar net, ja. Vanuit Suriname. Het is Paradise FM op je donderdagochtend. Zometeen eens even kijken wat Iski gaat doen vandaag.

0: En mana op je vroege donderdagochtend.
1: Deze week komt de Paradise FM ochtendshow live vanuit het Torarica Resort Suriname.
0: Ja, ja.
1: Is Paradise FM.
0: Vanuit Torarica in Paramaribo. Naast me staat de one and the only DJ Iski. Die hebben we mee geïmporteerd naar Suriname. Lekker man, hoe vind je het?
2: What's up? ik voel me goed man.
0: Ja, ja, ja.
2: Ik heb lekker geslapen.
0: Ja.
2: Eerste indruk van Suriname. Ik ben voor het eerst in Suriname.
0: Ja.
2: By the way.
0: Ja.
2: Geweldig.
0: Ja, he?
2: Geweldig.
0: Ja. Wat vind je zo leuk, hè?
2: Tot nu toe alles, weet je. De mensen zijn heel vriendelijk geweest tot nu toe. Het heeft heel veel geregend. Het is voor mij, het deed me even denken aan Nederland. alleen als ik, toen ik uit de auto stapte, voelde ik dat het toch warm is.
0: Dus
2: dan was het toch geen Nederland.
0: Nee.
2: Weet je?
0: Nee.
2: Maar voor de rest, Torarica Hotel, een heel mooi hotel.
0: Ja.
2: Mensen zijn gastvrij en hebben ons heel mooi en goed ontvangen.
0: We gaan hier nacht of vier logeren en dan gaan we verhuizen naar het volgende Torarica Resort. Vanuit de groep hebben ze een aantal hotels. We zitten nu in de classic, de real deal, zeg maar.
2: The main one.
0: The main one, the original.
2: Uh-huh.
0: En,
2: OG.
0: De OG, ja precies. Ja. En hierna gaan we door naar het Eco Resort.
2: Uh-huh.
0: En we gaan ook nog een keertje naar de Rimboe.
2: Ja, spannend.
0: Met krokodillen knuffelen.
2: Ja, ja, ja. Weet je wat ik opvallend heb gevonden gisteren bij de airport?
0: Ja.
2: Heb je twee posters.
0: Ja.
2: Van de dieren die je mag exporteren met toestemming.
0: Ja.
2: En de dieren die je niet mag exporteren.
0: Ja.
2: En op die poster van de dieren die je niet mag exporteren, zag je panters, tijgers.
0: Ja.
2: Die kan je niet exporteren. Ik dacht, ik wou heel graag een panter meenemen naar Curaçao.
0: Ja. Lijkt me geen goed idee. Als je daar ook bij de douane aankomt, meneer, mag ik even in de koffer kijken?
2: Dit is mijn nieuwe huisdier.
0: Maar ja, dat is misschien wel dus wat we te wachten staan. Hè?
2: Ja.
0: Wat we kunnen gaan tegenkomen.
2: Ja. Kan zomaar.
0: Ja. Ja. Ja, het is niet onze rustige, veilige eilandje.
2: Nee.
0: Het is echt de wilde natuur.
2: De wildste animaal, dier die je tegen kan komen is een straathond.
0: Ja, daar heb je wel een punt, ja. Hey, jouw muziek, is dat eigenlijk een beetje bekend in Suriname?
2: Mijn muziek?
0: Ja, Donkey Kong en zo.
2: Dat is een hele goede vraag. Gisteren hebben we het hier gedraaid en de jongen die kenden het niet.
0: Nee.
2: Dus weet je, de wereld is groot.
0: Ja.
2: Niet iedereen kent mij.
0: Nee, dat is toch confronterend, hè?
2: Ja, dat is niet confronterend. Ik ben heel down to earth.
0: Oh ja.
2: Voor degenen die mij kennen, ik ben heel down to earth.
0: Ja.
2: Maar ja, het is wel een hele goede gelegenheid om voor de mensen om van mijn muziek kennis te maken.
0: Ja, moeten wij dan niet even iets van een draaiklus of zo regelen voor jou?
2: Als het goed is dat min of meer geregeld.
0: Ja?
2: Ja. Voor dit weekend misschien?
0: Voor dit weekend?
2: Ja.
0: Het is al geregeld.
2: Aha, soort van.
0: Dus DJ Iski zijn debuut op in Suriname.
2: Debuut in Suriname.
0: Nou, wat leuk zeg.
2: Ja.
0: Ja, dat gaan we wel even regelen. Goed zeg, wij maken ons op voor de eerste studiogast die deze kant op gaat komen.
2: En dat is?
0: Nou, dat ga je zo meteen horen.
2: Okay.
0: Eerst muziek van Christina Aguilera op Paradise.

0: Paradise op je donderdagochtend. En Christina Aguilera hoorde je daar.
1: Ochtendshow live vanuit het Turarica Resort Suriname.
0: Ja, ja, vanuit Turarica in Paramaribo, live nu op Curaçao te horen. Aangeschoven bij mij hier in de bar is Robin Herbelijn. Goedemorgen.
2: Morning.
0: Jij bent tourguide in dit prachtige land. Gericht op de cultuur, op de geschiedenis. We zien het hier ook in de bar. Daar hangen van die ongelofelijke angstaanjagende maskers aan de muur. Die je s'avonds, als het licht er een beetje gek op staat, echt de stuip op het lijf jagen. Het is een land met ongelofelijk veel geschiedenis en cultuur. Daar kun je niet over uitgesproken raken, lijkt mij.
2: Dat klopt helemaal. Er is heel veel geschiedenis, ja. Ook heel veel cultuur. Natuurlijk vanwege de verschillende bevolkingsgroepen in Suriname. Sommige geschiedenis heel confronterend natuurlijk. Vooral als bijvoorbeeld de toeristen hier komen en de verhalen horen. Dan denken ze van, wauw. Maar het is ook heel interessant om te horen. Meestal heb je bijvoorbeeld hier de citytour, de normale citytour. Maar als je verder gaat, Paramaribo is groot.
0: Ja.
2: Dan is er nog veel meer te vertellen over de geschiedenis van Suriname.
0: Ja, wat zijn de onderwerpen waar mensen de meeste grote ogen van krijgen?
2: Natuurlijk slavernij, kolonialisme.
0: Ja.
2: Toen de tijd, ik heb bijvoorbeeld vaker tours gedaan richting plantages. En je hebt van de stagiaires die hier komen.
0: Ja.
2: En die horen bijvoorbeeld een liedje dat ze in Nederland op school gekregen hebben om bijvoorbeeld opleiding tot leraar of iets dergelijks.
0: Ja.
2: En dan horen ze het liedje en dan zijn ze super enthousiast van, ik ken dat liedje.
0: Ja, ja, ja.
2: En dan zingen ze mee, maar als ze het verhaal horen achter het liedje, dan is het best confronterend voor ze.
0: Jawel, ja. Ja, ja. Ja, die liedjes die komen ergens vandaan natuurlijk, hè.
2: Het waren boodschappen die ze doorgaven aan anderen. Als bijvoorbeeld een straf was uitgedeeld door een van de meesters.
0: Juist, ja, ja, ja. Vandaag de dag nog heel veel de dingen en gebouwen die daar aan die tijd herinneren. We zijn gisteren aangekomen en door inderdaad Paramaribo gereden naar het resort, het Turarica Resort waar we zitten. Dan kom je ook langs, ik denk in de hele oud plein met oude koloniale huizen, gebouwen. Wat weet je daarover te vertellen?
2: We zijn sowieso de Wooden City. Het is, als je loopt door de straten van Paramaribo, dan zie je heel veel monumentale gebouwen.
0: Ja.
2: Ook moeten die, als ze gerenoveerd worden, moeten ze in dezelfde stijl gerenoveerd worden. Omdat UNESCO?
0: Ja, World Heritage.
2: World Heritage, ja. Yes. Je hebt het presidentieel paleis, je hebt ons basiliek.
0: Ja, ja.
2: Je hebt de Henk Aronstraat, wat voornamelijk Graversstraat genoemd werd.
0: Ja.
2: Daar heb je een heleboel gebouwen met geschiedenis achter staan.
0: Ja, ja, ja. En die verhalen die gaan way and way back. Het valt me echt op hoe goed daar zorg voor wordt gedragen voor die gebouwen. Dat ze netjes blijven, dat ze er goed uit blijven zien en dat die verhalen dus nooit verloren gaan.
2: Ja, dat is belangrijk. Het is belangrijk om te weten wat er allemaal gebeurd is. Om ook te weten waar we naartoe gaan dan.
0: Ja.
2: Maar als je loopt door de straten, dan voel je ook lekker die energie.
0: Ja, ja,
2: die historical energy.
0: Nou, dat is toch ook wel gaaf. He? Het is een ongelooflijk zwarte bladzijde. Maar als je daar loopt, dan het is echt een trip in de geschiedenis die je dan doet.
2: Ja, en als je gewoon loopt natuurlijk, dan weet je het niet. Maar als je een gids hebt die het vertelt, dan word je herinnerd soms als Surinamer. Maar als toerist, dan worden je ogen helemaal groot van, dat wat gebeurd is allemaal,
0: Maar buiten de koloniale geschiedenis ook nog heel veel andere verhalen van de verschillende culturen. Hè? Ik noemde net al even de maskers. Suriname is ook wel het land van, hoe zeg je dat, de stammen en de hele bijzondere tradities.
2: Suriname is een heel, hoe zeg je dat? Different culture, verschillende culturen die in Suriname voorkomen. Het is bizar als je kijkt hoe we zo met elkaar leven. En ja. Het is niet dat jij bent Hindoestaan, jij bent Javaan. Nee, we zijn gewoon allemaal Surinamers.
0: Juist.
2: We leven volgens elkaars cultuur. We hebben respect voor elkaars cultuur. Zo. Het is bijzonder om mee te maken, ook vanaf de Indianen, you know. Ja. Dus ook die old tales van de PI, waar ze vertellen over hoe vruchtbaar de grond van Suriname is. En ja. Dat daar die samenkomst, of dat zorgt voor die culturen die zo saamhorig met elkaar leven.
0: Juist, juist. Ja, ja, het is bijzonder. Oh, er wordt een smoothie gemaakt, denk ik, achter mij aan de bar. De machine wordt aangezet. Goed, man. Hey Robin, als mensen vanuit Curaçao naar Suriname willen komen voor een vakantie, dan weten ze jou te vinden, denk ik. Hoe ben je te vinden voor een citytrip?
2: Ik ben te vinden op social media sowieso. Ik heb geen website. Maar ik ben te vinden op social media onder Adjama Quality Services NV.
0: Ja.
2: Of Touring Suriname with Tjafuru. Tjafuru is mijn pseudoniem, ik ben ook dichter.
0: Oké.
2: Okay. Dus, you know, ja, that's how they can find me.
0: Ja,
2: misschien kan ik ook het telefoonnummer doorgeven.
0: Ja, tuurlijk.
2: Alright. 8651761.
0: Super. Ja. En anders dan contact je even de studio van Paradise FM. Dan kunnen wij jullie ook nog gaan connecten. Robin, leuk man dat je even aanschoof op dit vroege tijdstip.
2: Graag gedaan, thank you.
0: Yes, graag gedaan. 7:05 op de klok. Op je donderdagochtend. Het zal meteen ook nog muziek van Michael Jackson, Cici Peniston. We hebben ze allemaal in een koffer gestoken en meegenomen naar Suriname. En hier nu, UB40.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
1: Ieder mens is uniek en dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar persoonlijk slaapadvies, zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
2: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
3: Command the road with Ultimate Automobiles. Discover the next era of driving with BMW and BYD. Crafted for innovation, designed for distinction. As Curaçao's certified dealer, we are stocked with stunning new BMW and BYD models at Kaya Tula 44. Step into the future and visit us. There where technology and excellence come together.
4: Hey Vincent.
5: Tiental Body Cucina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tiental Body Cucina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Jan Tiel.

0: wel. Sentu, dat is pas betaalgemak.
1: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden, met alles inbegrepen, vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
2: Mijn naam is Jasper Marquise en dit is het nieuws. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat de inflatie op Curaçao in maart is gestegen naar 1,7%. Producten en diensten zijn gemiddeld duurder geworden. Vooral vervoer en communicatie met een stijging van 1,3%. Wonen, voeding en dranken zijn ook duurder. In maart steeg het prijsniveau met 0,3% ten opzichte van februari. Morgen gaat de nieuwe film Land van Johan van regisseur Eddie ter Stal in première bij de Movies Poenda. De film speelt zich af in Amsterdam in 1969 en volgt twee huisgenoten die verliefd worden op Sonja. De hoofdrollen zijn voor Reinoud Scholten van Aschat, Bram Suiker en Roberta Petzold. De film draait 3 keer dit weekend. Dan nog internationaal nieuws. Een recordaantal van 274 bergbeklimmers heeft op dezelfde dag de top van de Mount Everest bereikt, vanuit Nepal. Dit is een nieuw record dat het vorige van 223 uit 2019 overtreft. Organisatoren verwachten dat het aantal nog hoger kan zijn, omdat niet alle klimmers zich hebben geregistreerd. Een internationale actie heeft de dienst First VPN uit de lucht gehaald, die criminelen hielp ongezien te communiceren. Nederland nam deel aan het onderzoek dat sinds 2003 loopt. De vermoedelijke beheerder is in Oekraïne opgespoord en verhoord. Ook zijn 33 servers ontmanteld. First VPN richtte zich op cybercriminelen en beloofde geen gegevens te bewaren. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben geen compromis bereikt over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. De onderhandelingen gaan op 1 juni verder. Er is overeenstemming over terugkeerhubs buiten de Europese Unie, waar zowel volwassenen als kinderen op uitzetting wachten, behalve minderjarigen zonder begeleiding. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
3: Ga je meedoen aan Ribe Luga? Zorg dat je voorbereid bent. Je moet aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was. Dat kan met een vliegticket, een rekening op jouw naam of een verklaring van een erkende organisatie. Daarnaast heb je nodig een paspoort, geboorteakte, VOG en een ziektekostenverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Bezoek ons in Salinja of Sambil of WhatsApp naar 685-5566.
4: Get ready for the Soul Beach Music Festival.
5: May 20th to 25th.
4: 5 days of music, comedy, and beach parties. Catch comedian Dion Cole, Curaçao sensation Ray, R&B icons Jodeci and Babyface. Forever.

0: sponsored by the Curacao Tourist Board, Curacao Airport Holding, Curacao Hospitality and Tourism Association, and Cinex. Local Soul Beach promo tickets are available. Snag yours at Mengsis Caminada, Filan Dundok Ur Ait Domir, Get Tapa, Fun Miles, and Ticket Points. I'm
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lump rack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
2: We zijn vorige week voor het eerst ouders geworden. Beschuit met muisjes en pril geluk. Gelukkig was de kinderkamer al lang klaar. Commode, buggy, maxi cozy, alles hebben we makkelijk online besteld. En voordelig uit Nederland laten bezorgen. Via centcaribe.nl.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ridara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.

0: Oh ja, het is C.C. Peniston op 103.1 FM. Van harte goedemorgen.
1: Live vanuit het Turarica Resort Suriname. Dit is Paradise FM.
0: Vanuit Turarica, waar wij vannacht heerlijk hebben geslapen. We zijn gisteravond, gistermiddag zijn we aangekomen. Het voelde wel een klein beetje als avond, omdat het gisteren een beetje regenachtig was. Hè? Want het is grote regentijd. Dus een beetje grijzig, veel regen. Maar dan kom je binnen bij Turarica in een ware oase van zonneschijn, zou ik bijna willen zeggen. Bij me aangeschoven is de Big Boss van Turarica. Dave, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Joris.
0: Ja, wat
2: fijn. Mooie entree, zoals je die hebt beschreven.
0: Ja.
2: Het zonnetje scheen niet, maar de zon in Turarica scheen wel.
0: Juist. Ja. Dat komt door jouw fantastische collega's onder andere. Want we zijn ongelooflijk warm ontvangen hier. We hebben een mooie uitleg gekregen over het resort, over de kamers. Er is zelfs, en dat vind ik altijd, dat zijn van die kleine dingetjes, dat er dan iemand meeloopt met zo'n wagentje bij, met je koffers erop naar de kamer toe.
2: Het is de hele bedoeling dat we werk en uit handen nemen en je helemaal thuis laten voelen. Onze slogan is ook niet voor niets. We share the best with you.
0: Ja, dat doe je zeker al jarenlang, hè? Want we zitten nu in the original
2: Turarica.
0: Ja, ja.
2: 64 jaar oud.
0: Ja, ik wilde zeggen 164, maar
2: nog niet. We moeten nog.
0: Nog een paar jaar
2: verder.
0: Nee, maar het is. Je ziet het, maar ook weer niet. Hè? Want je ziet natuurlijk dat het al een hotel met een volwassen hotel is. Maar het is allemaal netjes bijgewerkt, bijgehouden. Goed in de verf gezet. Maar zodra je binnenstapt, dan voel je de historie in het pand.
2: Ja, dat wordt vaak wel beschreven door onze gasten. Dat ze zeggen, nou, we hebben drie hotels. We hebben Eco Turarica, we hebben Turarica Resort en we hebben Royal Turarica. Mm. En als we ze vragen, nou, welke prefereer je? En zeker de oudere mensen, die langer dan 64 jaar meegaan en de Turarica ook kennen. Ja. Die omschrijven ook Turarica Resort als, nou ja, we logeren liefst daar, omdat dat hotel heeft ziel, dat heeft een ziel.
0: Ja.
2: Daar zit historie aan vast, daar hebben we herinneringen aan. Als je kijkt naar de lokale bevolking, die heeft, Turarica was heel veel jaren lang de enige plek met conferentiefaciliteiten, banketzalen waar heel veel huwelijken voltrokken. Dus er zijn heel veel herinneringen hier.
0: Ja, ik heb dat ervaren ook op Curaçao. Toen we het dan in de weken voorafgaand erover hadden van, nou, we gaan naar Suriname. En het eerste wat mensen zeiden was altijd, oh, bij Turarica.
2: Zeker. De naam, we hebben een heel goede naamsbekendheid.
0: Ja, alsof je het enige hotel in Suriname zijn.
2: Ja, dat zijn we niet meer.

0: Maar daar doen we ook heel veel voor, om het ook zo te houden. Ja. We zijn ook heel vaak, tenminste één keer per jaar op Curaçao, voor sales calls.
1: Ja.
0: Zeker om die naam toch op het netvlies van de mensen te houden.
1: Ja, ja, ik moet je ook wel bekennen dat het bij mij, en ik denk ook bij veel anderen op Curaçao, niet meteen als nummer 1 vakantiebestemming stond. Terwijl dat eigenlijk heel raar is, want je vliegt in 2 uur vlieg je van Hato hier naar Standerij.
0: Ja.
1: Met de SLM. In een fantastische toestel.
0: Ja, ik denk dat er op Curaçao nog steeds heel dat Suriname nog een ja, undiscovered secret is.
1: Ja.
0: En daar proberen wij als Turarica toch wel heel hard aan te werken. Zoals ik het net zei, door middel van sales calls.
1: Ja.
0: Via de reisbureaus daar. Toch wel onze naamsbekendheid te vergroten.
1: Ja.
0: Maar de complexiteit is hem. Ja, je kan reclame maken voor Turarica.
1: Ja.
0: Maar eigenlijk moet je veel meer reclame maken voor Suriname.
1: Voor Suriname,
0: dus
1: ja.
0: Ik denk
1: ja.
0: Dat is toch wel een heikel punt. En iets waar wij als lokale, met de lokale toerismeautoriteit of toerismebureau wel heel hard aan werken. Van, ik denk dat de naamsbekendheid en vertellen wat heeft Suriname te bieden.
1: Ja.
0: Dat is misschien nog veel belangrijker dan hotel die komt en vertelt, nou, dit is Turarica,
1: juist.
0: We staan 64 jaar en we hebben Eco, we hebben Royal erbij.
1: Ja.
0: Ik denk dat er heel hard gewerkt moet worden aan promo van het land.
1: Ja,
0: en niet alleen op Curaçao overigens, maar ook in de rest van de wereld.
1: Juist. Want na een week vakantie in Suriname, wat ben je dan rijker? Behalve een paar kilootjes extra in de... In de buik.
0: Ah ja, zeer zeker culinair.
1: Ja.
0: Maar we hebben een prachtige natuur. Ik kom net dit weekend van een heel mooi resort op een uurtje vliegen van Paramaribo.
1: Ja.
0: Heel mooie dieren gezien, prachtige natuur, in de watervallen gezeten.
1: Ja.
0: Dus ik vertel even mijn ervaring, omdat... Ik denk dat dat meer spreekt.
1: Ja.
0: Nou goed, we hebben stroomversnellingen, we hebben watervallen, prachtige dieren gezien, vogels, maar ook andere wildlife.
1: Ja. De enige wilde dieren die wij hebben, dat zijn straathonden. Dus alleen al daarvoor is het een waanzinnige trip.
0: Maar goed, we hebben een heel... Ja, het land is voor... je hebt natuurlijk... Ik zal het veilig houden. Tussen de 93 en de 95% bedekt met regenwoud.
1: Ja, ja,
0: en als je hier wegvliegt... van dat uurtje, binnen 10 minuten zie je het al.
1: Ja.
0: Het is één grote broccoli-massa als je boven Suriname vliegt.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar zeer zeker heel mooie natuur.
1: Welke dieren vind jij dan het vetst om te zien in het wild?
0: Nou ja, ik ben niet zo het dierenfan, maar... Ik zou het fijn vinden, dit heb ik dit keer niet gezien, maar tapirs vind ik natuurlijk wel fijn. Omdat je die sowieso, als ik mijn gids mag geloven die ik dit weekend had, die zie je niet zo vaak.
1: Nee.
0: En die zijn ook bang voor mensen.
1: Oh ja.
0: Dus als je die een keer tegenkomt, dan is het
1: uniek.
0: Ja, wel uniek dat je die tegenkomt. En de andere dieren, ja, ik bedoel, aapjes, ja, die zou je in principe ook wat dichter bij de stad kunnen zien.
1: Mm-hmm.
0: Aras, heel mooie vogels, toekans, die vliegen bijna constant boven
1: boven
0: je hoofd. Maar een tapier, nou goed. Ik ben niet zo'n slangenliefhebber, maar die heb ik gelukkig ook niet gezien.
1: Verder moeten we rekening houden met nog wat andere exemplaren. Dat bijvoorbeeld Vanessa Werkhoven, mijn collega, wakker wordt naast een krokodil. Of,
0: Nou, die heb je ook. Ja, die heb je ook. Ja, ja. Die heb je ook. Dit keer ook niet gezien, maar die zijn er ook.
1: Dus
0: zeker.
1: Het kan zomaar zijn dat als we de deur open laten staan van de hotelkamer...
0: niet in Paramaribo.
1: Oké. Okay.
0: je hebt ze ook wel in Paramaribo. Laat me het zo zeggen, niet op het resort.
1: Nee.
0: Dus de kans dat er een krokodil je kamer in sluipt, dat is bijna niet heel.
1: Ja, precies. Ja. Nee, tof zeg. Dieren, natuur, verder een enorme rijke historie, hè, als je hier rondloopt in Paramaribo.
0: Zeker. Heel mooie, de Wooden City... ik weet niet of jullie de kans hebben gehad om reeds door de stad te rijden.
1: Ja, gistermiddag vanaf de airport.
0: We zijn ook ontzettend verheugd dat er een de laatste jaren een plan is voor rehabilitatie van de oude houten panden.
1: Ja.
0: Dus je hebt elk jaar zijn er zeker 2 of 3 panden die gerestaureerd worden in de oude staat. Ja. En dat is voor Zuid-Amerika zeker uniek.
1: Absoluut.
0: Zo'n stad.
1: Ja.
0: Heel mooi, absoluut.
1: Nou, wij waren gisteravond, toen stonden we even te overleggen van wat vinden we er so far van? Het is de vibe een beetje van inderdaad een Zuid-Amerikaanse stad.
0: Ja.
1: Zonder de chaotische drukte. Want als je dat vergelijkt met andere steden in Zuid-Amerika, dan wonen miljoenen mensen.
0: Ja, ik vind het zelf niet te vergelijken.
1: Nee.
0: Zeker ook als je kijkt naar de samenstelling van de bevolking. Mm. Die is ook heel anders dan als je gaat voor heel typische Zuid-Amerikaanse landen.
1: Ja.
0: Het is heel divers.
1: Ja. Maar ook warm. Warme mensen, lieve mensen die naar elkaar uitkijken.
0: Ja.
1: Ja, in een gemiddelde Zuid-Amerikaanse stad wil je niet de weg oversteken zomaar. Maar ik heb het idee dat als je dat hier doet, iedereen stopt netjes. Er wordt nog eens naar elkaar omgekeken.
0: Ja, dat gebeurt wel, ja.
1: Ja.
0: Ja. Heel diplomatisch antwoord.
1: Ja. Nee, fantastisch zeg. Ongelooflijk leuk dat wij hier te gast mogen zijn. We gaan eventjes naar Michael Jackson. Als je wil, dan blijf gezellig hangen. Of heb je nog andere taken?
0: Ja, blijf heel even hangen.
1: Nog heel even. Te gast hier de Big Boss van het Torarica, Dave in de studio. En Michael Jackson nu op de radio, op Curaçao. 103.1 FM, daar hoor je ze de hele dag door. Kun je ze meezingen uit volle borst. Zo ook deze. The Way You Make Me Feel.

0: Paradise en Michael Jackson op je donderdagochtend live vanuit Suriname. Waar Vanessa Werkhoven, die heeft net een... Je hebt een rondje gemaakt, hè? Ik zie jou hier binnenkomen in onze studiobar. Terug van een rondje over het resort waar we zitten, Torarica.
1: Ja, we dachten even verkennen, eventjes kijken. Nee, het is... Er is ontzettend veel te doen, te beleven hier op het terrein. Dus we hebben inderdaad even een rondje gemaakt.
0: Ja.
1: En ik heb wel heel veel zin om eventjes in het wellness center te gaan chillen. Lekker een massage te nemen. Je kan echt van alles. Je moet wel reserveren voor de jacuzzi bijvoorbeeld.
0: Een jacuzzi?
1: Ja, er zijn twee jacuzzi's.
0: Oh, wauw.
1: Ja, die staan daar heerlijk te bubbelen. En een aantal sauna's, een infrarood sauna. Ja, wij waren een beetje aan het kijken. Dus we deden een deur van de sauna open. Even kijken hoe het eruit zag. Maar toen kwam er al een dame naar ons toe van... Nee, je moet reserveren hoor. Je kunt zomaar die deur open trekken. Want er zit er iemand in. Maar het is nog vroeg, dus er zat gelukkig niemand in de sauna. Maar
0: op dag 1 al het hotel uitgezet.
1: Nee, dat toch niet. Dat toch gelukkig. Nee hoor, we hebben heel netjes geëxcuseerd.
0: Okay.
1: En even een rondje gemaakt. Maar er is zo ontzettend veel te doen. In principe hoef je het resort niet af. Gaan we natuurlijk wel doen, want er is rondom het resort volgens mij ook wel wat.
0: Ja,
1: maar het is een heerlijke plek om te verblijven.
0: Nou, top zeg. Ja. Ja, gisteravond te horen gekregen dat we tegenover een tequila bar zitten.
1: Ja, ook dat ja.
0: Het is,
1: we zijn er niet heen gegaan. We hebben er alleen van een afstandje even naar gekeken.
0: Ja, dat is toch keurig van ons, onze zelfbeheersing.
1: Ja, maar vandaag gaan we wel eventjes de omgeving een beetje verkennen.
0: Nou, dat is dan toch ook iets met een cultureel dingetje of zo. Daar moeten we even achter zien te komen. Want die minister, die veelbesproken minister tijdens de COVID-periode uit Suriname... die had het dat toen ook al over.
1: Ja, de tequila-parties. Ja, dat is een ding. Nou ja, misschien moeten we het inderdaad dan toch maar even gaan proeven.
0: Ja.
1: De tequila.
0: Ja. De party.
1: Ja, wellicht. Nee, maar het is een fijne plek om te zijn. En wat ik leuk vind, want we zijn hier vier Torarica hotels. Mm-hmm. Wordt er eentje naast ons, as we speak, zijn ze druk aan het bouwen. Dus er komt er nog één bij.
0: Ja.
1: En we gaan ze allemaal proberen, hè. We gaan hotel hoppen de komende 2 weken.
0: Ja, het scheelt dat ze wel naast elkaar liggen. Dus we kunnen gewoon met het rolkoffertje pompidompidom die kant op wandelen.
1: Volgens mij is de verste is 8 minuten lopen, geloof ik. Dus dat redden we nog net.
0: Dat is zeker, ja. Met mijn conditie en jouw leeftijd ook nog wel te redden, hè.
1: Zet jij even de muziek aan, Joris. Grapjas.
0: Heerlijk om hier te zijn. Dag 1 vanuit Suriname. Zometeen muziek van Kings of Leon en ook Roxette komt eraan.
2: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons. Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws.

0: HSFM.cw. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
1: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden met alles inbegrepen. Vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
2: Cadre van.
3: Dat is Frans, 80.
2: Frans is 80?
3: Wie is Frans?
2: Nee, restaurant Cadre van, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
3: Dat is ook weer Frans.
2: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
3: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Cadre van. Vier wijnen.
2: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
3: Ga je weer.
2: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
3: Quatre vingt.
2: Exactement.
4: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
5: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.

Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.

0: Jasper Marquise en dit is het nieuws. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat de inflatie op Curaçao in maart is gestegen naar 1,7%. Producten en diensten zijn gemiddeld duurder geworden, vooral vervoer en communicatie, met een stijging van 1,3%. Wonen, voeding en dranken zijn ook duurder. In maart steeg het prijsniveau met 0,3% ten opzichte van februari. Morgen gaat de nieuwe film Land van Johan van regisseur Eddy ter Stal in première bij de Movies Poenda. De film speelt zich af in Amsterdam in 1969 en volgt twee huisgenoten die verliefd worden op Sonja. De hoofdrollen zijn voor Reinoud Scholte van Aschat, Bram Suiker en Roberta Petzold. De film draait 3 keer dit weekend. Dan nog internationaal nieuws.
1: Toen vond Jasper het genoeg geweest, denk ik dan. Dat internationale nieuws, laten we dat nog eventjes... Dat krijg je nog even van ons te goed. Ja, we zitten in de bar van het Torarica Resort met onze mobiele pop-up studio in Suriname, waar het deze week gebeurt. Met de collega's van Paradise zijn wij op een soort van gezellige werktrip hier. We gaan je zo meteen meenemen in wat er vandaag allemaal op onze planning gaat staan. Want dat is een hoop. We worden geacht om zo meteen het tourbusje in te stappen en het prachtige Paramaribo te gaan ontdekken.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit alle morgen. Nu Joris Weer.
1: Ja, van harte goedemorgen met Roxette.

0: Hadza, de Kings of Leon hier vanuit Suriname op je radio.
1: Live vanuit het Turarica Resort Suriname. Dit is Paradise FM.
0: Ja, gisteren dus aangekomen hier in het prachtige Suriname. Warm ontvangen. Vanessa Werkhoven hier in de studio. Jij klaart ook echt op. Jij leeft hier als een klein kind.
2: Oh, vind je dat?
0: Ja.
2: Nou ja, het is ook wel ik vind het ook wel heel erg leuk om zo met z'n allen op schoolreisje te zijn. Ja. Daar word ik wel blij van.
0: Ja, dat snap ik. Ja, het is ook hartstikke leuk.
2: En dan op zo'n mooie plek.
0: Ja. Dietje Iski, die loopt hier ook rond. Die hebben we ook meegenomen in de koffer.
2: Ja.
0: Maar die vindt het ook leuk, hè? Die is nog niet echt doorgebroken hier in Suriname.
2: Nee, zeker niet. En nou hoorden wij gisteren dat er zaterdag een DJ draait hier, geloof ik.
0: Die hebben we afgezegd.
2: Ja, die hebben we, nou ja, tenminste, dat is een beetje het plan, toch? Ja. Dat we gewoon Iski eventjes hier achter die draaitafel zetten. Ja. En eventjes echt feestje van maken.
0: Nou, precies, ja. Met de hotelgast. Op Curaçao is hij een living legend. Overal waar hij loopt, daar regent het slipjes achter hem aan.
2: Nou, nog net niet.
0: Dat scheelt niet veel.
2: Oh, jij toch wel? Oké. Okay. Ja,
0: maar dat moeten we hier dus ook wel even zien te bereiken.
2: Ja, dat zou leuk zijn, ja. Ja, ja, hij is nu op dit moment de straat op eventjes met Marissa om wat beelden te schieten.
0: Oké. Okay.
2: En hij wilde heel graag... Hij was wakker. Hij was wel aan gelijk. Hij wilde de straat op. Hij wilde gaan filmen. En Marissa die zei, ja, maar het is nog maar 7:30. Ik bedoel, wat gaan we doen? Er zijn misschien een paar mensen die nou in werk lopen. Nee, maakt niet uit. We gaan gewoon de straat op. We zien wel. Ja. Dus ik ben heel benieuwd waar ze mee komen zo meteen.
0: Wat goed zeg.
2: Ja.
0: We hebben net ook een soort van de weekoverzicht gekregen van Turarica. Wat we gaan doen. We gaan ook nog naar het... dat is dit weekend. Hè? We gaan naar het Afobaka Resort.
2: In de jungle.
0: In de jungle?
2: Ja. Ja, ik vind het. Kijk, ik vind het heel spannend, het idee jungle. Maar het is een idee. Ik weet niet zo goed wat ik me erbij voor moet stellen. Maar ik hoorde net inderdaad van de owner. Die had het over watervallen. En gaan wij daar ook allemaal. Gaan we dat allemaal zien, Joris? Gaan we ook onder een waterval zitten?
0: Ik heb ook geen flauw idee.
2: Ik denk dat ik echt teleurgesteld ben nu als ik geen waterval ga. Nee, dat gaan we zien, toch?
0: Dat zwembad heeft ook watervallen hier.
2: Nee, dat is niet wat ik bedoel. Oh. Nee, ik vind dat wel. Ik ben echt ontzettend benieuwd.
0: Ja. Ik ook.
2: Ik sta te popelen. Ik vind het heerlijk in dit hotel, maar ik wil ook echt Suriname in.
0: Ja, nou dat gaat ook wel gebeuren, is mijn voorspelling.
2: Jawel, hè? Dat,
0: ja. We gaan lekker op tour. We gaan het allemaal voor je uitvinden, hè? Of Suriname je volgende vakantiebestemming is.
2: Ja, ik denk het wel. En het is 2 uur vliegen. Het is echt niks, hè? Je bent er binnen een powernap.
0: Ja, nou, dat is precies wat ik heb gedaan in het vliegtuig.
2: Ja, ja. Ja, mij lukte het niet. Ik was te zenuwachtig.
0: Ja, ik ben een paar keer wakker geworden. En dan keek ik even naar voren. Jij en Marissa zaten 2 rijen voor mij.
2: Ja.
0: Ik heb jullie alleen maar zien kakelen met elkaar.
2: Ja, Marissa die bleef maar kletsen, ja. Maar die is echt... Maar die is ook zo enthousiast, hè? Ja. Die stelt vraag op vraag op vraag.
0: Ja.
2: Dus ik denk, nou, ik kan net zo goed geen antwoord geven, want er komt gelijk op een vraag. Maar wat is dat dan beneden daar? We gingen landen en al die...
0: Dat is een vliegveld.
2: De bossen, zeg maar. Oh. De jungle. Ja. Echt ontzettend veel.
0: Ja.
2: Maar wat is dat? Ik zeg, ja, dat is broccoli. Broccoli, allemaal broccoli. Ja. Nou ja, goed. Het is...
0: Maar die arme meid die geloofde dat ook nog...
2: Nee, dat geloof ik
0: niet. Ik dacht dat Suriname een grote broccoli kwekerij is.
2: Een soort Sesamstraat. Nee, zeker niet. Maar het is een vlucht van niks. Je bent er zo. Je krijgt lekker een broodje. Even een
0: broodje warme kip.
2: Heerlijk. Een kopje koffie erbij. En je bent gewoon in Suriname. Ja, het is een fantastische vakantielocatie. Dat geloof ik nu al. Maar we gaan het in de komende dagen echt ontdekken. En de luisteraar lekker meenemen.
0: Nou, zo is het, ja. Moeten we ook zo meteen ook nog eens even kijken wat er op Curaçao gebeurt vandaag. Want ook daar staat uiteraard de wereld niet stil. Laten we dat even in een korte nieuwsflash met je doornemen. Na deze fijne van Chris Rea op Paradise. Het is Josephine.

0: Het is Ingrid 2F42 vanuit de... Ja, we zitten er.
1: Deze week komt de Paradise FM ochtendshow live vanuit het Torarica Resort Suriname. Dit is Paradise FM.
0: Ja. Aan de bar waar we thuis horen, Vanessa Werkhoven. Ja. Ja.
2: Nou, dit tijdstip, dat is nog niet normaal. Zit ik niet aan de bar, hoor.
0: Nee, niet.
2: Hoe laat is het?
0: Het is 7:50.
2: Ja, nou, dat is dan een beetje vroeg voor de bar.
0: 8:50 onze tijd.
2: Het is, ja, we hebben een uurtje tijdsverschil. Hè? We leven hier een uurtje verderop.
0: Ja, ingewikkeld, hè?
2: Ja, een beetje wel.
0: Dus wij weten al wat er gaat gebeuren over een uur.
2: Vanuit de toekomst voor je speaker. Ja.
0: Hey, wat gebeurt er op Curaçao vandaag allemaal?
2: Nou, even kijken. De politieke partij Manpin eist dat de regering per direct stopt met het promoten van de vuilnisgolf op het eiland.
0: Ja, wat? Nou ja.
2: De vuilnisgolf.
0: Oké. Okay.
2: Ja, er is een hoop vuil, toch? Verspreid overal. Niet helemaal de bedoeling.
0: De Blue Wave, niet te verwarren met...
2: Nee. Plastic tassen. Okay. Volgens de partij ligt het eiland bezaaid met plastic tassen... met food, fastfood, verpakkingen, bierflesjes. Ja, en het afvalprobleem is inmiddels een gevaar... voor de volksgezondheid, de natuur en het toerisme. Al dus de politieke partij Manpin. Ja. Nou, het meest frustrerende volgens hen is dat de wetten om dit aan te pakken... Ja, die bestaan wel. Er zijn mini-markets... Snackbars en restaurants zijn wettelijk verplicht om hun eigen omgeving schoon te houden. En de overheid kiest er volgens de partij nu echt voor om veel geld uit te geven aan het af en toe schoonmaken van de wegranden. In plaats van de bestaande wetten te handhaven en boetes uit te delen.
0: Ja.
2: Dus er moet geschreven gaan worden. Er moet gehandhaafd worden.
0: Absoluut, helemaal mee eens. Ja? Het was nog niet zo gek lang geleden dat de Konoekoeman met zijn club rondom de op- en afrit van de brug aan de Punda-kant. Heeft lopen schoonmaken. Volgens mij is daar nu alweer een CD-koorwagen gelegen.
2: Ja, het is ongelooflijk, want het is echt dweilen met de kraan open. En het is natuurlijk heel goed dat dit soort initiatieven er zijn. Ontzettend nodig, maar het zou niet zo moeten zijn. Als er gewoon beleid wordt gevoerd... dan is het voor mensen misschien iets minder verleidelijk.
0: Ja,
2: ja, dat het al verleidelijk is, vind ik al bizar. Maar goed, dat is zo. Om het afval te droppen op wat voor plekken dan ook... behalve die in de prullenbak.
0: Was vorige week op de Bovenwindse eilanden even een... ik heb het er maar liefkozend de Rob Jetten-tour genoemd.
2: Ja.
0: We zijn voetsporen geweest.
2: Ja.
0: Eerst naar Sint Maarten, toen naar Stacia, toen naar Saba.
2: Ja. Ja.
0: Ik dacht, wat jij kan, dat kunnen wij ook.
2: Een jettetje gedaan, ja.
0: Ja, maar wat me opviel was dat het daar een stuk netter is langs de kant van de weg.
2: Ja, en is dat dan ook omdat daar streng beleid is en dat er ook gehandhaafd wordt? Of
0: het kan ook zijn
2: gewoon...
0: omdat Jetten net was geweest, hè, dat ze de boel even hebben opgeruimd.
2: Ja, dat zou kunnen, ja.
0: Of ze hebben daar geen oude wasmachines, dat kan ook.
2: Ja, of ze wisten dat jullie kwamen.
0: Dat uiteraard.
2: Ik denk dat
0: zal het zijn geweest.
2: Nee, maar dat valt op dan, hè. En het is bizar dat als je dat dan ziet, dat je dan... ineens realiseert, jeetje, wat is er eigenlijk toch veel vuil om ons heen?
0: Ja, een puinhoop.
2: Ja.
0: Heeft ook wel een beetje met de welvaart te maken, denk ik. Als jij niet weet hoe je alles aan elkaar moet rijgen, elke dag weer, dan is afval, recycling en misschien wel je laatste prioriteit.
2: Ja, maar het is uiteindelijk, ik weet niet. Ik heb echt geleerd vanaf dat ik klein ben dat je je plastic zakjes gewoon in de prullenbak gooit.
0: Zeker,
2: en niet alleen de plastic zakjes, maar al het afval. Ja, en als ik iets op straat gooide, al was het een kauwgompje, dan... dan kreeg ik op mijn flikker.
0: Ja,
2: en niet alleen
0: goed.
2: Van mijn ouders, maar van alle volwassenen om me heen. Dus op een gegeven moment dan weet je gewoon, dat doe je dus niet.
0: Nee,
2: dus
0: het
2: is ook gewoonte en opvoeding. En ik denk daarin moeten we elkaar ook een beetje opvoeden. En ook vanuit hogeraf natuurlijk. Hè?
0: Ja.
2: Gewoon, het is verboden.
0: Ja.
2: Hand eraf.
0: Wat ze in... God weet dat ik wel in Azië, Singapore, daar hebben ze het heel streng. Hè? Daar ga je echt de bak in als je iets op straat gooit.
2: Dan doe je het echt niet hoor. Dan ga jij echt niet je autootje stoppen en al je troep op straat zetten.
0: Nee. Misschien moeten we dat maar overwegen.
2: Nou ja, goed. Dat is natuurlijk weer heel extreem.
0: Ja.
2: Maar het mag best wat netter en daar mag best wat beleid op komen.
0: Zeker.
2: Tenminste, het beleid moet gehandhaafd worden.
0: Absoluut. Zeg, in ander nieuws.
2: Ja, je had het net al over Rob Jetten. Die is natuurlijk net op Curaçao geweest. Mm. En nou ja, hij heeft heel veel bezocht. Waaronder het Slavernijmuseum, Museo Tula. Museo Tula bedoel ik, ja. En hij werd daar feestelijk ontvangen. Traditionele muziek, heeft een rondleiding gekregen van jonge gidsen. Maar daarnaast heeft het museum ook een hele scherpe boodschap meegekregen. Ja, de directeur van het museum, Jean Henriques, liet Jette namelijk persoonlijk weten dat het museum blijft eisen dat er herstelbetalingen gaan komen.
0: Oh.
2: Slavernijverleden is nog geen afgesloten hoofdstuk, want de gevolgen van, hè, dat die zijn vandaag de dag gewoon nog te voelen. Er is flink wat ongelijkheid en misgelopen kansen op het eiland. Dus volgens haar zijn de herstelbetalingen een noodzakelijke stap naar een eerlijke toekomst. En om het een en ander toch ook netjes recht te trekken.
0: Ja, ja.
2: Ja.
0: We gaan het volgen. Hè? Hij heeft aardig wat om over na te denken, deze Rob Jette.
2: Ja, maar het is met deze eis ook gewoon wel weer heel erg duidelijk dat het nog steeds een gevoelig punt is binnen het Koninkrijk. En ik denk, weet je, dit is zoiets groots. Dat is niet iets wat je in één keer met één handdruk of met één excuus of met één wat dan ook kunt rechttrekken. Dat zijn iedere keer stapjes die we maken de goede kant op. Dus dat zal een proces zijn. Maar dit is weer een onderdeel van het proces.
0: Absoluut. Veel besproken onderwerp. Als je een keertje wat min voelt, dan moet je maar eens even op de Facebookpagina van Rob Jette gaan kijken bij de reacties.
2: Wat dan?
0: Nou, het is echt, daar lusten de honden geen brood van. De gemiddelde reactie van de gemiddelde Nederlander op zijn trip naar de eilanden.
2: Ja.
0: Het is echt de algemene tendens daar.
2: Oh. Ja, dat zijn de toetsenbordhelden. Hè?
0: Dat zijn er wel veel.
2: Ja, nou ja, breng me de bek niet open. De meeste mensen zijn gewoon een beetje simpel.
0: Ja.
2: En simpel in de zin van makkelijk om achter je toetsenbord van alles te vinden.
0: Ja.
2: Maar
0: ik schrok ook echt enorm van al die homo-haat die je daar leest.
2: Dus ik denk eigenlijk dat we daar gewoon geen aandacht aan moeten geven. Toch?
0: Nee. Het
2: plantje geen water geven.
0: Nee, dat klopt. Maar goed, ja, het is, ik vind het wel zorgelijk, die hele tendens daar.
2: Dat is het zeker,
0: want,
2: ja.
0: Ze schrijven het wel, maar dan denken ze het, denk ik ook.
2: Ja, ja. Ja, lastig.
0: Dus goed, we gaan het in de gaten houden. Zometeen naar het Paradise Nieuws met Jasper en Terrence Trendarby komt eraan.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
0: Ja, komt er maar. 1, 2. Het is dag 1 vanuit de Suriname, Vanesse. Dus de computer die moet nog even wennen. Die is denk ik ook een beetje in de war met de tijdzone.
2: Ja, dat zou kunnen. Ik vind wel echt, we staan hier... Oh, daar gaan we.
0: Nee.
2: Mag ik nog wat zeggen?
0: Ja.
2: Zal ik even doorkletsen?
0: Ja.
2: Nee, ik wou zeggen, we staan hier aan de bar gewoon met een mini-versie van de studio natuurlijk die we hebben op Curaçao.
0: Ja.
2: Dus ik vind het überhaupt al knap dat we door je speaker komen nu.
0: Ja, het past in een koffer, hè? Dus,
2: het is ongelooflijk. Er zijn hier en daar nog wat uitdagingen. Ja. Maar
0: even kijken of
2: we zijn er wel.
3: Jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden, met alles inbegrepen. Vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency. Aan de Scharloweg 27.
4: Quatre vents.
5: Dat is Frans, 80.
4: Frans is 80?
5: Wie is Frans?
4: Nee, restaurant Quatre vents, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
5: Dat is ook weer Frans.
4: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
5: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre vents. 4 wijnen.
4: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
5: Ga je weer.
4: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
5: Quatre vents.
4: Exactement.
6: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
7: Geniet! Maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.

0: Riep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Riep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
1: Mijn naam is Jasper Marquise en dit is het nieuws. De technologiesector op Curaçao moet de vierde economische pijler van het eiland worden. Cimia, een samenwerkingsverband van lokale IT-bedrijven, wil de economie minder afhankelijk maken van traditionele sectoren. De organisatie pleit voor vroegtijdige technologieonderwijs en wil Curaçaose IT-professionals uit het buitenland terughalen om de sector te versterken. De politieke partij Manpin eist dat de regering onmiddellijk stopt met het promoten van afval op Curaçao. Volgens de partij ligt het eiland vol met plastic tassen en verpakkingen, wat een gevaar vormt voor de volksgezondheid en het toerisme. Manpin roept op tot handhaving van bestaande wetten in plaats van tijdelijke schoonmaakacties. Dan nog internationaal nieuws. 20 aangiftes zijn ingediend tegen Tweede Kamerlid Gidi Markezower vanwege zijn uitlatingen over Palestijnse asielzoekers. De politie en het Openbaar Ministerie verwachten dat dit aantal zal toenemen. De aangiftes omvatten onder meer opruiing en aanzetten tot geweld. Markezower zei eerder dat Nederland asielzoekers met geweld moet tegenhouden. Koning Willem-Alexander heeft grote zorgen geuit over de gewelddadige asielprotesten in Loosrecht. Tijdens een persgesprek benadrukte hij dat demonstreren een recht is, maar dat dit zonder geweld moet gebeuren. Hij hoopt op een normale dialoog over het huisvesten van asielzoekers en statushouders in Nederland. 5 organisaties hebben donderdag met premier Rob Jetten gesproken over de situatie in Israël, Gaza, de westelijke Jordaan-oever en Libanon. Ze vragen het Nederlandse kabinet om snel sancties en meer handelsmaatregelen tegen Israël. De organisaties geven het kabinet een maand om actie te ondernemen. Anders overwegen ze nieuwe demonstraties. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Grotenberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
3: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
4: Wij produceren
3: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
4: Die elk project sterker maken.
3: Ook verkrijgbaar
4: cement en steenslag. Zoek ons online op L6x81.
3: Heavy mix Curaçao.
4: Voor kwaliteit die blijft staan.
5: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
6: Ontdek Mayra's Kitchen in Serio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Mayra's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
7: We've got it. Ook Zus en Zo vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
8: Lekker een informeel lunchje, dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé, lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
10: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
11: Heel de dag uit volle borst.
10: Nu, Joris Leer.
12: Ja, vanuit de goeiemorgen. Terrence Trent D'Arby is hier voor jou.

0: Phil Collins hebben wij ook meegenomen in de koffer richting Suriname.
1: Deze week komt de Paradise FM ochtendshow live vanuit het Torarica Resort Suriname. Dit is Paradise FM.
0: Oh ja.
1: Live vanuit het Torarica Resort Suriname. Dit is Paradise FM.
0: Uit Brother Bear komt die plaats van Phil Collins, hè, die film.
2: Ja, die heb ik dus niet gezien, maar dat zei jij, ja.
0: Nou, je gaat ze ook niet zien. Ik heb het even opgezocht. Er zijn geen beren in Suriname.
2: Oké, dat scheelt weer. Ik hoef geen grizzlybeer tegen te komen.
0: Nee. Wel Brother Bear met B-E-E-R. Die heb ik gisteren ontmoet.
2: Ja.
0: Uit de tap komt een heerlijk parbo-beertje.
2: Oh, ja. Lekker. Ja, ik zie ze staan ook hier, hè. Op de bar, aan de bar. Halve liters.
0: Nou, ja, als het niet meer is.
2: Zijn het liters? Wat is het? Gigantisch.
0: Een fles bier zo groot als een fles cola. Waarom zou dat in zulke grote flessen zitten?
2: Nou ja, weet ik niet. Als je denkt...
0: Familieverpakking.
2: Een beetje bijschenken, ja, precies.
0: Ja, het gaat spannend worden qua wildlife ook, hè, wat we nog gaan tegenkomen. Ik heb het even opgezocht op een laptopje.
2: Ja, nou kom maar door. Ik ben heel benieuwd namelijk.
0: Ja, heel veel apen. 7 verschillende soorten wonen hier.
2: Oké, okay. Ik dacht die gaan we allemaal tegenkomen. Heel veel apen. Maar er zijn heel veel apen, oké. Okay. Oké, grote ook?
0: Ja, er zitten ook wel grote apen tussen, ja.
2: Oké.
0: Tuinpiers.
2: Wat is dat?
0: Dat moet je even opzoeken.
2: Oké. Okay.
0: Ja. Maar ook kaimannen. Ja. Die volgens mij ben je niet zo blij als je die tegenkomt.
2: Nou, ik heb één keer in Gambia waren we bij zo'n poel en er waren ook allemaal krokodillen.
0: Ja.
2: En het bizarre is dus dat die beesten die zijn dan aan het rusten, weet je wel, zo heel relaxed en lopen ze heel sloom en dan denk je, ja, die zijn heel sloom. En die gingen dan in één keer zo op de mensen afrennen.
0: Ja.
2: Oh. In één keer. En die gaan hard, joh. Ja. Dus dat is echt uit de buurt blijven. Niet dat je denkt, ik ga dichtbij, want in één keer gaan ze in beweging.
0: Ja.
2: Mijn god. Ja.
0: Verder heb je nog wilde cavia's.
2: Dan moet je ook echt wel uitkijken, hoor.
0: Ja. Die komen zo ineens op je af.
2: Hele scherpe voortandjes.
0: Ja. En dit vind ik wel zo'n leuk diertje. Die hoop ik er nog wel tegen te komen. Een capybara.
2: Is dat ook?
0: Dat is met zo'n groot hoofdje. Een soort van uit de kluiten gewassen cavia.
2: Ja, dat lijkt ook wel een beetje. Het is een beetje een combinatie tussen een cavia en een grote rat.
0: Of een otter.
2: Een otterachtig, ja. Maar dat zijn leuke beestjes, ja. Otters. Maar even wilde cavia's, dat vind ik leuk.
0: Ja.
2: Die wil ik zien.
0: Ja, een wilde cavia. Grijpstaart, stekelvarkensen zijn er. Er zijn eekhoorntjes. Er zijn konijntjes natuurlijk. Overal, hè. Vleermuizen uiteraard, ook heel veel. Ik zit even mee te scrollen wat er allemaal nog...
2: Spinnen natuurlijk ook, grote spinnen.
0: Ja,
2: kijk, dat
0: hele
2: vind
0: grote
2: ik,
0: spinnen.
2: Ik vind het allemaal...
0: Die schijnen dus als jij 's nachts met je mond open slaapt... schijnen ze zo in je mond te kruipen.
2: Ja, maar deze zijn zo groot, dat voel je wel.
0: Ja, te laat.
2: Dus je slik je niet per ongeluk door. Hey, gadver, Joris. Nee, slangen, dat vind ik doodeng. Zit ik echt niet op te wachten.
0: Nee. Verder hebben we bosherten, wildstaartherten, Noordse finvis, snaveldolfijnen, lange snuitendolfijnen, laaglandtapiers. En deze vind ik ook wel vet. Heel veel katachtigen, die zitten hier ook. Dus een boomkat en een jaguar. En van dat soort gevallen.
2: Super vet. Nou ja, ik ben blij dat wij een reisverzekering hebben afgesloten. Hè?
0: Ja,
2: dat is wel heel erg fijn.
0: Is wel handig, ja. Luiaards heb je trouwens ook.
2: Oké.
0: De grootste staat momenteel tegenover je. Lijkt me toch zo'n heerlijk bestaan als luiaard. Lekker in de boom hangen. Met je blaadjes eten.
2: Heerlijk, geniet ervan.
0: Ja. Leuk, zegt Paradise FM deze week vanuit Suriname. Met ook muziek van Bryan Adams bijvoorbeeld.

0: Paradise en Maroon 5 op je donderdagochtend. De P-phone live vanuit Suriname, waar wij onze mobiele studio hebben neergestreken. Gisteravond, avond 1, hebben we lekker gegeten, Vanis?
1: We hebben heerlijk gegeten. Ja, nog geen Surinaamse dishes. Dat niet, hè? We hebben hier gewoon van alles gegeten, maar nog niet echt een lekkere Surinaamse hap. Maar dat gaan we zeker nog wel doen.
0: Ja, we zitten in een fantastisch hotel, het Torarica Resort. Maar ja, bij een hotel hoort natuurlijk ook dat de keuken een klein beetje geïnternationaliseerd is.
1: Ja.
0: Dus je hebt gewoon eigenlijk, maar wel met een kleine twist.
1: Ja, dus een kleine twist. En het was ook, er stond ook wat Curaçao's op. Op de menukaart.
0: Ja.
1: En even, wat heb jij gegeten? Weet je het nog?
0: Nee. Ja, een soort van soto-soep. Maar die was niet, traditioneel Surinaams pittig.
1: Oké. Ik hoorde Iski wel de hele tijd zeggen, oh, pittig. Die had wel echt pittig gegeten. Ik heb lekker dumplings gegeten en een even kijken, daarna nog een
0: eggplant.
1: Ja, eggplant. Lekker aubergine met allemaal groenten. Maar we moeten eigenlijk vanmiddag wel even gaan lunchen in de stad, vind ik.
0: Ja, absoluut.
1: Gewoon even een leuk tentje opzoeken en dan gewoon echt even lekker genieten van het Surinaamse eten natuurlijk.
0: Absoluut, ja. Check die beelden maar, want er wordt ongetwijfeld gefilmd. Als je ons volgt op Instagram, dat is Paradise FM Curaçao, of op Facebook, dan word je vast getrakteerd op de leukste beelden van alle avonturen die we hier beleven. We hebben ook nog muziek voor je meegenomen. Zometeen hier op Paradise, Tina Turner.
2: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons! Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws. De leukste

0: paradisefm.cw.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
2: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
3: Het montuur van je bril helemaal gratis bij Pearle Vision? Ja, je hoort het goed. Bij aanschaf van multifocale glazen krijg je het montuur tot maximaal 219 gulden bij Pearle Vision helemaal gratis. Kies je liever een duurder montuur? Geen probleem. We verrekenen de 219 gulden met de totale prijs. Kom langs bij Pearle Vision in Suikertuin Mall, bij Salinha Galleries of Luxury Mall. Vraag naar de voorwaarden en profiteer van deze actie.
4: Experience the thrill of driving with BMW at Ultimate Automobiles, where power meets elegance and every detail is crafted to perfection. Visit Curaçao's certified BMW dealer at Kaya Tula 44 and take the wheel of innovation today. BMW at Ultimate Automobiles. Sheer driving pleasure.
5: Hey, Vincent.

zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.

0: Manera. Pular. Doritos. Prosecco Alberto Nara. Y botahaya un teker, pagana premio, Turcima. Nada complicado.
1: Tu rende por participar.
0: Y con botar de Coca-Cola de 2 litros, tempo mancha, potin chance de gana, dos viajes. Manda mo código y score con Coca-Cola. Join e hola blow.
2: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schoppengatweg Oost 112 of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303, zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
3: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
4: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.

0: Jasper Marquise en dit is het nieuws. De technologiesector op Curaçao moet de vierde economische pijler van het eiland worden. Simia, een samenwerkingsverband van lokale IT-bedrijven, wil de economie minder afhankelijk maken van traditionele sectoren. De organisatie pleit voor vroegtijdige technologieonderwijs en wil Curaçaose IT-professionals uit het buitenland terughalen om de sector te versterken. De politieke partij Manpin eist dat de regering onmiddellijk stopt met het promoten van afval op Curaçao. Volgens de partij ligt het eiland vol met plastic tassen en verpakkingen, wat een gevaar vormt voor de volksgezondheid en het toerisme. Manpin roept op tot handhaving van bestaande wetten in plaats van tijdelijke schoonmaakacties. Dan nog internationaal nieuws. 20 aangiftes zijn ingediend tegen Tweede Kamerlid Gidi Markesower vanwege zijn uitlatingen over Palestijnse asielzoekers. De politie en het Openbaar Ministerie verwachten dat dit aantal zal toenemen. De aangiftes omvatten onder meer opruiing en aanzetten tot geweld. Markesower zei eerder dat Nederland asielzoekers met geweld moet tegenhouden. Koning Willem-Alexander heeft grote zorgen geuit over de gewelddadige asielprotesten in Loosrecht. Tijdens een persgesprek benadrukte hij dat demonstreren een recht is, maar dat dit zonder geweld moet gebeuren. Hij hoopt op een normale dialoog over het huisvesten van asielzoekers en statushouders in Nederland. 5 organisaties hebben donderdag met premier Rob Jette gesproken over de situatie in Israël, Gaza, de westelijke Jordaan-oever en Libanon. Ze vragen het Nederlandse kabinet om snel sancties en meer handelsmaatregelen tegen Israël. De organisaties geven het kabinet een maand om actie te ondernemen. Anders overwegen ze nieuwe demonstraties. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X. Dit is Paradise FM.
2: Ja, van harte goedemorgen. Tina Turner is hier voor jou.

0: Prince en de Red Hot Chili Peppers. Je hoorde Snow live vanuit Suriname. Vanessa Werkhoven, ook hier aan mijn zijde.
1: Live vanuit het Turarica Resort Suriname. Dit is Paradise FM.
0: Ja, je bent aan de wandel geweest en je komt terug met een blik aan schoolkinderen. Ja,
2: ik ging mijn telefoon even in de oplader leggen voor vanmiddag in de hotelkamer. En ik zag allemaal mooie kids hier en die krijgen een rondleiding. Ik denk, nou, die neem ik even mee onze studio in.
0: Ja, ja, over rondleidingen gesproken. Dag jongens, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hey. Jullie hebben een rondleiding gehad hier in het prachtige hotel.
3: Ja.
0: Ja, hoe vinden jullie het hier?
3: Dat was heel erg leuk.
0: Ja?
3: Ja, het was zo'n mooi resort.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. En waarom hebben jullie die rondleiding?
3: Het is een school-excursie.
0: Ja, om te leren wat jullie land allemaal te bieden heeft.
3: Ja.
0: Ja. En zie jij jezelf hier over een tijdje wel rondlopen?
3: Tuurlijk.
0: Ja, als gast of als medewerker?
3: Beide?
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja, het lijkt me ook heerlijk om hier te werken. Ja, als je dan toch een baan mag uitzoeken, dan lijkt me dit een van de leukere.
3: Ja, zeker.
0: En dan werk je elke dag met blije mensen.
3: Ja.
0: Ja, ja, ja. Te gek zeg. Hey, en wat vind jij ervan? Kom even naar de microfoon. Vertel je naam ook maar even.
4: Mijn naam is Kiara.
0: Kiara. En wat vind je hier van het Turarica Resort?
4: Echt leuk.
0: Ja.
4: Om te weten over alles.
0: Ja.
4: Hier.
0: Ja.
4: Dingen die ik niet wist over hier.
0: Ja.
4: Ik heb vandaag uitgevonden.
0: Ja, wat voor dingen zijn het dan?
4: Hoe die kamers zijn. Mooiste kamer.
0: Ja. Wat is de mooiste kamer?
4: Echt?
0: Ja. Wat is de mooiste kamer die je hebt gezien?
4: Penthouse.
0: De penthouse. Oeh, ja, ja, ja. Waarom zitten wij er eigenlijk niet, Vanessa?
2: Nou, ik wist niet eens dat hij er was. Ik ging ervan uit dat wij in de mooiste kamer zaten. Maar er is dus nog een penthouse.
0: Ja.
2: En hoe, beschrijf eens, hoe ziet hij eruit dan?
4: Is echt groot, met veel televisies.
0: Oh?
4: Veel televisies. 4 of 6.
0: 4 of 6 televisies? Maar je kan er toch maar naar eentje tegelijk kijken?
4: Ik weet niet. Het is mooie bedden.
0: Ja.
4: Comfortabel.
0: Ja.
4: Alles is mooi.
0: Alles is mooi, ja.
2: En er staan hier nog een paar jongens die willen volgens mij ook wat zeggen. Hè? Kom maar, wie wil er iets zeggen? Wie heeft er iets te melden?
5: Ja, ik vond het wel echt leuk om dit rondleiding te doen. En het was wel, die kamers waren best mooi. En ik denk wel dat ik in de toekomst weer ga komen.
0: Hey. Ja.
2: Wat leuk zeg. Hey, en welke school zitten jullie?
5: De Cederboom.
2: De Cederboom, oké. Okay. En is het een leuke school?
3: Ja.
0: Ja, hoe zijn de juffen?
3: Leuk.
0: Ja. Fantastisch. Moet je dat zeggen?
5: Soms zijn ze wel streng, maar voor de rest wel leuk.
0: Ja, ja, ja.
2: Ah, maar dat is goed ook hoor. Is het af en toe nodig, een beetje streng?
6: Nee. Het is niet echt nodig.
2: Niet nodig? Zijn jullie zo lief dan altijd?
6: Ja, ik ben lief.
2: Nou, ik vind jullie wel heel netjes, heel beleefd. Maar jullie gaan weer verder met de rondleiding, denk ik, hè? Zeggen jullie even doei tegen de mensen op Curaçao?
3: Doei!
0: Ja, en niet verdwalen, hè? Alhoewel, op zich lijkt me dat helemaal niet vervelend als je hier verdwaalt.
2: Lekker even in de penthouse gaan liggen.
0: Ja,
2: doei
0: ja.
2: Jongens, dank jullie wel.
0: Veel plezier nog.
3: Doei.
0: Nou, wat leuk zeg, een penthouse. Moeten we toch eventjes een hartig woordje met de directie zo gaan spreken, Vanis?
2: Doei. Nou, dat denk ik ook, ja. Ik wil hem op zijn minst zien dan, hè?
0: Ja, ja, dat lijkt mij wel wat. Nou, leuk. Zullen wij hier zomaar een eind gaan breien aan dag 1 in de pop-up studio?
2: Ja, wat betreft de uitzending. En dan gaan we eventjes gewoon op avontuur.
0: Zo is dat. Zometeen hier Jeremy Kisseler. Nou, niet hier. Die komt gewoon vanuit het hoofdkwartier, is hij te horen. Veel plezier met hem. En morgenochtend vanaf 1:00 of 6:00, dan melden wij ons weer vanuit de bar in het Turarica Resort. Vanuit onze pop-up studio. Ga lekker genieten van vandaag. Doe leuke dingen. Misschien vang je nog een glimp op van de snor, hè? Die is op Curaçao momenteel. Have fun en tot morgen. Later.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
1: The new Kooiman brochure is here. And that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
2: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno, laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno, arrivederci.
3: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200... geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
4: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentu en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentu, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentu? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sentu.io. Dat is sentu.io.
5: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
6: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat de inflatie op Curaçao in maart is gestegen naar 1,7%. Producten en diensten zijn gemiddeld duurder geworden, vooral vervoer en communicatie met een stijging van 1,3%. Wonen, voeding en dranken zijn ook duurder. In maart steeg het prijsniveau met 0,3% ten opzichte van februari. Morgen gaat de nieuwe film Land van Johan van regisseur Eddy ter Stal in première bij The Movies Poenda. De film speelt zich af in Amsterdam in 1969 en volgt twee huisgenoten die verliefd worden op Sonja. De hoofdrollen zijn voor Reinoud Scholte van Aschat, Bram Suiker en Roberta Petzold. De film draait 3 keer dit weekend. Dan nog internationaal nieuws. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft een resolutie aangenomen die de adviserende uitspraak van het Internationaal Gerechtshof over klimaatverandering verwelkomt. De Verenigde Staten en 7 andere landen stemden tegen. Nederland steunt de resolutie die landen oproept hun verplichtingen tegen klimaatverandering na te komen. Hulporganisatie CARE Nederland noemt de resolutie belangrijk voor kwetsbare gemeenschappen. Bas Eickhout, Europarlementariër voor GroenLinks PvdA, stopt na 17 jaar. Hij noemt ongepaste relaties in het verleden als reden voor zijn vertrek. Eickhout wil ruimte maken voor een nieuwe generatie politici. Hij heeft niet meer de energie om door te gaan. Wat zijn volgende stappen zijn, is nog onbekend. Buitenlandminister Pom Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur ontboden vanwege de ruwere behandeling van opvarenden van de Global Sumud Flotilla. Onder de arrestanten zijn 3 Nederlanders. Berendsen eist excuses van de Israëlische regering en garanties dat zij snel kunnen vertrekken. Andere landen hebben ook hun zorgen geuit over het Israëlische optreden in internationale wateren. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder 1 dak. Okta. We bring branding to life.
2: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting. Terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
3: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
4: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentu en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentu, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentu? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sentu.io. Dat is sentu.io.
5: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermaai, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.
6: We zijn vorige week voor het eerst ouders geworden. Beschuit met muisjes en pril geluk. Gelukkig was de kinderkamer al lang klaar. Commode, buggy, maxi cozy, alles hebben we makkelijk online besteld en voordelig uit Nederland laten bezorgen via zendcaribe.nl.
7: Dit is Paradise FM, gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
8: Heel de dag uit volle borst.
7: Nu Jeremy Kesseler.
8: Met lekker veel muziek. Gewoon weer rechtstreeks vanaf Curaçao.

Gloria is dit van heel Paradise FM. Rechtstreeks weer vanuit onze eigen studio in Curaçao. Vanaf ons mooie eiland. Suriname is ingeruild. De ochtendshow is morgenochtend weer met Joris, Vanessa, Iski, Melissa. En daar doen ze verslag van hoe het is om daar vakantie te vieren. Want het is een verborgen parel. En daar besteden we ook graag aandacht aan hier op 103.1. Het is tropisch daar, het is tropisch hier. Met Na Gloria, La India, Vivir lo Nuestro. En daarna, lekker uit Nederland. Suzanne en Freek, als het avond is op 103.1. Lekker op je donderdagochtend, de 21ste.

keer. En daarna nooit meer. Heb ik deze Living Legends van de Golden Earring mogen aanschouwen op een aantal meter afstand. Ik was trots, ik genoot. Deed je dat ook van de muziek die ze maakten? De Golden Earring op Paradise FM 103.1. Lekker op je donderdagochtend, veel muziek zo tussen 9 en 10 na de ochtendshow van het Suriname. Weer terug vanaf ons eigen eiland met zometeen het lokale nieuws voor je op een rij. Dit is Alain Clark.

0: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com. Coeurblue, let us surprise you.
1: Wil jij je huis verhuren, maar zie je op tegen al dat gedoe? Bij PMI Curaçao nemen wij alles uit handen. Van het vinden van betrouwbare huurders tot het zorgvuldig onderhouden van je huis. Zo behaal je bij ons altijd de beste en meest eerlijke verhuurresultaten. Ga voor meer informatie naar www.pmicuraçao.com. PMI Curaçao, the property management people.
2: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountville Beach.

0: geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
1: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
2: Nosso alegre, turene com paixão. Lo que ha comenzado como un sueño, a vida fe, realización, visualización y con focus, realidad. Celebrar es la primera página de nuestro capítulo más nuevo con el Water Limited Blue Wave Edition de Barcelona. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
3: Wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
4: Smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
5: Hey Vincent.

0: 10. Dit is Jasper Marquise met de hoofdpunten uit het nieuws. De politie onderzoekt een schietpartij in de Kaya Marca in Souax, die gisterochtend om 5:30 plaatsvond, waarbij een auto met meerdere kogelgaten en een woning met schade aan de gevel zijn aangetroffen, terwijl er nog geen details zijn over gewonden of aanhoudingen. De politieke partijen MAN en PIN fuseren volledig en gaan samen verder als één partij onder de naam MAN. Met een voorstel dat deze week aan de partijraden wordt voorgelegd en een congres op 30 mei waar belangrijke besluiten worden genomen en een nieuw bestuur wordt gekozen. Dan nog internationale headlines. Het Openbaar Ministerie heeft nog niet besloten of het in hoger beroep gaat tegen Ines Wesky, oud-advocaat. De rechtbank legt haar een straf op van 42 dagen, gelijk aan haar voorarrest. Wesky speelde een actieve rol in de misdaadbende van Ridouan Taghi. Italië vraagt om Europese Unie-sancties tegen de Israëlische minister Itamar Ben-Gvir vanwege zijn behandeling van activisten van de Global Sumud Flotilla. Minister van Buitenlandse Zaken Antonio Tajani heeft dit voorgesteld aan Kaya Kallas. De rechtbank in Rotterdam heeft Ines Wesky, voormalig advocaat, schuldig bevonden aan een actieve rol in de misdaadbende van Ridouan Taghi. Haar straf is gelijk aan het voorarrest van 42 dagen. Wesky ontkent de beschuldigingen. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
1: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
2: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
3: Get ready for the Soul Beach Music Festival. May 20th to 25th. 5 days of music, comedy and beach parties. Catch comedian Dion Cole, Curaçao sensation Ray, R&B icons Jodeci and Babyface. Dance all night with DJ Spinderella, Jazzy Jeff, Trauma, E-Class and more. Visit soulbeach.com for details. Sponsored by the Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holding, Curaçao Hospitality and Tourism Association and Cinex. Local Soul Beach promo tickets are available. Snag yours at Main

0: Chiang Mai's best kept secret, Le Munchie, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Pietermaai.
1: Caresso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresso.com.
2: Dit is Paradise FM. Jeremy Kesseler.
3: Met Nelly. Nee, niet onze Nelly.

vandaag en morgen heb ik wat extra uitzendminuten bij elkaar weten te sprokkelen. Dankjewel Joris en Vanessa, Melissa en Iski, die komen vanuit Suriname deze dagen. Volgende week ook nog. En dat betekent lekker veel muziek tussen 9 en 10. Ik neem je mee richting 12 uur naar de lunch. Ik ben Jeremy, het is mijn missie, mijn taak. Om het allemaal lekker te laten flowen vanochtend. Ik hoop dat dat lukt bij Coldplay en Beyoncé zometeen. En dit is Taylor Dane op Paradise.

0: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentoo en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentoo, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentoo? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sentoo.io. Dat is sentoo.io.
1: Pluray Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luray-energy.com.
2: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermaritzburg, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 10 uur.
1: Mijn naam is Jasper Marquies en dit is het nieuws. De Raad voor de Rechtshandhaving heeft in een rapport ernstige tekortkomingen in de Point Blanche-gevangenis op Sint Maarten aan de kaak gesteld. Jarenlange nalatigheid heeft geleid tot levensbedreigende situaties. De Raad roept op tot directe actie om de veiligheid en mensenrechten te waarborgen. De bouw van een nieuwe gevangenis is in een vergevorderde fase, aldus minister van Justitie Nathalie Takkeling. De politie onderzoekt een schietpartij in de Kaya Marka in Souax die gisterochtend rond 5:30 plaatsvond. Agenten vonden een auto met meerdere kogelgaten en een woning waarvan de gevel was geraakt. Ook lagen er hulzen voor het huis. Er zijn nog geen details over gewonden of aanhoudingen. Dan nog internationaal nieuws. De rechtbank Rotterdam heeft oud-advocaat Ines Wesky schuldig bevonden aan een actieve rol in de misdaadbende van Ridouan Taghi. Wesky hoeft niet terug naar de cel omdat haar straf gelijk is aan het voorarrest van 42 dagen. De rechtbank weegt mee dat er vormfouten zijn gemaakt in het onderzoek en haar gezondheid broos is. Het Openbaar Ministerie heeft nog niet besloten of het in hoger beroep gaat tegen oud-advocaat Ines Wesky. Justitie wil eerst het vonnis goed bekijken. De rechtbank legde haar een straf op van 42 dagen, gelijk aan haar voorarrest. Wesky speelde een actieve rol in de misdaadbende van Ridouan Taghi. Italië vraagt om EU-sancties tegen de Israëlische minister Itamar Ben-Gvir vanwege zijn behandeling van activisten van de Global Sumud Flotilla. Minister van Buitenlandse Zaken Antonio Tajani heeft dit voorgesteld aan EU-buitenlandschef Kaya Kallas. De activisten werden op internationale wateren opgepakt en naar Israël gebracht, wat leidde tot grote verontwaardiging in meerdere landen, waaronder Nederland. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait. Not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/curacao.

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pijncafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 19:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pijncafé en De Buren.
2: Vincent.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu Jeremy Kesseler.
5: Met de vrienden van de show Robbie Williams en Janet Jackson. Paradise.

soms heb je van die dagen, dan ben je iets minder voorbereid dan de anderen. Ik heb vandaag zo'n dag op deze 21ste mei. Hoe is dat bij jou? Ik heb zoiets van, ik zie het allemaal wel hoe het vandaag loopt. Het is niet dat ik alles last minute doe, maar soms moet je gewoon even de tijd, de rust, de ruimte nemen. En alles lekker op je gevoel doen en je hoofd gewoon iets minder laten spreken. Robbie Williams had misschien wel een beetje dezelfde boodschap. Hoewel, liefde natuurlijk in het spel. Janet Jackson ook. En What Have You Done For Me Lately? Na 10 uur hier bij Paradise 103.1. Ben je klaar voor meer goede muziek in je ochtend? Voor een lekkere flow op de radio? Oké. Met straks, hier omdat het donderdag is, jouw douchie-moment. Gewoon even lekker relaxed, rustig aan met een soundtrackje erbij. Het is warm, poëtisch, muzikaal en liefdevol. We spelen de muziekquiz. En die muziek, die is altijd goed, zoals ik al zei. Hè? Ja, het is de beste muziek ooit gemaakt die je hoort bij Paradise FM 103.1. De Lost Frequencies vonden een tijdje geleden Sandro Cavazza. Je hoort ze zometeen na Madonna. Op Paradise is dit Beautiful Stranger.

0: ruim 10 minuten zei ik dat ik misschien vandaag mijn hoofd iets minder laat spreken en meer mijn gevoel. Maar mijn hoofd zegt op dit moment, met deze muziek van de Lost Frequencies, het is zomer! Wat een lekkere plaat!
1: De soundtrack van een douchiemoment. Een klein geluksmoment op Curaçao.
0: Dat sluit daar perfect bij aan, want op dit moment zit je buiten. Stel je maar eens even voor. Je hebt dat niet gepland, hè? Het gebeurde gewoon daar lekker buiten zitten. De lucht is zacht, de wind doet precies genoeg. En ergens, zonder dat je weet waar vandaan, hoor je muziek. Het is geen hit, geen favoriet van jou, maar het past. Je blijft zitten. Nog even. Nog één nummer. En zonder dat je het benoemt, weet je, dit is zo'n moment dat je later mist. Dit is jouw soundtrack voor iets kleins dat stiekem in het moment best groot is. En wat hoorde je? Bruno Mars.

0: Let Love Rule, Lenny Kravitz, Paradise FM. Niet alleen de liefde regeert, ook de beste muziek ooit gemaakt. Hard komt eraan, Simple Red. En het nieuws vanaf je eigen eiland.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons. Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws. De

0: paradisefm.cw.
1: Car-team Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car-team Willemstad. Wij kopen auto's.
2: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor? Mammoet.

0: alles, inclusief de prijs. Meer info, mammoetprinting.com.
1: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entreco of T-bone steak, tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
2: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
3: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg ons.

0: nieuws van 10:30.
1: Dit is Jasper Marquies met de hoofdpunten uit het nieuws. De Curaçaose voetbalploeg heeft een nieuw oceaanblauw thuistenu gepresenteerd. Ontwikkeld door de voetbalfederatie FFK in samenwerking met Adidas en voetbalshop.nl. Dat op 6 juni debuteert tegen Aruba en vanaf vandaag te koop is. De Raad voor de Rechtshandhaving heeft ernstige tekortkomingen in de Point Blanche-gevangenis op Sint Maarten vastgesteld. Wat heeft geleid tot levensbedreigende situaties. En roept op tot directe actie ter waarborging van de veiligheid en mensenrechten. Terwijl de bouw van een nieuwe gevangenis in een vergevorderde fase is, volgens minister van Justitie Nathalie Tekkeling. Dan nog internationale headlines. De rechtbank in Rotterdam heeft oud-advocaat Ines Wesky schuldig bevonden aan een actieve rol in de misdaadbende van Ridouan Taghi. Haar straf is gelijk aan het voorarrest van 42 dagen, waardoor zij niet terug naar de cel hoeft. Italië vraagt om Europese Unie-sancties tegen de Israëlische minister Itamar Ben-Gvir vanwege zijn behandeling van activisten van de Global Sumud Flotilla. Minister van Buitenlandse Zaken Antonio Tajani heeft dit voorgesteld aan Kaya Kallas. Mark Rutte, de Nederlandse premier, heeft verklaard dat de aanpassing van het aantal Amerikaanse hulptroepen in Europa geen reden voor ongerustheid is. De Verenigde Staten zullen de NAVO-landen informeren over een mogelijke vermindering van troepen. Rutte is niet bezorgd en benadrukt dat de NAVO rekening houdt met versterkingen bij een aanval. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
2: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
3: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor. Want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
4: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
5: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com.
6: Coeurblue, let us surprise you.
7: Belangrijk om te weten, zonder ziektekostenverzekering geen vergunning via Ribeluga. Die verzekering moet minimaal 1 jaar geldig zijn. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambiel. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566.
0: Dit is Paradise FM.
8: Jeremy Kesseler.
9: Nou, mijn hart die klopt lekker sneller hoor, voor de muziek die eraan komt.

Rocklegendes van Heart op Paradise FM. All I Wanna Do Is Make Love To You. En daar lag ik dan als tienerjongen, een jaar of 12, 13... met mijn 27 MC-bakkie bij mijn bed. Ja, ik was vroeger al van de communicatie heel jong mee begonnen. Niet zo gek dat ik bij de radio terecht ben gekomen. Maar daar lag ik lekker naar good old power ballads, van dit soort rockplaten te luisteren. Daar heb ik goede herinneringen aan overgehouden. Lekker, hè, die ethische muziek hier bij Paradise 103.1. Nou, trek ik zo meteen door met Madness, de Baggy Trousers. En let op, want we spelen weer een nieuwe ronde van de muziekquiz. Nou is het vandaag 21 mei. En weet je wat je kunt winnen? Naast natuurlijk dat het een diner voor twee is. Ja, die kun je gaan spenderen bij Fort Nassau. Nou, dat is een fantastische locatie om even lekker te gaan eten op kosten van Paradise FM in de muziekquiz.

0: mijn stad hier waar ik vandaan kom heel lang heb gewoond in Nederland. Breda, je hoorde Abel op Paradise.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Met een lekkere hap voor twee te winnen. Het hangt een beetje af van wat je natuurlijk krijgt bij dit restaurant. Maar je hebt het wel zelf in de hand. Je kunt er gewoon gratis gaan eten op kosten van Paradise FM. Bij Fort Nassau op deze 21ste mei. Ik heb het fragment voor je. Let op, let op, let op. Het sluit een beetje aan bij Heart die ik eerder vanochtend draaide. Met All I Wanna Do Is Make Love To You. Let op, dit is de opgave.
1: Van welke plaat is deze gitaarsolo?
0: Het sluit niet alleen qua stijl aan, maar ze zingen ook iets in dit liedje. En dat heeft met die band Heart te maken. Weet jij het goede antwoord van wie is die gitaarsolo? Geef het door op 675-1031. WhatsApp naar Paradise. Ga in de hoge hoed met je goede antwoord. En wie weet word je vanmiddag tussen 4 en 6 teruggebeld met goed nieuws. Ja. Hey, andere rocklegende en grootheid. Dit is Prince of Paradise. Ja.

0: tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrek, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
1: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-baai en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
2: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
3: Wij produceren
2: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
3: Die elk project sterker maken.
2: Ook verkrijgbaar
3: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
2: Heavy mix Curaçao.
3: Voor kwaliteit die blijft staan.
4: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
5: Het montuur van je bril helemaal gratis bij Pearle Vision? Ja, je hoort het goed. Bij aanschaf van multifocale glazen krijg je het montuur tot maximaal 219 gulden bij Pearle Vision helemaal gratis. Kies je liever een duurder montuur? Geen probleem. We verrekenen de 219 gulden met de totale prijs. Kom langs bij Pearle Vision in Suikertuin Mall, bij Salinga Galleries of Luxury Mall. Vraag naar de voorwaarden en profiteer van deze actie.
6: Oh, Buurman, wat doet u nu?
7: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
6: Maar bedoel je?
7: Ja, ik kon er gewoon niet van afblijven. Het glanst zo mooi.
6: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
7: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
6: Rustig aan, Kees. Het is de Hairboutique, de Ladies Only Salon.
7: Ja, hoor. Weer een club waar ik niet naar binnen mag.
6: Ach, Buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh, Buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via thehairboutiquecuraçao.com.
8: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 11 uur.
9: Mijn naam is Jasper Marquise en dit is het nieuws. 22 onderzoekers zijn geselecteerd voor de volgende ronde van een Caribische promotiebeurs, meldt de wetenschapsorganisatie NWO. Van de 72 kandidaten diende een eerste idee in. De geselecteerde onderzoekers hebben tot 26 mei om hun definitieve aanvraag in te dienen. In november wordt bekendgemaakt welke 7 onderzoekers de beurs ontvangen. Het Rode Kruis waarschuwt voor de gevolgen van klimaatverandering in Caribisch Nederland. De organisatie vraagt de Nederlandse overheid om actie en budgetten vrij te maken voor de bescherming van de eilanden. Bonaire, Statia en Saba ondervinden nu al directe bedreigingen door zeespiegelstijging en extreme stormen. Hulp is dringend nodig voor kustbescherming en betere watervoorzieningen. Dan nog internationaal nieuws. Oud-premier Mark Rutte, voormalig gezondheidsminister Hugo de Jonge en oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel worden verhoord door de parlementaire enquêtecommissie over het coronabeleid. De eerste verhoren beginnen op 29 mei. In totaal zijn er 51 verhoren gepland, met het eindrapport in het eerste kwartaal van 2027. De driedaagse militaire oefening van Rusland met Belarus is afgerond. President Vladimir Poetin en zijn Belarusische collega Alexander Lukashenko toezagen op de oefening via videoverbinding. Meer dan 64.000 militairen namen deel met testlanceringen van nucleaire raketten, waaronder de RS-24 Yars en de Zircon. Kernwapens zijn overgebracht naar Belarus. De rechtbank Rotterdam heeft oud-advocaat Ines Wesky schuldig bevonden aan een actieve rol in de misdaadbende van Ridouan Taghi. Wesky hoeft niet terug naar de cel omdat haar straf gelijk is aan het voorarrest van 42 dagen. De rechtbank weegt mee dat er vormfouten zijn gemaakt in het onderzoek en haar gezondheid broos is. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
10: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. bedimmen de verlichting. Terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
11: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
12: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
11: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
12: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
11: Ja.
12: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
13: Vincent.
14: Get ready for the Soul Beach Music Festival.
15: May 20th to 25th.
14: 5 days of music, comedy, and beach parties. Catch comedian Dion Cole, Curaçao sensation Ray, R&B icons Jodeci and Babyface.

0: Even lekker knuffelen zo aan de andere kant van de radio. Neo
1: Paradise FM.
0: Met ook NXS en de New Sensation. Onze broer 915. Luister je daar wel eens naar? Is lekker zo hoor. Ja, dat is heerlijk ritmisch. Veel lekkere lokale muziek. Lekker veel urban. De Neo Classics komen voorbij. De Eminems en veel meer. Luister maar eens naar 915. Moeite waard op de momenten. Paradise FM draait de beste muziek ooit gemaakt. Natuurlijk de lekkerste classics, 80s, 90s en zero's muziek. Dat doet dadelijk goed met Ed Sheeran en Khalid. Maar ook Tom Petty en de Heartbreakers. En de beroemde bekentenis komt eraan. Het is voor mij zelfs nog een beetje een verrassing. Wat het geheim is wat vandaag onthuld gaat worden. Hoezo dan? Ja, ik loop een beetje achter met mijn voorbereidingen van het programma. Dus ik ga heel snel voor je uitzoeken. Binnen 10 minuten, nou, dan weet jij iets meer over Tom Brown. Wie Tom Brown? Ja, die van die hit Funking for Jamaica. Oeh, want dat weet ik wel. Die heeft zich gemeld om het geheim te onthullen hier bij Paradise FM.

0: Yes, we are.
1: Kijk maar eens rond als je lekker door de stad loopt. Of even lekker op het strand ergens richting Westpunt, Playa Jeremy. Grote, kleine knip. Dan zie je daar toch alleen maar mooie mensen. Ed Sheeran en Galito Paradise.
2: De beroemde bekentenis. Welk geheim wordt er vandaag onthuld?
1: Voordat zanger Tom Brown wereldberoemd werd met Funking for Jamaica, stond hij in New York al bekend om een perfectionistisch trompetpartijtje. Nou, urenlang oefende hij de jazz, de funk en de soul op een hele eigen manier en heeft het allemaal laten samensmelten. Speelde al jong met grote namen uit de jazzwereld en bleef altijd zoeken naar meer groove, meer warmte en meer leven in de muziek. Soms ontstaan de grootste hits dan niet in luxe studio's, maar op plekken waar muzikanten samenkomen, eten, praten en spontaan beginnen te spelen. In de beroemde bekentenis vandaag vertelt Tom Brown over een bijzondere plek in Queens waar muziek, honger en creativiteit letterlijk samen aan tafel zaten.
3: Yeah, I think for every young jazz musician that was coming up in the 70s and 80s out of Queens, that was the spot. It's called the Village Door. Chinese restaurant.
4: This was the training ground. James Brown lived down the street.
3: This is all the bar originally. All along here was a bar, and at the very end of the bar was the bandstand with the keyboards, and just changed completely.
5: The song Funkin' for Jamaica has been born here.
1: En misschien is dat wel het mooiste beeld achter Funkin' for Jamaica. Zo'n tijdloze groove is gewoon geboren in een Chinees restaurant in Queens, waar jonge jazzmuzikanten samenkwamen om te eten, te jammen en elkaar muzikaal uit te dagen. Zelfs legendes als James Brown die liepen daar rond. Alsof de hele straat toen één grote creatieve speeltuin was voor muzikanten met dromen, honger en funk in hun bloed. Tom Brown op Paradise FM. Dit is Funkin' for Jamaica. Geniet er nog maar een keer van.

Paradise 103.1. Donderdagochtend met Alvaro Soler en La Cintura. Alsof het nog niet tropisch en warm genoeg is, neem ik je dadelijk mee na het nieuws van 11:30 naar een ander werelddeel.

0: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden, met alles inbegrepen, vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
1: Get ready for the FIFA World Cup 2026 with Coca-Cola. To participate, buy one of the locally produced Coca-Cola products with a golden cap. Check under the cap and send your code via WhatsApp. And that's it. You're in. Enter as many times as you like for a chance to win one of the three all-expenses-paid trips for two to see Curaçao play at the FIFA World Cup. And on top of that, over 55,000 amazing instant prizes from FIFA, Coca-Cola, and McDonald's. Check our social media for all the details.
2: Wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
3: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
4: Sorry schat, ik kon het niet laten.

0: Dit is Jasper Marquies met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: 22 onderzoekers zijn geselecteerd voor de volgende ronde van een Caribische promotiebeurs, waarbij zij tot 26 mei de tijd hebben om hun definitieve aanvraag in te dienen. En in november wordt bekendgemaakt welke 7 onderzoekers de beurs ontvangen. Het Rode Kruis waarschuwt dat Bonaire, Sint-Eustatius en Saba directe bedreigingen ondervinden door zeespiegelstijging en extreme stormen en vraagt de Nederlandse overheid om actie en budgetten vrij te maken voor kustbescherming en betere watervoorzieningen.
2: Dan nog internationale headlines.
1: Oud-premier Mark Rutte, voormalig gezondheidsminister Hugo de Jonge en oud-directeur van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Jaap van Dissel worden verhoord door de parlementaire enquêtecommissie over het coronabeleid. De eerste verhoren beginnen op 29 mei. In totaal zijn er 25 verhoren gepland in 9 weken. Het eindrapport wordt in het eerste kwartaal van 2027 verwacht.
3: De parlementaire enquêtecommissie Corona heeft documenten over de besluitvorming tijdens de coronapandemie moeten bevechten. Voorzitter Daan de Kort zei dat er een verschil van inzicht was met het Nederlandse kabinet. Volgende week beginnen de openbare verhoren waarbij 47 van de 81 betrokkenen verplicht zijn om te verschijnen.
4: De 3-daagse militaire oefening van Rusland met Belarus is afgerond. President Vladimir Poetin van Rusland en zijn Belarusische collega Alexander Lukashenko toezagen op de oefening via videoverbinding. Meer dan 64.000 militairen namen deel aan de oefening. Tijdens de oefening vonden testlanceringen plaats van nucleaire raketten, waaronder de RS-24 Yars en de Zircon. Kernwapens zijn overgebracht naar Belarus.
0: En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
5: Get ready for the FIFA World Cup 2026 with Coca-Cola. To participate, buy one of the locally produced Coca-Cola products with a golden cap. Check under the cap and send your code via WhatsApp. And that's it, you're in. Enter as many times as you like for a chance to win one of the 3 all-expenses-paid trips for 2 to see Curaçao play at the FIFA World Cup. And on top of that, over 55,000 amazing instant prizes from FIFA, Coca-Cola and McDonald's. Check our social media for all the details.
6: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden, met alles inbegrepen, vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
7: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-bij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
8: Hey Vincent!
9: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
10: Dit is Paradise FM. Nu Jeremy Kesseler.
11: Ga je mee? Verplaats weer.

Kruis FM. Juan Luis, Brujas de Amor. De liefdesbubbels. Zoals alleen Juan Luis Guerra dat kan natuurlijk. Het klinkt minder als een simpel liefdesliedje. En meer alsof dat iemand verliefd onder water gitaar staat te spelen tussen tropische dromen en Caribische poëzie, als je het mij vraagt. En waarom draaide ik deze juist op donderdagochtend 21 mei? Nou, omdat donderdagen stiekem de meest onderschatte dag van de week is. De maandag is chaos, vrijdag krijgt alle aandacht, maar donderdag, nou, is de dag waarop mensen ineens weer beginnen te glimlachen. Hè? Alsof het weekend al zachtjes door het raam naar binnen gluurt. Dus ja, dat is precies het juiste moment voor een liedje vol liefdesbubbels. En blijf er even hangen bij Paradise, want nu een track waarbij iemand je op je schouder stikt en zegt: hé, hey, rustig aan, hè, het komt allemaal goed. Dit is Santana met Hold On. Typische plaats voor iedereen die deze week emotioneel en minstens 3 keer ontslag heeft genomen in zijn hoofd, maar toch gewoon nog doorgaat. Geniet ervan hier op Paradise 103.

0: Heb jij dat ook? Je wordt een dagje ouder. Je denkt, oh, kan dat wijntje nog wel aan? Of twee, of drie. Glaasje rum, ander drankje. Alleen dan die volgende ochtend merk je dat je lichaam er toch allemaal niet meer zo goed verwerkt. En dan besluit je wel minder te gaan drinken en wat gezonder te gaan leven. Paradise FM. Completely Sober met Pink.
1: Het Mango Moment. Een ode aan jouw lekkere lange lunch.
0: Maar een lekker drankje bij die lunch is ook niet verkeerd, hè? Want een klein beetje op deze donderdag bekruipt mij het weekendgevoel al. En zeker als ik denk aan de mooiste gesprekken die op Curaçao beginnen als het eten op tafel staat. En ja, niet ervoor. Pas bij die eerste hap van een warme pastetje, een bord verse mai-mai of een kom geurige sopi monogo, dan zakt iedereen langzaam in het moment, hè. De zon zakt hoog boven het terras. Een wind beweegt door de palmen. En ergens op de achtergrond rinkelt een glas tegen een flesje Awa. Die la manche. Lunch is ja, hier nooit een haasklus. Alsof de middag expres wat langer duurt. Zodat verhalen die ruimte krijgen. Een vriend schuift dan onverwachts aan. Iemand bestelt nog iets kleins erbij. En voor je het weet, de tafel veel voller dan gepland. En misschien is dat waarom lunchen op Curaçao zo bijzonder blijft. Je komt voor het eten, maar je blijft hangen voor het gevoel dat alles even precies goed is. Zoals het is. Ah, en Pepijn Bierenbroodspot, die begeleid je dadelijk tijdens die lekkere lange lunch hier op ons mooie eiland. Eet smakelijk alvast. En ik heb nu nog de Pet Shop Boys voor je. Fijne middag. You always

0: is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via dushifu.com. Il Forno. Arrivederci.
2: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé De Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
3: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
4: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd.

0: Advocaten hebben ook gezegd dat zij niet tevreden zijn met het vonnis. Dus het zou zelfs mogelijk zijn dat zij van die kant in hoger beroep gaan.
1: Ja, dat klopt. Ja, haar advocaat Carrie en de knoopjes, zeg maar, die hebben al aangegeven dat ze in beroep gaan. Dus dat kunnen we nog wel verwachten, ja.
0: Dan, er was een gezellig persmomentje met het Koninklijk Huis. En Amalia die heeft opnieuw te maken met bedreigingen.
1: Ja, ongelooflijk, hè. We wisten al dat ze daarmee te maken had. Maar het blijft maar doorgaan. En ze zegt, ja, het is eigenlijk een bizar voor woorden dat ik het eigenlijk ook normaal ben gaan vinden. Ze vindt het bijna gewoon normaal dat ze bedreigd wordt. Het is natuurlijk niet normaal, maar ze is er inmiddels aan gewend. En dat is natuurlijk wel vreselijk natuurlijk, hè. Als je dit moet meemaken op zo'n leeftijd natuurlijk.
0: Nou, worden in Nederland zeg maar alle publieke figuren langzamerhand bedreigd. Hè? Politici en blijkbaar dus ook leden van het Koninklijk Huis.
1: Ja, inderdaad, ja. En waarom dat is, dat is de grote vraag natuurlijk. Want ja, zo'n dame die doet toch haar best voor ons land. En waarom moet zo'n iemand dan bedreigd worden? Dat is natuurlijk een beetje de grote vraag.
0: Er was ook een opmerkelijk moment. Er werd Alexia gevraagd naar haar mogelijke relatie met Antoon. Hè, dat is een Nederlandse popgrootheid die mij totaal ontgaan is trouwens. En toen greep Maxima in.
1: Ja, precies. Ja, want we weten natuurlijk, hè, dat Antoon, de zanger, en de dame natuurlijk in kwestie, op het eiland was bij jullie, hè? Op Curaçao.
0: Ja.
1: Dat heb je misschien meegekregen. En toen grondste natuurlijk, hebben die twee nou een relatie. En ja, Alexia die wil helemaal niets kwijt over de vermeende relatie met Antoon. En dat snap ik ook wel, want dat is gewoon privé, toch? Laten we eerlijk zijn.
0: Ja, daar kun je een hele discussie over voeren of leden van het Koninklijk Huis in Nederland nou een privéleven hebben of niet. Maar laten we die discussie nu niet voeren.
1: Ja, maar als je zo jong bent, Pepijn, dan heb ik wel zoiets van, ja, zo'n meisje klinkt onerbiedig, maar die moet natuurlijk ook gewoon wel lekker kunnen daten en zo. En als wij dan om de havenklap over iedere date maar gaan schrijven en doen en erover beginnen, is het natuurlijk ook vervelend natuurlijk, helemaal in die leeftijdsperiode.
0: Nederland heeft de arrestatie van de drugsmokkelaar Jos Leidekkers inmiddels in Nederland en België veroordeeld tot 80 jaar cel bij verstek. Die arrestatie in Afrika is op het laatste moment afgeblazen.
1: Ja, want volgens de Telegraaf was de politie samen met de Koninklijke Marine erg dicht bij een aanhouding van de crimineel. De krant zegt dat ze Leidekkers op zee wilden overmeesteren als hij van Sierra Leone naar Liberia zou varen. Ja, en de arrestatieactie ging uiteindelijk niet door omdat Bol Jos zich niet verplaatste. En dat is dus slecht nieuws.
0: Dat zou ik ook niet doen als ik hem was.
1: Nee, precies. Maar goed, ze hadden alles tot in de puntjes toe voorbereid. Maar het hele feest ging niet door. Maar goed, het OM geeft wel aan dat deze zaak nog steeds hele hoge prioriteit heeft. En dat ze er alles aan doen om deze man achter de tralies te krijgen.
2: Maar de zaakjes van die man is bijna een soort multinational. Hè? Als je hoort wat er allemaal gebeurt. En dat vanuit Zuid-Amerika naar West-Afrika op boten. Die dan een soort distributiecentrum op de Middellandse Zee zijn. Het lijkt me toch dat met internationale samenwerking dat je dat toch moet kunnen voorkomen, lijkt mij.
1: Ja, dat lijkt me ook, ja. Maar het is er toch niet gelukt. Ze hebben een beetje een blauwtje gelopen eigenlijk op deze manier, vind ik. Maar goed.
0: Hey, je hoorde Eddie Terstal al. Hij is hier in de studio mede vanwege het feit dat zijn film op Curaçao vanavond in première gaat. De film Land van Johan. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Maar Mark, jij wil het ook graag hebben over VI. En daar zit Eddie morgenavond. Tenminste, de opnames zijn hier Curaçao-tijd in de middag. Maar uitzending in Nederland natuurlijk morgenavond.
1: Ja, inderdaad. Ja, hier in Nederland wordt er samen naar de site. Het wordt dagelijks bijna door veel mensen gezien. En aan het begin van de week kwam alles een beetje stroef op gang. Want ze zitten natuurlijk daar bij Corendon en het Waitaar. En de shots waren nog niet naar behoren.
0: Het Waitaar, ja.
1: Ja, en dat merk je dan gewoon door het geluid en zo. Maar het ziet er allemaal een stuk beter uit. Dus de mensen zijn uiteindelijk best wel fan van het blijven ze van het programma natuurlijk. Alleen wel de grote vraag is natuurlijk, wat doen deze mannen überhaupt op Curaçao? Wat is het gewoon? Het is gewoon een ordinaire sponsordeal natuurlijk. Daar is helemaal niks mis mee. Maar goed, ik kijk er ook met alle plezier naar. Ik vind het heerlijk. Dus ik ga morgen ook kijken hoor.
0: Nee, Johan Derksen heeft dat ook gewoon in een interview in de Telegraaf gezegd. Het is een sponsordeal. Als John de Mol zegt, wij moeten naar Curaçao, dan doe ik dat voor Corendon. Hij vliegt natuurlijk geen Corendon en geen KLM Business Class, zei hij ook gewoon. En hij zei, als we naar Afrika moeten van John de Mol, doen we dat ook.
1: Ja, nou ja, en ik.

0: Ik werk zelf voor het bedrijf natuurlijk Talpa. En ja, ik weet hoe het werkt bij een commerciële omroep. Dus ja, je kan heel veel dingen roepen, maar uiteindelijk fixen we het wel allemaal zelf en kost het geen belastinggeld.
1: Ja, dus ze zijn er ook niet hypocriet over, hè? Ze kunnen een beetje zelfspot daarin. Ik vind het wel leuk, hoor.
2: Is het eigenlijk alleen deze week of zijn ze volgende week ook nog op Curaçao? Of is het één week?
0: Nee, volgende week zijn de mannen er nog. En daarna komt natuurlijk Helene Hendricks met de Oranje Zomer 2 weken. Dus in totaal zijn ze, geloof ik, 4 weken daar bij jullie op het eiland.
2: En dat natuurlijk allemaal vanwege ons fantastische Curaçaose elftal wat mee gaat doen aan het WK.
0: Ja, onder andere natuurlijk. Hè. Ja, ik begreep wel dat er een fitie was over Dick Advocaat en zo. Dus ja, er gebeurt weer genoeg aan die tafel.
2: Mark Ampers, wij spreken elkaar morgen weer zo rond 12:10. Tot dan.
0: Tot dan.
3: De beste 80s, 90s en zeros.

0: Sing Our Own Song, UB40.
1: Paradise FM.
0: Ik heb in de studio te gast Eddy Terstal. Hij werd geboren 20 april 1964 in Amsterdam. Natuurlijk een Nederlandse filmregisseur en scenario-schrijver. Staat bekend om zijn vrijzinnige, sociaal betrokken films. Hij groeide op in de Jordaan als zoon van twee Amsterdammers. Zijn vader was middenstander en zijn moeder een echte originele hippie. Zijn ouders gingen uit elkaar. Zijn moeder kreeg een relatie met een Duitse hippie, waardoor Eddy opgroeide met Duitse films en boeken. Hij doorliep het Atheneum aan het Amsterdams Lyceum en studeerde daarna politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Ronde de studie niet af trouwens. Hij volgt de politiek nog wel steeds op de voet. Hij schrijft ook een column in de Telegraaf. Hij maakte zijn debuut als regisseur in 1992 met de film Transit. Sindsdien heeft hij onder andere Rent a Friend, Simon, die maar liefst 4 gouden kalveren won. En was trouwens het eerste deel van een trilogie over vrijheid, dood, seksualiteit en rechtsstaat. Sextet uit 2017, Vox Populi uit 2008. Hij schrijft vaak zelf zijn scenario's. En hij is nu hier in de studio. Vanavond gaat jouw film in première. En die is al in Nederland in première gegaan. He, daar loopt hij al een tijdje, maar hier op Curaçao was hij nog niet te zien. Land van Johan, om elk misverstand te voorkomen. Je zit morgenavond namelijk bij de mannen van VI.
2: En het is niet het land van
0: Johan Derksen, maar het land natuurlijk van Johan Cruijff. Ik kan me dat nog herinneren, waar ter wereld je ook kwam, zelfs midden in donker Afrika. Iedereen kende Johan Cruijff. Waarom heet die film zo en waar gaat de film over?
2: De film is eigenlijk een vierluik. Het zijn 4 films over de geschiedenis van Nederland na de Tweede Wereldoorlog.
0: En dit is deel 1?
2: Dit is deel 1. Dit is 1966 tot 1980. Een beetje de hippietijd, 70 jaren. En in de 70e jaren was eigenlijk Nederland meer dan ooit het land van Johan Cruijff. Ik bedoel, het voetbal, de manier, het vrije denken, wat er ook mee te maken had. En dat zit ook heel erg in de film. Weet je, de mistwedstrijd tegen Liverpool, de 2 verloren WK-finales, waarin de tweede Johan niet meedeed. En dus dat is eigenlijk de hippietijd, dus nostalgie.
0: Die film draait om vriendschap, de opkomst van de Flower Power-beweging natuurlijk. En het Amsterdam van 1969. Migratie zonder stereotypen. En dus de geest van Johan Cruijff. In de film vallen de vrienden Onno en Gijs als een blok voor de dromerige Sonja, midden in de Flower Power-tijd van 1969. Maar die vrije liefde die blijkt dus in de praktijk toch knap ingewikkeld. Is de film stiekem een waarschuwing dat absolute vrijheid en de liefde een utopie is? Of is het juist een ode aan het feit dat we het toen tenminste probeerden?
2: Nou, het is meer een ode aan. De vrijheid vind ik altijd geweldig. Alleen overal zitten haken en ogen aan, weet je. Ik bedoel, mensen blijven toch mensen. Er is altijd jaloezie en dat soort dingen. Maar in ieder geval, er zijn wel flinke stappen gemaakt in die tijd. En ik merk ook gewoon dat vooral oudere mensen, van 50 en ouder, zeg maar, dus jonger dan ik en ouder, dat die film ook als een nostalgische terugblik aan die tijd zien, weet je. Ook de muziek uit die tijd, de Golden Earring Earth and Fire, Herman Brood, begin. En het voetbal uit die tijd dat ook wat beter was dan nu. Dus misschien waren het wel betere tijden, maar het is niet echt een soort kritiekloze verheerlijking. Maar het is wel leuk om je even in die tijd onder te dompelen, zeg maar.
0: De titel van de film die verwijst duidelijk naar Johan Cruijff. En in de film praten de personages, zoals de Marokkaanse migrant Ab en die Amsterdammer Onno, natuurlijk over de verloren WK-finale van 1978... waar Cruijff trouwens schitterde door afwezigheid. Waarom is Cruijff voor jou de metafoor voor de Nederlandse identiteit en verandering van Nederland in die tijd?
2: Ik werd laatst geïnterviewd voor de documentaire over Johan. Dat mijn moeder is een nichtje van Johan.
0: En je bent gewoon familie van Johan Cruijff.
2: Ja, mijn moeder is een nichtje. En vroegen ze van, is Johan nou zo omdat Nederland zo is of omgekeerd? Nou, Johan is eigenlijk gewoon de ultieme Nederlander. Eigenwijs, ook een beetje rancuneus, maar ook lief en een familieman. Maar ook ontdekkend, weet je, nieuwe dingen proberen te bedenken. En dus in die zin is Johan wel, Nederlandse kan bijna niet.
0: Tot slot even van dit blokje. We gaan langzaam richting het lokale nieuws. Straks neem ik natuurlijk het nieuws zo rond 20:20 door met Nelly Rossa. Een van de hoofdpersonen in die film is Ab. Een Marokkaanse migrant die in het Amsterdam van de jaren 60-70 belandt. Je hebt aangegeven in interviews dat je bewust een migratieverhaal wilde vertellen zonder de gebruikelijke stereotypen. Tegen welke clichés verzet jij je?
2: Nou, ook bijvoorbeeld dat het Marokkaanse Nederlanders nou per se gelovig zijn. In die tijd was dat natuurlijk niet zo. Weet je, bedoel, er was veel minder zaak. Hij kwam gewoon als een mediterrane figuur naar die niet veel anders was dan Grieken of Joegoslaven. Hij kwam niet uit een Marokko dat heel erg religieus was. Dus zijn vrouw had ook gewoon een spijkerbroekje en een t-shirtje aan. En het is grappig om te weten dat de oma's van onze Karims en Hakims, dat die er gewoon veel vrijer bij liepen en ook gewoon, ja, minder deel waren van een soort grote gemeenschap of zoiets, weet je.
0: Erik ter Stol, voor nu bedankt. We praten verder. Je bent het hele uur hier te gast. Zometeen, als gezegd, het lokale nieuws. Nu eerst Mark Morrison, Return of the Mac.

0: Naturarica Resort Suriname. Dit is Paradise FM.
1: Met Centu en je eigen bank-app wordt betalen nu nog makkelijker. Klik op de betaallink of scan de QR-code op de factuur en keur de betaling goed. Veilig en snel. Centu, dat is pas betaalgemak.
2: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmen de verlichting, terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
3: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
4: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor. Want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
5: Vida Nova Group, bringing plants to life.
4: Met Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer.

0: nieuws van half 1.
1: Dit is Harry Winterswijk met de hoofdpunten uit het nieuws. 22 onderzoekers zijn geselecteerd voor de volgende ronde van een Caribische promotiebeurs, waarbij zij tot 26 mei de tijd hebben om hun definitieve aanvraag in te dienen, en in november wordt bekendgemaakt welke 7 onderzoekers de beurs ontvangen. Het Rode Kruis waarschuwt dat Bonaire, Sint-Eustatius en Saba directe bedreiging ondervinden door zeespiegelstijging en extreme stormen, en vraagt de Nederlandse overheid om actie en budgetten vrij te maken voor kustbescherming en betere watervoorzieningen. Oud-premier Mike Rutte, voormalig gezondheidsminister Hugo de Jonge en oud-directeur van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Jaap van Dissel, worden verhoord door de parlementaire enquêtecommissie over het coronabeleid. De eerste verhoren beginnen op 29 mei. In totaal zijn er 25 verhoren gepland in 9 weken. Het eindrapport wordt in het eerste kwartaal van 2027 verwacht. De parlementaire enquêtecommissie Corona heeft documenten over de besluitvorming tijdens de coronapandemie moeten bevechten. Voorzitter Daan de Kort zei dat er een verschil van inzicht was met het Nederlandse kabinet. Volgende week beginnen de openbare verhoren, waarbij 47 van de 81 betrokkenen verplicht zijn om te verschijnen. De driedaagse militaire oefening van Rusland met Belarus is afgerond. President Vladimir Poetin van Rusland en zijn Belarusische collega Alexander Lukashenko toezagen op de oefening via videoverbinding. Meer dan 64.000 militairen namen deel aan de oefening. Tijdens de oefening vonden testlanceringen plaats van nucleaire raketten, waaronder de RS-24 Jars en de Zircon. Kernwapens zijn overgebracht naar Belarus. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
2: Upgrade your outdoor living area without the hassle of big renovations. Coiman has the outdoor furniture, decor, lighting, and paint to make your outdoor retreat beautiful and functional. Shop for outdoor living the Coiman way.

0: bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volle parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
1: Hey Vincent!
2: We've got it. Ook de dames vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
3: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu Pepijn Bier en Broodspot.

0: Four Tops. Het Going Loco in Acapulco.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, het is, wat is het eigenlijk? 19 minuten voor 1. We hebben nu al een historisch leuke uitzending met Eddie Terstal, de bekende regisseur. Hij is hier te gast vanwege de Curaçaose première van zijn film Land van Johan. En wat is nou mooi? Jij kan daar naartoe. Voordat je gaat appen, ik ga een vraag stellen. Je kan appen, maar je moet wel de kaarten hier bij Paradise FM, hè, vlakbij Palo Blanco. Ga dus niet naar de Fokkerweg, maar vlakbij Palo Blanco. In het pand van Beuk Horeca zitten we sinds januari al. Maar sommige mensen rijden nog wel eens naar de Fokkerweg. Vandaar dat ik het nadrukkelijk zeg. Je moet wel voor 5 die kaarten kunnen ophalen. Het zijn gewoon fysieke kaarten voor de première vanavond om 9:00 in de movies in Pungda. De vraag is, de film heet Het Land van Johan. Welke Johan? Stuur je antwoord naar 6751031. En wie weet, ben jij vanavond met 2 mensen, het zijn 2 kaarten, bij die première van de film van Eddie Terstal. Nu eerst.
1: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
0: Ja, en Vanessa zit, dat zal je zijn opgevallen wellicht, lekker in Suriname momenteel. Hè, daar maken we live radio voor de ochtendshow van 6 tot 10. En daarom niemand minder dan Nelly Rossa aan de lijn. Goedemiddag, Nelly.
2: Goedemiddag, Pepijn.
0: Het was mij eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, geheel ontgaan. Maar de man gaat op in de pin. Of gaat de pin nou op in de man?
2: De pin gaat in op de man. De man zal blijven bestaan. En pin die verdwijnt. De partij is in 2018 officieel opgericht. De Partido Innovación Novo. Waar Suzy Camelia Reumann natuurlijk de heel lange politiek leider was. Ik weet niet of je nog kan herinneren dat de renningscommissie oorspronkelijk in die partij zat.
0: Ja.
2: Ja. En hij is later afgesplitst, want hij vond dus dat er niet echt naar hem werd geluisterd. Het ging alleen maar om Camelia Reumann en haar ideeën. Nou, zij is natuurlijk al een oud-gediende in de politiek. Is natuurlijk ex-premier van de Nederlandse Antillen geweest. Is jurist. Was dat vroeger bij PNP? Nou, zij heeft natuurlijk een hele bagage. En hij kwam net nieuw kijken. En ik denk dat hun ideologie ook wel ver uit elkaar stond. Maar man en pin, die gaan juist dus zoeken de toenadering. Die hebben dus ook bij de laatste verkiezingen samen opgetreden. Vandaar de lijstcombinatie man-pin. Hebben dus ook 2 zetels gehaald in de Staten. Dat is wel een, achteruitgang wat ten opzichte van wat de man eerst had. Maar man-pin samen doen ze het goed. Suzy Camelia Reumann van de PIN en dus Giselle McWilliams. Ze werken goed samen. En wat ik zo mooi vond in het persbericht, of althans in het bericht wat werd gepubliceerd daarover, is dus dat ze toch wel ergens man verandert wel meer naar de naar PIN uiteindelijk. Dus de filosofie van PIN, dus het is wat moderner. Ik weet niet of je... PIN was eigenlijk een van de weinige partijen die open stond voor de openstelling van het burgerlijk huwelijk voor paren van gelijk geslacht. Dat is iets waar de man totaal niet achter stond. Al was Giselle McWilliam, was ze ook een voorstander van het homohuwelijk. Maar de rest van de partij eigenlijk niet. Ze stonden wel open voor geregistreerd partnerschap. PIN is wat dat betreft gewoon wat meer, is ook wat moderner. En de man, ja, die kennen we. Ik weet nog, iedereen kent Don Martina. En ja. Don Martina wordt natuurlijk echt wel op handen gedragen. Als zwarte Curaçaoënaar en intellectueel. Die heel veel heeft betekend ook voor het Curaçaose volk. Zeker in de jaren 80. Hij is er niet meer, ja.
0: Krijgt de man PIN een nieuwe naam of blijft het man PIN? Als je het samenvoegt,
2: Het blijft man. Het gaat man. Het wordt man.
0: Het wordt niet een min.
2: Nee, het wordt gewoon man.
0: Okay.
2: Het wordt de man.
0: Oké. Okay. Hey, ze hebben de man Pin nu nog. Hij heeft het parlement gevraagd om een openbare vergadering te organiseren over de vrije toegang tot de stranden op Curaçao. Er ging een petitie rond op het internet. Die is 16.000 keer getekend. Volgens man Pin groeit de bezorgdheid over de toenemende commercialisering en de privatisering van stranden op het eiland, waardoor we niet meer gewoon naar het strand kunnen.
2: Ja, heel veel mensen zijn het ermee eens met Fanny Alberto, die dus Fanny Sambo, die dit heeft, deze petitie heeft opgezet. En eigenlijk is het niet vreemd dat de man Pinnen hier zich ook over uitlaat. Want weer Suzy Camilla Reumer, toen zij minister was, heeft zij, er was haar beleid dat als er nieuwe projecten kwamen aan het strand, of bijvoorbeeld Marriott, die dus het hotel overnam, was eigenlijk een vereiste dat het strand openbaar moest blijven. En daar had zij zich echt voor hard gemaakt. En dat wilde ze ook in de wetgeving vastleggen. Dus het is niet zo verwonderlijk dat de man Pin op dit standpunt staat. En dus dat naar aanleiding ook van de petitie die dus is ingediend en waarbij ook wordt gevraagd dat de staten actie ondernemen en eigenlijk ook de regering ertoe bewegen dat het wat meer vaster wordt vastgelegd. Dus dat de stranden ook openbaar worden en als we het al zijn ook blijven.
0: Mm-hmm.
2: Is het dus niet verwonderlijk dat man Pin hierachter staat. En 16.000 handtekeningen, dat is ook niet niks.
0: Nee.
2: Dus dan weet je ook wel dat je daar goed ook mee gaat scoren. Maar het is niet zozeer dat ze het alleen maar doen voor politiek gewin. Het is echt wel iets waar zeker de Pin, in dit geval dan Suzy Camilla Reumer, al jaren voor heeft gestreden.
0: Okay,
3: lijkt het toch niet meer dan een terechte zorg voor de mensen. Dat je gewoon de stranden van je eigen eiland, dat je niet meer opkomt, dat die opgekocht worden. Dat die...
0: Ik hoop er dan ook het beste van.
3: Ja.
2: Ja, want je merkt bijvoorbeeld in Jamaica is het ook een heel groot probleem nu. Dat eigenlijk de meeste stranden dus niet meer toegankelijk zijn voor de bevolking. En in heel veel landen is het gewoon eigenlijk, de doodnormaalste zaak. Dus dat je als volk gewoon vrije toegang hebt. En dat de stranden mogen wel parasols daar neerleggen en ook lichtstoelen. Maar het is niet zo dat ze het dan afbakenen voor hun eigen gasten. Het is gewoon een gemeengoed. En iedereen, of pas de bevolking, zou daar zeker ook gebruik van moeten blijven kunnen maken.
0: Mijn beide kinderen zitten hier op school. Het gekke is, de ene zit in een klaslokaal zonder airco en de andere in een klaslokaal met airco. Gelukkig halen ze allebei goede resultaten. Maar er wordt nu eindelijk een keer gekeken naar het plaatsen van zonnepanelen op scholen. Deze week zijn de eerste inspecties begonnen om zonnepanelen te kunnen plaatsen op de daken van schoolgebouwen. En heel veel scholen hebben helemaal geen airco's, dat is nog veel erger. Dus er moeten airco's komen.
2: Ja, er moeten airco's komen. We horen het elk jaar weer aan het begin van het schooljaar. Dat het zo heet is, dat er een hitterooster moet, dat die ingaat. Omdat het gewoon te warm is en de kinderen kunnen zich niet concentreren. Kinderen vallen flauw. Er moet extra water worden geplaatst. Zodat de kinderen, althans toegang tot water, zodat ze zich in ieder geval kunnen verfrissen. En omdat natuurlijk door de opstijging van alles wat wordt warmer, klimaatverandering en ook... Ook hier, het is al aangekondigd deze week. September wordt weer ontzettend warm. Zeker 5% warmer dan vorig jaar. En het was al niet al te best vorig jaar. Ik zag net even cijfers, laat me het even weer voor me halen. Maximum temperatuur in september zal worden 34,5 graden Celsius. Dat is bizar. Heet. Dus als je alleen maar met een fan moet doen, dat is niet uit te houden. Dit traject is al langer ingestart. Nederland heeft ook geld hiervoor beschikbaar gesteld. Alleen heel veel scholen zijn niet in staat om zware airco's. Het elektriciteitsnet is daar niet toe bestand. En daar moet dus heel veel geïnvesteerd worden in onder andere versterking van de elektriciteitsbedrading. Vervolgens moeten ook de daken gereed worden in gereedheid worden gebracht, zodat die zonnepanelen geïnstalleerd kunnen worden. Dus er moet nog heel veel onderhoud worden gepleegd voordat het mogelijk is. En daarvoor die inspectie die dus nu van start is en 2 weken gaat duren.
0: Dat was het serieuze nieuws. Nu tot slot, hè, VI, de mannen van, wat is het, Vandaag Insight tegenwoordig. Die zijn hier neergestreken. Die zitten er deze en volgende week. Eddie Terstal hier in de studio is morgen daar te gast. Morgenmiddag, Nederlands tijd natuurlijk, morgenavond. Dat programma is hier niet onverdeeld populair, Nelly. Tenminste, aan die indruk kon ik mij niet onttrekken. Ik zag een post van nota bene Glenn Sylvaran, oud-voorzitter van de PAR, oud-statenlid. Een soort, en natuurlijk met AI gemaakt filmpje, waarin de mannen van Vandaag Insight werden opgetild met hun hele tafel in de zee gepleurd en in het ziekenhuis belanden.
2: Klopt, maar dat komt natuurlijk door die uitspraken van Johan Derksen. Hij is niet zo populair omdat hij best wel seksistisch over kan komen. Er wordt ook gezegd racistisch. Maar ik denk als je de afgelopen dagen hebt gekeken, dan valt het wel reuze mee. Althans wat hij dan zegt over het Curaçao's elftal en Dick Advocaat. Want hij heeft zijn excuses aangeboden voor hoe hij het de afgelopen periode heeft aangepakt. Met het hele nieuws en de heisa die is ontstaan. En waardoor dan ook Fred Rutte uiteindelijk heeft gezegd, ik trek me terug, want in deze sfeer kan ik niet werken. En hij heeft dus zijn hand in eigen boezem gestoken en ook zijn excuses daarvoor aangeboden. Dus dat was niet zo netjes, omdat ze Dick Advocaat een leuke knul vinden. Daar is hij volgens mij mee op teruggekomen. Het is gewoon, voor mij is het entertainment. Normaal kijk ik nooit naar Vandaag Insight, maar juist doordat ze dus nu op Curaçao die opnames hebben bij Mondi Beach Club, vind ik het wel interessant om te kijken. En ik begrijp best wel waarom het zo'n populair programma is.
3: Maar ze zijn ook beetje royalty nu, hè, waar we het net over hadden. Ik bedoel, ze kunnen hoge bomen vangen, veel wind, dus worden er filmpjes over gemaakt. En ze zijn ook wel een beetje met zelfspot kijken ze tegenaan. Ze vinden het ook leuk dat ze hierheen gekorrend worden. Het kan dus, het mag.
2: Ja, ik weet niet of het goede reclame is voor Curaçao. Want ze zitten de hele tijd, als iedereen, en ook wat je dus in Nederland hoort, van ach, het is, die mannen hebben het zo heet, het is zo warm, en het ziet erom, ze zien niet wat toegevoegde waarde is. En ook de manier waarop Corendon eigenlijk volgens mij wordt afgeschilderd als een soort vreedschuur. Ik vraag me af of Corendon nog wel blij is met al deze aandacht die ze dus nu krijgen.
3: Nou, als je de naam maar goed spelt, denk ik.
0: Nelly Rossa, voor nu heel hartelijk bedankt. Wij spreken elkaar morgen.
2: Is goed, tot dan.

0: 1978.
1: Ja, mocht je net de radio hebben aangezet, je bent niet te laat of te vroeg. En normaal doen we dit na ene, maar speciaal omdat Eddie ter Stol in de studio is vanwege zijn film die vanavond in première gaat, Het Land van Johan. Er zijn trouwens mensen die hebben inmiddels de kaart gewonnen. Er was serieus iemand die dacht dat Het Land van Johan op Johan Derksen sloeg. Maar dat is dus echt niet zo. Het gaat om Johan Cruijff en bijna iedereen had het verder goed. Ik heb één winnaar geloot. Die ga ik straks even een appje sturen. Zorg dus dat je voor vijven die kaarten kon halen. We gaan terug naar 1978. Ja, dat was natuurlijk het jaar van onder andere de tragedie in Jonestown. Er was een Molukse gijzeling, maar het was ook vooral voor bijna alle Nederlanders het jaar van het verloren WK voetbal in Argentinië. Het land werd geregeerd door dictator Videla. De wereld keek naar een spectaculair voetbaltoernooi, maar achter de schermen verdwenen politieke tegenstanders. En er hing een constante sfeer van angst. In Nederland had je natuurlijk de actie Bloed aan de Paal. Maakte niks uit, men deed gewoon mee aan het WK. En Oranje deed het daar fantastisch onder leiding van bondscoach Ernst Happel. Bereikte Nederland voor de tweede keer op rij, hè, de WK-finale met Ruud Krol, Johan Neeskens, Rob Rensenbrink. Maar voordat de finale begon, ontstond er een psychologisch spelletje. René van der Kerkhoff speelde het hele toernooi met een beschermend verband om zijn arm vanwege een kleine breuk. Dat verband was eerder telkens door elke scheidsrechter goedgekeurd. Ook door de Italiaanse scheidsrechter Sergio Garnella vlak voor de aftrap. Maar eenmaal op het veld begon de Argentijnse aanvoerder meteen te protesteren. Het was gevaarlijk, dat verbandje. Het was hard gips. Dit kon niet. 80.000 schreeuwende fans zorgden ervoor dat die Sergio Garnella zijn beslissing terugdraaide. De bondscoach was woedend en zei: Nederland gaat helemaal niet meer spelen als Van der Kerkhoff niet mag meedoen. Oranje liep dus demonstratief richting die spelerstunnel. Uiteindelijk, er moest wat schuimrubber nog op en tape om die arm van de Kerkhoff. Toen kon de aftrap beginnen, maar ja, dat was 10 minuten na de originele tijd. En het Nederlands elftal stond al op volledige spanning. De hele arbitrage was trouwens omstreden. Voordat het toernooi begon was er een andere scheidsrechter aangewezen, maar die had Argentinië eerder terecht laten verliezen van Italië. En toen kwam deze Garnella. En die floot, hoe zullen we dat zeggen, Eddie, als een krant. Hij liet allerlei overtredingen door.
2: Het was bijna een soort burgeroorlog op het veld. Maar die finale zit ook dik in de film, Land van Johan. Hè? Er zitten twee verloren WK-finales in. En toch vinden mensen het een soort feel-good movie, begrijp ik niets van. Dat de mensen niet depressief naar buiten lopen. Maar beide WK-finales zitten erin. En ook het moment dat Robbie Rensenbrink op de paal schoot.
1: Ach ja.
2: Pure tijd. Daar hadden we wereldkampioen geweest.
1: Ja, vlak voor het einde van die reguliere speeltijd schoot Rob Rensenbrink de bal op de paal echt een paar centimeter verder.
2: Dat is een rol in de film. Ik weet dat ik op één keer met Rob Rensenbrink gesproken.
1: Nee.
2: En toen heb ik de hele tijd een uur lang keek ik naar zijn linkervoet. Dat vertelde ik toen tegen Jan Mulder. Hij zei van, Jan, ik heb gewoon een uur lang naar zijn linkervoet gekeken. Hij zei, Eddie, dat doet al 30 jaar iedereen. Op zijn voet was het zo een stukje. Daar had die film ook niet gemaakt geweest, trouwens.
1: Nee.
2: Als hij er wel in ging.
1: En uiteindelijk in de verlenging trok Argentinië de wedstrijd naar zich toe. Even terug naar nu. Hoe schat jij de kansen van het Curaçao's elftal in?
2: Nou ja, je hoopt natuurlijk. Hè. Iedereen zit te juichen in Nederland toen ze zich plaatsten. Maar het is wel een hele sterke pool. Hè. Die Duitsers zijn natuurlijk ontzettend technisch sterk. En met nog meer Colombia en Ivoorkust. Ja, dat zijn hele fysieke ploegen. Nou ja, advocaat kan goed een elftal goed organiseren. Laten we daarop hopen.
1: Ja, ik hoop dat met jou. Ik wou je bedanken voor hier aanwezig zijn. We zijn veel te laat met het nieuws van 1 uur. Maar we gaan straks vrolijk verder. Eddie, heel veel plezier. Er kunnen nog kaarten gekocht worden voor vanavond.
2: Ja, en ook voor de andere komende dagen ook. Hè. Punda, de movie is Punda. En dan kan je op de website zien wanneer die allemaal draait.
1: Oké, heel hartelijk bedankt.

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Get ready for the Soul Beach Music Festival.
2: May 20th to 25th.
1: 5 days of music, comedy, and beach parties. Catch comedian Dion Cole, Curaçao sensation Ray, R&B icons Jodeci and Babyface. Forever.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1 uur.
1: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. 22 onderzoekers zijn geselecteerd voor de volgende ronde van een Caribische promotiebeurs, meldt de wetenschapsorganisatie NWO. Van de 72 kandidaten dienden een eerste idee in. De geselecteerde onderzoekers hebben tot 26 mei om hun definitieve aanvraag in te dienen. In november wordt bekendgemaakt welke 7 onderzoekers de beurs ontvangen. Het Rode Kruis waarschuwt voor de gevolgen van klimaatverandering in Caribisch Nederland. De organisatie vraagt de Nederlandse overheid om actie en budgetten vrij te maken voor de bescherming van de eilanden. Bonaire, Statia en Saba ondervinden nu al directe bedreigingen door zeespiegelstijging en extreme stormen. Hulp is dringend nodig voor kustbescherming en betere watervoorzieningen. Dan nog internationaal nieuws. Oud-premier Mark Rutte, voormalig gezondheidsminister Hugo de Jonge en oud-directeur van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Jaap van Dissel worden verhoord door de parlementaire enquêtecommissie over het coronabeleid. De eerste verhoren beginnen op 29 mei. In totaal zijn er 50 verhoren gepland in 9 weken. Het eindrapport wordt in het eerste kwartaal van 2027 verwacht. De parlementaire enquêtecommissie Corona heeft documenten over de besluitvorming tijdens de coronapandemie moeten bevechten. Voorzitter Daan de Kort zei dat er een verschil van inzicht was met het Nederlandse kabinet. Volgende week beginnen de openbare verhoren, waarbij 47 van de 81 betrokkenen verplicht zijn om te verschijnen. De driedaagse militaire oefening van Rusland met Belarus is afgerond. President Vladimir Poetin en zijn Belarusische collega Alexander Lukashenko hebben er 50 verhoren gepland in 9 weken. Het eindrapport wordt in het eerste kwartaal van 2027 verwacht. De parlementaire enquêtecommissie Corona heeft documenten over de besluitvorming tijdens de coronapandemie moeten bevechten. Voorzitter Daan de Kort zei dat er een verschil van inzicht was met het Nederlandse kabinet. Volgende week beginnen de openbare verhoren.

0: 60.000 militairen namen deel met testlanceringen van nucleaire raketten, waaronder de RS-24 Jars en de Zircon. Kernwapens zijn overgebracht naar Belarus. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Met Sentoo betalen je klanten eenvoudig via QR-code of betaalink. Direct met hun eigen bank-app. Simpel voor je klant en voordelig voor je bedrijf. Meer weten? Ga naar sentoo.io.
2: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
3: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.
4: Natuurlijk.
5: Dan moet je bij Beton Industrie Brievengat zijn.

0: 3-3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead. Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta. We bring branding to life.
1: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: De show van Pepijn Bieren Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT, de betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu Pepijn Bieren Broodspot.
4: En dit is Leo Sayer, want die is jarig van...

0: hoop niet dat hij vandaag ook donder in zijn hart voelt. Hij is namelijk jarig, Leo Sayer.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Het zal je wellicht niet ontgaan zijn. Het vorige uur hadden we Eddy Terstal, de regisseur, op bezoek. Vanavond dus de première, de Curaçaose première van Het Land van Johan. Om 9 uur begint de film, dus zorg dat je daar 9:15 bent. Je kan nog kaarten kopen. En ik heb natuurlijk ook een winnaar hier gekozen. De vraag was Het Land van welke Johan? De film heet Het Land van Johan. Er was iemand die dacht Johan Derksen. Dat is hem toch echt niet. Het is natuurlijk Johan Cruijff. En Chit Radi Wangsa Giorgio, die heeft gewonnen en komt straks, neem ik aan, althans zijn kaarten ophalen. Dan had ik nog een WK-dienstmededeling. De nieuwe shirts zijn binnen. Die zijn, schijnen heel mooi te zijn. Ik moet ze nog zien. Gaat ze misschien morgen nog even met Nelly over hebben. Maar die kan je gaan halen. Die kan je kopen dan, hè, natuurlijk, bij Sambiel. De Curaçaose nieuwe, de elftal shirts. Wil ik eigenlijk ook wel hebben. Misschien rij ik straks eventjes naar Sambiel toe. Maar nu, we zijn er eigenlijk al een beetje mee begonnen.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Ja, Leo Sayer dus, 78 alweer. Hij is Brits van origine. Dat is natuurlijk bekend van You Make Me Feel Like Dancing. En die gevoelige ballad, When I Need You. Je kent het wel. Thunder in My Heart gaat over dat moment waarop je hopeloos verliefd wordt op iemand die je eigenlijk nog maar net kent. Je verstand zegt, hey, rustig aan. Maar ondertussen rommelt er een donder in je hart die alles overstemt. Het nummer zit trouwens vol weerbeelden, stormen, regen en onweersbuien als metafoor voor verliefdheid. Hij is dus 78, maar nog steeds actief, die Leo Sayer. Hij toert dit jaar door Australië en door Groot-Brittannië. En mensen proberen hem volgend jaar op Glastonbury te krijgen. Hij blijft dus lekker actief. Wat gebeurde er nog meer op deze dag? In 1983 kwam Let's Dance uit van David Bowie. Kwam Let's Dance op nummer 1 in Amerika en in Groot-Brittannië. Het was zijn eerste nummer 1 hit aan beide kanten van de oceaan. En op 21 mei 1977 kwam Stevie Wonder's Sir Duke op nummer 1 in de Billboard Hot 100. En op 21 mei 1971 bracht Marvin Gaye zijn legendarische album What's Going On? Zonder vraagteken uit. Dit album was een keerpunt in zijn carrière. We gaan natuurlijk het nummer draaien, het titelnummer, hè, What's Going On? Overigens, op dat album staat bijvoorbeeld ook Mercy, Mercy Me, The Ecology, waarin hij dus al in 1971 aandacht vraagt voor het milieu. Hij was zijn tijd ver vooruit. What's Going On? Gaat over de chaos in Amerika, begin jaren 70. Politiegeweld, racisme, armoede, drugs en de Vietnamoorlog. Het idee voor het nummer kwam van een van de leden van de Four Tops. Marvin maakte het vervolgens persoonlijker, met teksten geïnspireerd door de brieven van zijn broer Frankie, die net terug was uit Vietnam. Bij Motown schrokken ze nogal, want het label stond bekend om vrolijke liefdesliedjes en niet om politieke statements. De baas van Motown, Berry Gordy, vond het nummer zelfs zo riskant dat hij de release maanden tegenhield. Marvin was woedend en zei, ik neem nooit meer een nummer voor jullie op. Uiteindelijk kwam het nummer uit. De single kwam uit en die werd een enorme hit. En het album kwam dus uit op deze dag in 1971. Aan het einde van het nummer, let maar op, van What's Going On, hoor je het weer langzaam uitveden, hè? Een beetje wegsterven. En opeens komt het toch nog even terug. Dat was geen foutje in de studio. Marvin zat zelf mee te mixen in de studio. En op het allerlaatste moment schoof hij eigenhandig de zogeheten master fader omhoog, terwijl de geluidstechnicus heel hard riep, nee. Dat deed hij eigenlijk een beetje als een soort stille middelvinger naar de platenmaatschappij. Hij wilde zeggen, jullie wilden dit begraven, maar het nummer komt gewoon terug.

0: Muziek kwam uit. Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
1: Nou ja, wie zijn er dus? Verder vandaag jarig en natuurlijk Leo C. 78 geworden. Ronald Eilie van de Eilie Brothers is 85 jaar geworden. Natuurlijk bekend van Twist en Shout. Gotye. Eigenlijk Wouter Wally de Bakker is 46 geworden. Hij is geboren in 1980. Hij is Belgisch-Australisch singer-songwriter en natuurlijk wereldberoemd geworden met Somebody That I Used To Know. En die komt morgen langs trouwens in het jaar. Mucha Buena is 41 geworden. Zij is geboren in 1985. Oorspronkelijk lid van de Sugar Babes, bekend van Push the Button. En Bill Champlin van Chicago is 79. Hij was een onmisbaar lid, zang, toetsen en gitaar van Chicago. En is onder achteren de stem achter de megahit Look Away. Hij zit namelijk in de achtergrondzang daar. Chicago, Hard to Say I'm Sorry is een van hun grootste hits. Ze waren begin jaren 80 een beetje de weg kwijt, tot dat nummer kwam. Een klassieke power ballad over spijt, afstand en een laatste poging om een relatie te redden. En er zit natuurlijk de bekende zin in: Everybody needs a little time away. Achter de schermen speelde het nieuwe bandlid Bill Champlin een belangrijke rol. Hij zei, ja, je moet gaan werken met David Foster, goede producer. En zonder die producer was deze megahit er waarschijnlijk nooit gekomen. Het werd nummer 1 in Amerika. Citra is natuurlijk de leadzanger in dit nummer. Maar Bill Champlin doet keyboards, gitaar en vrijwel alle backing vocal arrangementen.

0: Vincent.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrek, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Caucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Caucho in Roysantu.
2: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren. En gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
3: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermaritzburg, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.
1: Command the road with Ultimate Automobiles. Discover the next era of driving with BMW and BYD. Crafted for innovation, designed for distinction. As Curaçao's certified dealer, we are stocked with stunning new BMW and BYD models at Calle Tula 44. Step into the future and visit us. There where technology and excellence come together.
4: Curaçao op 29, 30.

0: nieuws van 1:30.
1: Dit is Harry Winterswijk met de hoofdpunten uit het nieuws. 22 onderzoekers zijn geselecteerd voor de volgende ronde van een Caribische promotiebeurs, waarbij zij tot 26 mei de tijd hebben om hun definitieve aanvraag in te dienen, en in november wordt bekendgemaakt welke 7 onderzoekers de beurs ontvangen. Het Rode Kruis waarschuwt dat Bonaire, Sint-Eustatius en Saba directe bedreiging ondervinden door zeespiegelstijging en extreme stormen, en vraagt de Nederlandse overheid om actie en budgetten vrij te maken voor kustbescherming en betere watervoorzieningen. Een Turkse rechtbank heeft de belangrijkste oppositieleider Özgür Özel afgezet en het partijcongres ongeldig verklaard. De oppositiepartij Republikeinse Volkspartij noemt dit een gerechtelijke staatsgreep en roept op tot protesten. Kemal Kılıçdaroğlu wordt opnieuw interim partijleider. Honderden partijleden zijn vastgezet op beschuldigingen van corruptie. Oud-premier Mark Rutte, voormalig gezondheidsminister Hugo de Jonge en oud-directeur van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Jaap van Dissel, worden verhoord door de parlementaire enquêtecommissie over het coronabeleid. De eerste verhoren beginnen op 29 mei. In totaal zijn er 25 verhoren gepland in 9 weken. Het eindrapport wordt in het eerste kwartaal van 2027 verwacht. De parlementaire enquêtecommissie Corona heeft documenten over de besluitvorming tijdens de coronapandemie moeten bevechten. Voorzitter Daan de Kort zei dat er een verschil van inzicht was met het Nederlandse kabinet. Volgende week beginnen de openbare verhoren, waarbij 47 van de 81 betrokkenen verplicht zijn om te verschijnen. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
2: Chivies Foodbox slaat haar vleugels uit. De beste kwaliteit snacks zijn nu ook verkrijgbaar bij Grote Berg Patat. Bestel nu snel via Bob Delivery. Chivies Foodbox. Zeelandia is open van maandag tot en met zaterdag. Van 7 tot 5. Ook voor de beste vis en Surinaamse daghappen. En Grote Berg Patat. 7 dagen per week. Van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Kom snel genieten van het lekkerste eten van Curaçao. Chivies Foodbox en Grote Berg Patat. Wij staan voor je klaar met een glimlach.
3: Car Team Willem staat hier.

0: Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
1: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
2: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu Pepijn Bier en Broodspot.
3: Dit is Whitney Houston, Queen of the Night.

0: Whitney Houston. Ze is natuurlijk ook eigenlijk wel de Queen of the Night. Hè, met een gouden keeltje hier bij Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: En die zegt natuurlijk een oprecht goedemiddag. 19 minuten voor 2. Zometeen het feel good nieuws. Maar nu eerst natuurlijk
1: de Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Vandaag te winnen een heerlijk diner voor 2 bij Fort Nassau. Dat is niet alleen een prachtig uitzicht, maar natuurlijk ook heel mooi eten. Neem dat niet alleen van mij aan, maar ook van alle recensenten op de TripAdvisor. Ga naar de recensie van Danielle en Sean. Die wonen op Long Island, New York. Dan denk ik altijd, dan kan je goed eten. En dan weet je vast ook wel of dit een beetje een aardig restaurant is. En die zeggen eigenlijk, vertaald, hè, we deden het proeverijmenu dat veel unieke lokale aanbiedingen had. En we hadden niets wat we niet lekker vonden. We hadden een heerlijke fles wijn. Het uitzicht alleen al is het waard om hier te komen. Maar het heerlijke eten is gewoon een bonus. Een echte farm-to-table ervaring hadden we. Elk gerecht wordt door de chef-kok vervaardigd met detail. Zou het iedereen aanraden voor een bezoek aan Curaçao? Voor een bijzondere en unieke ervaring. Nou, wat wil je nog meer? En jij kan daar heerlijk gaan eten met z'n tweeën als je de gitaarsolo van vandaag weet. En ik weet hem meestal niet.
1: Van welke plaat is deze gitaarsolo?
0: Hij zit... Weet je wat? We doen het niet verder vertellen. We doen hem nog een keer.
1: Van welke plaat is deze gitaarsolo?
0: Ja, ik heb hem bijna. Misschien jij ook. 6, 7, 5. Misschien heb jij hem helemaal. 6, 7, 5, 1, 0, 3, 1... Even WhatsAppen. Welke gitaarsolo? Van wie is die? Welk nummer? Even hebben naar 675-1031. Dit is Shalamar.

0: DJ Jazzy Jeff en natuurlijk de Fresh Prince. Yo, home to Bel Air.
1: Het nieuws dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel good news. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
0: Ja, bijna 9 minuten voor 2. Vandaag is het de 15e editie van de Global Accessibility Awareness Day. Ik hoop dat ik het in één keer goed heet, maar dat lukte niet. Oftewel GAAD. G-A-A-D. Een wereldwijde dag die draait om 1 simpele, maar krachtige gedachte. Technologie moet werken voor iedereen. Dus ook voor de meer dan 1 miljard mensen wereldwijd die leven met een beperking. Wat ooit begon als een simpele blogpost van webdeveloper Joe Davin groeide uit tot een internationale beweging met evenementen op 6 continenten. Het thema dit jaar is design, develop en deliver. Toegankelijkheid moet niet achteraf worden toegevoegd, maar vanaf het eerste ontwerp onderdeel zijn van elke website, elke app en elke digitale dienst. En juist vandaag staan 2 persoonlijke verhalen centraal die laten zien waarom dat zo belangrijk is. Het verhaal van Ricky en dat van James. Ricky Pointer is ernstig slechthorend. Zij vertelt in een korte video hoe toegankelijkheid haar dagelijks leven verandert. Dankzij functies als live captions, live ondertiteling dus, kan ze gesprekken volgen, series kijken, bellen en werken zonder steeds afhankelijk te zijn van anderen. Waar veel mensen technologie vanzelfsprekend vinden, betekent het voor Ricky Pointer simpelweg kunnen meedoen in de maatschappij. Ze noemt de Apple-producten daarom niet alleen handig, maar echt deaf-friendly, oftewel slechthorende doven vriendelijk. En natuurlijk het verhaal van James Rod. James heeft een ernstige visuele beperking en gebruikt dagelijks hulpmiddelen zoals Zoom, VoiceOver en aangepaste contrastinstellingen. In zijn video laat hij zien hoe die technologie hem helpt om zelfstandig te studeren, werken en verhalen te maken. Niet als luxe, maar als basis om gelijkwaardig mee te draaien in de samenleving. En dat is precies waar GAAD om draait. Kleine digitale aanpassingen die een gigantisch verschil maken. Ondertiteling, betere kleurencontrasten, schermlezers of toetsenbordnavigatie. Het lijken misschien technische details, maar voor miljarden mensen betekenen ze vrijheid, zelfstandigheid en verbinding. Over de hele wereld worden vandaag workshops georganiseerd waarbij mensen leren hoe inclusieve technologie werkt. Want toegankelijkheid hoeft helemaal niet zwaar of ingewikkeld te zijn. Het kan juist creatief, menselijk en verbindend zijn. Als je meer wil weten, ik ben er net ook even naartoe gegaan, dan kan je naar accessibility.de. Accessibility, 2 C's, 2 S's, accessibility.de. Daar staan allemaal wat tips, video's en events van over de hele wereld. Ja, en welke plaat van welke artiest past hier nou bij? Nou, Sir Duke dacht ik natuurlijk aan Stevie Wonder. Dat is een man, hij werd iets te vroeg geboren, kreeg zuurstof in de jaren 50 te veel. En daardoor is hij uiteindelijk geheel blind geworden. En als iemand nou met zijn handicap aan de slag kan gaan en ook door de moderne technologie wordt geholpen, dan is hij het wel. Daarmee komt een einde aan mijn 2 uren. Ik meld mij morgen weer van 12 tot 2. Heel veel plezier met Marissa. En vanmiddag natuurlijk met Nadine. Hey, tot morgen.

0: show van Pepijn Bieren Broodspot werd je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
1: Dames en heren, welkom aan boord van The Mermaid. Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledige verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandpetjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust. The
2: Open a Tesorito Youth Savings Account at Banco de Caribe. With an attractive 3% interest rate, you'll enable them to grow to their full potential. Find out more at bancodecaribe.com.
3: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
4: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
5: Sorry schat, ik kon het niet laten.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2 uur.
1: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. 22 onderzoekers zijn geselecteerd voor de volgende ronde van een Caribische promotiebeurs, meldt de wetenschapsorganisatie NWO. Van de 72 kandidaten dienden een eerste idee in. De geselecteerde onderzoekers hebben tot 26 mei om hun definitieve aanvraag in te dienen. In november wordt bekendgemaakt welke 7 onderzoekers de beurs ontvangen. Het Rode Kruis waarschuwt voor de gevolgen van klimaatverandering in Caribisch Nederland. De organisatie vraagt de Nederlandse overheid om actie en budgetten vrij te maken voor de bescherming van de eilanden. Bonaire, Statia en Saba ondervinden nu al directe bedreigingen door zeespiegelstijging en extreme stormen. Hulp is dringend nodig voor kustbescherming en betere watervoorzieningen. Dan nog internationaal nieuws. Een Turkse rechtbank heeft de belangrijkste oppositieleider Özgür Özel afgezet en het partijcongres waarbij hij werd verkozen ongeldig verklaard. De oppositiepartij CHP noemt dit een gerechtelijke staatsgreep en roept op tot protesten. Oud-oppositieleider Kemal Kılıçdaroğlu moet opnieuw interim partijleider worden. Onder de partijleden zijn vastgezet op corruptieaanklachten. Oud-premier Mark Rutte, voormalig gezondheidsminister Hugo de Jonge en oud-directeur van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Jaap van Dissel worden verhoord door de parlementaire enquêtecommissie over het coronabeleid. De eerste verhoren beginnen op 29 mei. In totaal zijn er 50 verhoren gepland in 9 weken. Het eindrapport wordt in het eerste kwartaal van 2027 verwacht. De parlementaire enquêtecommissie Corona heeft documenten over de besluitvorming tijdens de coronapandemie moeten bevechten. Voorzitter Daan de Kort zei dat er een verschil van inzicht was met het Nederlandse kabinet. Volgende week beginnen de openbare verhoren, waarbij 47 van de 81 betrokkenen verplicht zijn om te verschijnen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
3: Hey Vincent.
4: Get ready for the Soul Beach Music Festival.
5: May 20th to 25th.
4: 5 days of music, comedy, and beach parties. Catch comedian Dion Cole, Curaçao sensation Ray, R&B icons Jodeci and Babyface. Forever.

0: sponsored by the Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holding, Curaçao Hospitality and Tourism Association, and Cinex. Local Seoul Beach promo tickets are available. Snag yours at Mengsis Caminada, 24 Ur Aydemir, Ketapa, Fun Miles, and Ticket Point. I'm done.
1: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op Euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Marisa Wildeboer.
3: Ja, en hier is Michael Jackson met Off the Wall.

Ja, een hele goede donderdagmiddag. Ik zit natuurlijk weer gezellig voor je klaar. Van 2 tot 4. Ik heb de muziekquiz voor je klaarstaan. Vanessa Werkhoven schrijft natuurlijk aan met een heerlijke kletspotvraag die we weer gaan beantwoorden. En ik heb natuurlijk heel veel goede muziek voor je klaarstaan. Zoals hier is

0: Ze horen hier op Paradise FM. Straks heb ik voor je klaarstaan Bruce Springsteen en Juanes.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons. Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws. De

0: via paradisefm.cw.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com.
2: Coeurblue, let us surprise you.
3: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
4: Quatre Vents.
5: Dat is Frans, 80.
4: Frans is 80?
5: Wie is Frans?
4: Nee, restaurant Quatre Vents, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
5: Dat is ook weer Frans.
4: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
5: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre Vents. Vier wijnen.
4: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
5: Ga je weer.
4: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
5: Quatre Vents.
4: Exactement.
6: Sifi's Foodbox slaat haar vleugels uit. De beste kwaliteit snacks zijn nu ook verkrijgbaar bij Grote Berg Patat. Bestel nu snel via Bob Delivery. Sifi's Foodbox. Zeelandia is open van maandag tot en met zaterdag. Van 7 tot 5. Ook voor de beste vis en Surinaamse daghappen. En Grote Berg Patat. 7 dagen per week. Van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Kom snel genieten van het lekkerste eten van Curaçao. Sifi's Foodbox en Grote Berg Patat. Wij staan voor je klaar met een glimlach.
0: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2:30.
7: Dit is Harry Winterswijk met de hoofdpunten uit het nieuws. 22 onderzoekers zijn geselecteerd voor de volgende ronde van een Caribische promotiebeurs, waarbij zij tot 26 mei de tijd hebben om hun definitieve aanvraag in te dienen, en in november wordt bekendgemaakt welke 7 onderzoekers de beurs ontvangen. Het Rode Kruis waarschuwt dat Bonaire, Sint Eustatius en Saba directe bedreiging ondervinden door zeespiegelstijging en extreme stormen, en vraagt de Nederlandse overheid om actie en budgetten vrij te maken voor kustbescherming en betere watervoorzieningen. Een Turkse rechtbank heeft de belangrijkste oppositieleider Özgür Özel afgezet en het partijcongres ongeldig verklaard. De oppositiepartij Republikeinse Volkspartij noemt dit een gerechtelijke staatsgreep en roept op tot protesten. Kemal Kılıçdaroğlu wordt opnieuw interim partijleider. Honderden partijleden zijn vastgezet op beschuldigingen van corruptie. Oud-premier Mark Rutte, voormalig gezondheidsminister Hugo de Jonge en oud-directeur van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Jaap van Dissel, worden verhoord door de parlementaire enquêtecommissie over het coronabeleid. De eerste verhoren beginnen op 29 mei. In totaal zijn er 25 verhoren gepland in 9 weken. Het eindrapport wordt in het eerste kwartaal van 2027 verwacht. De parlementaire enquêtecommissie Corona heeft documenten over de besluitvorming tijdens de coronapandemie moeten bevechten. Voorzitter Daan de Kort zei dat er een verschil van inzicht was met het Nederlandse kabinet. Volgende week beginnen de openbare verhoren, waarbij 47 van de 81 betrokkenen verplicht zijn om te verschijnen. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
8: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
9: Ribe Luca komt eraan. Wil je je registreren? Dan heb je nodig een paspoort, geboorteakte, VOG en een ziektekostenverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambiel of WhatsApp naar 685-5566.
10: Pluree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
11: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
12: Wij produceren
11: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
12: die elk project sterker maken.
11: Ook verkrijgbaar
12: cement en steenslag. Zoek ons online.

Ja, het is straks weer tijd voor de muziekquiz. Ja, vandaag maak je natuurlijk weer kans op een dinerbon voor twee. En deze keer voor Fort Nassau. Ja, en eerlijk, als je op Curaçao woont en daar nog nooit bent geweest... ja, dan mis je toch echt wel iets. Fort Nassau, dat ligt hoog op een heuvel... met echt waanzinnig uitzicht over Willemstad... de haven en de bruggen tussen Punda en Otrobanda. En als de zon dus zo ondergaat, heb je echt een prachtige zonsondergang. Ja, s'avonds natuurlijk met die lichtjes. Ja, dat ziet er gewoon echt heel erg mooi uit. Op de menukaart vind je een mix van vis- en vleesgerechten. Ja, het is gewoon een mooie plek om heerlijk te gaan dineren. En dat op onze kosten. Ja, dat is toch fantastisch. We gaan hem straks spelen, de muziekquiz. Nu eerst heb ik voor je klaarstaan, Juanes.

0: het is tijd om de muziekquiz te spelen. En vandaag maak je kans op een dinerbon voor twee. En deze keer voor Fort Nassau. Ja, echt een prachtig restaurant met enorm mooi uitzicht over Willemstad en de bruggen. Ja, dat ziet er gewoon fantastisch uit. En dan ook nog eens heerlijk eten. Ja, het houdt niet op. En daar hoef je helemaal niet zoveel voor te doen. Ik heb een vraag voor je klaarstaan. Ben je er klaar voor? Want ik start hem in.
1: Van welke plaat is deze gitaarsolo?
0: Nou, deze moet je vast weten. Stuur dan een berichtje naar 675-1031. En wie weet ben jij binnenkort lekker aan het dineren bij Fort Nassau.

0: Bruce Springsteen met Hungry Heart hoor hier op Paradise FM. Straks heb ik nog heel veel goede muziek voor je klaarstaan. Onder andere van Pink, John Mayer, Maroon 5 en nog veel meer. Ik zou zeggen, blijf vooral luisteren naar Paradise FM.
1: Iets te vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogstgelegen restaurant van Curaçao, Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.
2: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
3: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
4: Nossa logré, tourne com paixão. Lo que ha começado como um sonho, abrirá fé. Realização, visualização e com focus. Realidade. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
5: Ontdek Maida's Kitchen in Serio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
6: Smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.

Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. 22 onderzoekers zijn geselecteerd voor de volgende ronde van een Caribische promotiebeurs, meldt de wetenschapsorganisatie NWO. Van de 72 kandidaten dienden een eerste idee in. De geselecteerde onderzoekers hebben tot 26 mei om hun definitieve aanvraag in te dienen. In november wordt bekendgemaakt welke 7 onderzoekers de beurs ontvangen. Het Rode Kruis waarschuwt voor de gevolgen van klimaatverandering in Caribisch Nederland. De organisatie vraagt de Nederlandse overheid om actie en budgetten vrij te maken voor de bescherming van de eilanden. Bonaire, Statia en Saba ondervinden nu al directe bedreigingen door zeespiegelstijging en extreme stormen. Hulp is dringend nodig voor kustbescherming en betere watervoorzieningen. Dan nog internationaal nieuws. Een Turkse rechtbank heeft de belangrijkste oppositieleider Özgür Özel afgezet en het partijcongres waarbij hij werd verkozen ongeldig verklaard. De oppositiepartij CHP noemt dit een gerechtelijke staatsgreep en roept op tot protesten. Oud-oppositieleider Kemal Kılıçdaroğlu moet opnieuw interim-partijleider worden. Onder de partijleden zijn vastgezet op corruptieaanklachten. Oud-premier Mark Rutte, voormalig gezondheidsminister Hugo de Jonge en oud-directeur van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Jaap van Dissel worden verhoord door de parlementaire enquêtecommissie over het coronabeleid. De eerste verhoren beginnen op 29 mei. In totaal zijn er 50 verhoren gepland in 9 weken. Het eindrapport wordt in het eerste kwartaal van 2027 verwacht. De parlementaire enquêtecommissie Corona heeft documenten over de besluitvorming tijdens de coronapandemie moeten bevechten. Voorzitter Daan de Kort zei dat er een verschil van inzicht was met het Nederlandse kabinet. Volgende week beginnen de openbare verhoren, waarbij 47 van de 81 betrokkenen verplicht zijn om te verschijnen. En tot zover het nieuws op Paradise FM. Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor? Mammoet Printing heeft open.

0: de prijs. Meer info, mammoetprinting.com.
1: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden, met alles inbegrepen, vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
2: Hey Vincent.
3: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
1: Het montuur van je bril helemaal gratis bij Pearle Vision? Ja, je hoort het goed. Bij aanschaf van multifocale glazen krijg je het montuur tot maximaal 219 gulden bij Pearle Vision helemaal gratis. Kies je liever een duurder montuur? Geen probleem. We verrekenen de 219 gulden met de totale prijs. Kom langs bij Pearle Vision in Suikertuin Mall, bij Salinga Galleries of Luxury Mall. Vraag naar de voorwaarden en profiteer van deze actie.
0: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle boord.
0: Nu Marisa Wildeboer.
5: Ja, een hele goede donderdagmiddag. Hier is Pink.

Ja, John Mayer die stond recent weer flink in de spotlight door zijn tour met Dead & Company. Waar fans online vooral losgingen over zijn gitaarspel. Ja, wat ook opviel is dat hij onlangs zijn eerste optredens ooit in India gaf. Ja, daar hebben fans toch wel echt enorm lang op gewacht. Hier is John Mayer.

Ja, en het is weer tijd voor een weetje. Een weetje van Marissa. Ja, want ik kom af en toe nog wel achter dingen. Ja, en dan denk ik, ik wil het toch graag eventjes aan je voorleggen. Dat je deze kennis ook hebt. Misschien weet je het al, misschien nog niet. Maar wist je dat ongeveer 25% van de oceaanbodem tot nu toe goed in kaart is gebracht? Ja, dat betekent dus dat 75% nog niet volledig in detail is onderzocht of gemapt. Ja, dus dat betekent dat wij eigenlijk heel veel van de oceaan nog niet weten. En dat komt natuurlijk omdat het... de oceaan is natuurlijk zo enorm groot, zo enorm diep. Dus we weten heel veel, van heel veel dieren die daar leven in de oceaan. Weten wij dat nog niet? Ja, dus zouden er dan toch zeemerminnen zijn? Ja, we zullen het misschien nooit weten. Mijn hoop is nog erg hoog. Maar in ieder geval, ik kwam nu achter een verhaal over een sea creature waar ik wel wat meer van weet en waar we allemaal veel meer van weten. Dat is namelijk de octopus. Wist jij dat de octopus 3 harten heeft? Ja, 2 daarvan die pompen bloed naar de kieuwen en 1 naar de rest van het lichaam. En weet je wat nog gekker is? Hun bloed is blauw in plaats van rood. Ja, zo kom je nog eens achter iets. Ik heb voor je klaarstaan Raccoon met Oceaan.

0: Vanuit het Torarica Resort Suriname. Dit is Paradise FM.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com. Coeurblue, let us surprise you.
2: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
3: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de

0: vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
1: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
2: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: nieuws van 3:30.
1: Dit is Harry Winterswijk met de hoofdpunten uit het nieuws. 22 onderzoekers zijn geselecteerd voor de volgende ronde van een Caribische promotiebeurs, waarbij zij tot 26 mei de tijd hebben om hun definitieve aanvraag in te dienen, en in november wordt bekendgemaakt welke 7 onderzoekers de beurs ontvangen. Het Rode Kruis waarschuwt dat Bonaire, Sint-Eustatius en Saba directe bedreiging ondervinden door zeespiegelstijging en extreme stormen, en vraagt de Nederlandse overheid om actie en budgetten vrij te maken voor kustbescherming en betere watervoorzieningen. Een Turkse rechtbank heeft de belangrijkste oppositieleider Özgür Özel afgezet en het partijcongres ongeldig verklaard. De oppositiepartij Republikeinse Volkspartij noemt dit een gerechtelijke staatsgreep en roept op tot protesten. Kemal Kılıçdaroğlu wordt opnieuw interim partijleider. Honderden partijleden zijn vastgezet op beschuldigingen van corruptie. Oud-premier Mark Rutte, voormalig gezondheidsminister Hugo de Jonge en oud-directeur van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Jaap van Dissel, worden verhoord door de parlementaire enquêtecommissie over het coronabeleid. De eerste verhoren beginnen op 29 mei. In totaal zijn er 25 verhoren gepland in 9 weken. Het eindrapport wordt in het eerste kwartaal van 2027 verwacht. De parlementaire enquêtecommissie Corona heeft documenten over de besluitvorming tijdens de coronapandemie moeten bevechten. Voorzitter Daan de Kort zei dat er een verschil van inzicht was met het Nederlandse kabinet. Volgende week beginnen de openbare verhoren, waarbij 47 van de 81 betrokkenen verplicht zijn om te verschijnen. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
2: Ieder mens is uniek en dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Karakkersbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies, zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
3: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
4: São Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Verdimmende verlichting. Terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
5: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
0: Dit is Paradise FM.
6: Marisa Wildeboer.
7: Ik heb voor je klaarstaan When You're Gone.

Ja, voordat ik afscheid neem, ga ik natuurlijk vragen of Vanessa Werkhoven weer eventjes bij me aansluit voor een nieuwe kletspotvraag. Ja, van die vragen die je misschien vaker aan elkaar zou moeten stellen. Want hoe leuk is dat? Zo leren we elkaar nog een beetje kennen. Ik zou zeggen, doe straks vooral mee.

0: Makes Me Wonder van Maroon 5 hier op Paradise FM. Ja, en het is weer tijd voor een kletspotvraag. En dat ga ik natuurlijk niet alleen doen. Dat doe ik samen met Vanessa Werkhoven. Vanessa, welkom.
1: Hey, ik ben zo benieuwd. Iedere dag opnieuw weer.
0: Ja. En deze vind ik wel weer leuk. Ik heb weer een leuke vraag getrokken, al zeg ik het zelf.
1: Oké. Okay.
0: De vraag is, hij is heel breed weer, maar ga jij voor safe, op het randje of over de grens? Ja, dat is heel breed, maar laten we een beetje verschillende topics doen.
1: Mijn eerste reactie is voor safe.
0: Oké.
1: Okay. Ja, en dat klinkt weer ontzettend saai, maar ik ben wat dat betreft wel een soort controlefreak. Dus op het randje, nee, dat vind ik altijd alweer te risicovol.
0: Ja.
1: En die andere over de grens, nou, dat klinkt voor mij sowieso niet prettig. Ja. Over de grens.
0: Maar is dit? Maar je hebt natuurlijk kinderen. Is, verandert dit dan hoe oud? Nee, je wordt een moeder. Sorry. Ja. Hoe ouder je wordt, zo bedoel ik het niet. Ik bedoel gewoon, nee, je wordt moeder. Verandert het dan?
1: Nee, want dat heb ik heb dat altijd al gehad. Ik ben nooit een daredevil geweest. Wij gingen altijd. Dan was het in september, was het kermistijd. En dan gingen we naar de kermis. En dan ging mijn zusje overal in.
0: Ja, ja.
1: Dat was echt zo'n mafgeest. Ja. Die ging overal in. Dat was dus wel iemand van over de grens, een daredevil. Of op het randje. En ik stond dan altijd aan de kant te kijken. Met mijn hoogtepunt was dan dat ik een snoepje mocht uitkiezen. Ja, wat een tobbel, hè?
0: Ja. Maar jij gaat het niet uit de weg. Want ik weet dat wij wel een keertje hebben gesproken over Alexander Horst.
1: Ja.
0: Die is natuurlijk, dat is natuurlijk een bekende motorrijder op het eiland. En toen heb ik natuurlijk gezegd, nou, hoe leuk zou het zijn om voor online video's met hem op te nemen. Dat jij dan achterop die wheelies gaat doen. En dat jij een beetje over je angst heen gaat.
1: Ja, en daar heb ik op gezegd inderdaad. Nou, laten we dat dan maar doen. Ja. Dus wat dat betreft, ja, natuurlijk. Af en toe moet je uitgedaagd worden. En zeker als je bij de radio werkt. En je collega's komen met dit soort ideeën. Ja. Maar dat betekent nog steeds niet dat het vrijwillig. Nou, wel vrijwillig. Maar dat ik denk,
0: ja, maar je kan natuurlijk ook zeggen, nee, dat doe ik niet.
1: Nee,
0: en jij staat er dan wel voor open om eventueel die grens. Je gaat er niet overheen. Maar het is wel om het randje op te zoeken. Of wel richting de grens te gaan.
1: Ja, het is dat niet uit mezelf.
0: Nee.
1: Maar als het dan toch wordt gebeurd, dan zeg ik niet altijd nee.
0: Nee, nou, dat vind ik wel knap dan. Ja.
1: Oké, ja.
0: Wat goed.
1: Je moet toch af en toe een klein beetje een grensje opzoeken in het leven.
0: Ja, dat is absoluut.
1: Inderdaad, je zegt het al, het is een heel breed, hè, hele brede vraag natuurlijk. Er zijn ook echt wel dingen waarin ik misschien soms wel over de grens ga.
0: Ja, en wat voor dingen zijn dat dan?
1: Ja, weet ik veel. Kijken.
0: Kijk, we hebben het nu meer over activiteiten, toch? Tenminste, daar neig ik.
1: Maar het is ook heel persoonlijk, hè? Want kijk, er zijn ook mensen die vinden bijvoorbeeld mijn tatoeages heel extreem.
0: Ja? Ja, dat is persoons eigen. Of iemand dat over de grens vindt, ga ja of nee. Zo bedoel je het.
1: Ja, want ligt je eigen grens? Kijk, ik ben heel jong moeder geworden. Dat vonden ook mijn klasgenoten op de Kleinkunstacademie. Die vonden dat ook grenzeloos, weet je wel? En wat een risico. En dan heb je natuurlijk helemaal geen idee of het gaat lukken met school. En weet je, dus. Maar ja, binnen de keuzes die ik maak, ben ik altijd heel erg in control. Dus wat dat betreft voelt het voor mij nog steeds als
0: safe.
1: En bij jou?
0: Ja, ik hou toch wel een beetje om het. Ja, ik ga dan toch in mijn hoofd gelijk naar activiteiten, moet ik zeggen.
1: Ja.
0: En als ik dan aan activiteiten denk, dan denk ik, ja, ik ga toch wel richting de grens altijd. Liever, sowieso over het randje.
1: Ja.
0: Maar het moet voor mij, hoe gekker, hoe beter eigenlijk.
1: Ja, ja. Dus jij wil wel voelen dat er risico is.
0: Ja, voelen dat ik leef.
1: Ja, precies.
0: Ja, heerlijk toch? Dat je dan denkt, ja, jeetje, oh, als er nu wat fout gaat. Niet dat ik het echt zo erg. Het is niet dat ik van een klif afspring. Dat ik denk, nou, wat zal er gebeuren als ik in het water beland?
1: Dat is niet dom.
0: Het moet wel veilig genoeg zijn, maar wel uitdagend genoeg. Dat ik echt een kriep word. Dat ik echt denk, jeetje, ik durf eigenlijk niet, maar ik ga toch.
1: We hebben het daar eerder over gehad, hè? En toen zei je inderdaad ook voelen dat ik leef. Dus eigenlijk het gevoel hebben dat je misschien wel dood zou kunnen gaan. Ja. En dan voel dat je leeft. Maar dan wel gecontroleerd.
0: Maar wel gecontroleerd, ja. Het is niet dat ik ga bungee jumpen zonder touw.
1: Nee, maar wel het gevoel van in je lijf van, oh mijn god, dat voelen, ja.
0: Nou ja, het contrast is dan wel weer heel goed. Want ik denk dat als ik het toch maar er doorheen probeer te krijgen, dat jij ooit nog een keer een wheelie achterop gaat doen bij Alexander Horst. We gaan het zien.
1: Dat wil ik, ja. Maar ik ga niet ergens van afspringen verder of achterlijke dingen.
0: Ja, maar dat is de tweede stap. We gaan stap voor stap.
1: Ja,
0: we gaan een rustig traject in.
1: Even aan.

Dankjewel, dit hoorde hier op Paradise FM. Het zit er voor mij over op. Ik wil je weer enorm bedanken voor het luisteren naar mijn show. Een hele fijne middag nog. En ik zit morgen weer voor je klaar. Van 2 tot 4 en veel plezier bij de show. Van Adina.

0: instant prices from FIFA, Coca-Cola and McDonald's. Check our social media for all the details. Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
1: Peter Mai's best kept secret, Le Munchi, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Peter Mai.
2: Hey Vincent!
3: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon! Corso da Douji.
4: Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. 22 onderzoekers zijn geselecteerd voor de volgende ronde van een Caribische promotiebeurs, meldt de wetenschapsorganisatie NWO. Van de 72 kandidaten dienden een eerste idee in. De geselecteerde onderzoekers hebben tot 26 mei om hun definitieve aanvraag in te dienen. In november wordt bekendgemaakt welke 7 onderzoekers de beurs ontvangen. Het Rode Kruis waarschuwt voor de gevolgen van klimaatverandering in Caribisch Nederland. De organisatie vraagt de Nederlandse overheid om actie en budgetten vrij te maken voor de bescherming van de eilanden. Bonaire, Statia en Saba ondervinden nu al directe bedreigingen door zeespiegelstijging en extreme stormen. Hulp is dringend nodig voor kustbescherming en betere watervoorzieningen. Dan nog internationaal nieuws. Een Turkse rechtbank heeft de belangrijkste oppositieleider Özgür Özel afgezet en het partijcongres waarbij hij werd verkozen ongeldig verklaard. De oppositiepartij CHP noemt dit een gerechtelijke staatsgreep en roept op tot protesten. Oud-oppositieleider Kemal Kılıçdaroğlu moet opnieuw interim partijleider worden. Onder de partijleden zijn vastgezet op corruptieaanklachten. Oud-premier Mark Rutte, voormalig gezondheidsminister Hugo de Jonge en oud-directeur van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Jaap van Dissel worden verhoord door de parlementaire enquêtecommissie over het coronabeleid. De eerste verhoren beginnen op 29 mei. In totaal zijn er 50 verhoren gepland in 9 weken. Het eindrapport wordt in het eerste kwartaal van 2027 verwacht. De parlementaire enquêtecommissie Corona heeft documenten over de besluitvorming tijdens de coronapandemie moeten bevechten. Voorzitter Daan de Kort zei dat er een verschil van inzicht was met het Nederlandse kabinet. Volgende week beginnen de openbare verhoren, waarbij 47 van de 81 betrokkenen verplicht zijn om te verschijnen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Online hadden we bij het bekende woonwarenhuis onze droomkeuken al helemaal ingetekend. Cent Caribe heeft toen alles met hun gecheckt en de bestelling afgehandeld. 3 weken later stond alles voor de deur. Kijk zelf op centcaribe.nl.
3: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
4: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
5: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle borst.
5: Nu Nadine Roos.
7: 4 uur geweest, betekent tijd voor een nieuwe middagshow met Terrence Trent Darby eerst. Paradise FM.

0: Rod Stewart en Tina Turner. En It Takes Two. Of nou ja, misschien wel vier. Ik en jij ook keihard meezingend in de auto. Dit is Paradise op jouw donderdagmiddag.
1: Nadine Roos, Paradise FM.
0: Ik hoop dat je een lekkere donderdag hebt. Dat je mooie vooruitzichten hebt. Want donderdag noemen we altijd kleine vrijdag hier op Curaçao. Hè? Dus heb je al wat dingen om naar uit te kijken in het weekend? Ik hoop het wel. Anders is Marciano hier zo meteen om te vertellen wat er allemaal te doen is op het eiland. Dus daar moet je sowieso voor blijven luisteren. Ook trouwens voor Remco Bistini. Die schuift ook zo meteen aan. Niet alleen omdat het WK over precies 3 weken is. Maar het WK voor kinderen, dat is al lang al bezig. En dat is op Curaçao ook groots aangepakt. Natuurlijk ook vanwege onze WK-deelname is deze speciale tournament opgezet. Hoe dat daarvoor staat, dat hoor je zo meteen van Remco Bicentini zelf natuurlijk. En om in de stemming te komen, is er iets wat heel goed helpt. Het is de Blue Wave Shot. Een fles daarvan gaat er ook nog uit dit uur. Here's Robbie Williams, dit is Supreme.

0: vijf minuten voor 4:30 geworden met de Dire Straits. En de Walk of Life bij Paradise.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: We spelen weer voor een heerlijk diner voor twee vandaag. Het ligt er mooi bij, het restaurant. Moet ik zeggen, dat is een van de weinige dingen die ik hier vanuit de studio precies kan zien. Fort Nassau. Het restaurant waar je een van de mooiste uitzichten hebt. Op Curaçao, op de brug. Waar je natuurlijk prachtig met zonsondergang onderdoor kijkt. Terwijl de lucht allerlei prachtige kleuren krijgt. En je bord ook. Want je kan daar echt hele mooie gerechten eten. Casual fine dining, noemen ze dit. Daar doen ze echt wel hun best voor. Dat kan ik je wel verzekeren. Je kan ook nog gaan voor een seasoned, dus seizoensgebonden drie gangen menu. Als je je wil laten verrassen, is dat ook een leuk idee. Eerst moet je maar eens bewijzen dat jij er recht op hebt. Ik heb hier de opgave van vandaag.
1: Van welke plaat is deze gitaarsolo?
0: Nou, je hebt genoeg tijd om iets te herkennen. Of dat je ook lukt, dat ligt aan jou. Heb je een idee welk nummer dat was? Dan heb je dat zo snel mogelijk door naar 6751031. En dan bel ik jou binnen een uur of twee terug. En dan ga je misschien wel binnenkort lekker eten bij restaurant Fort Nassau.

0: Laan hoorde je bij Paradise. En meteen hier in de studio Remco Bicentini over het WK voor kinderen. Je maakt kans op een fles de Blue Wave Shot. Ook binnen het komende half uur. En muziek van Janet Jackson en Go West.
1: Blijf in de ochtend.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
2: Met Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
3: We've got it. Ook wijnkoperij De Gouden Ton vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.

0: 5.
1: Curaçao presenteert nieuw Adidas thuistenu. Goedemiddag, de Curaçaose voetbalploeg krijgt een nieuw thuistenu. Voetbalfederatie FFK heeft in samenwerking met Adidas en voetbalshop.nl het gloednieuwe thuistenu gepresenteerd. Het shirt van de Blue Wave weerspiegelt de nationale kleuren. Oceaanblauw vormt de basis met zongeel als accentkleur. Opvallend zijn de golfpatronen op de mouwen die symbool staan voor de veerkracht van het eiland. De naam Curaçao staat trots op de borst. Volgens FFK-voorzitter Gilbert Martina staat het eiland met dit tenue nu op gelijke hoogte met toplanden als Argentinië en Duitsland. En het Rode Kruis slaat alarm over de gevolgen van klimaatverandering in Caribisch Nederland. Terwijl in Europees Nederland veel geld wordt gestoken in sterke dijken en watermanagement, blijven de eilanden achter. De zeespiegelstijging en extreme stormen vormen nu al een directe bedreiging voor de eilanden. De hulporganisatie eist dat de Nederlandse overheid nu actie onderneemt en budget vrijmaakt voor bescherming van de eilanden. Op Bonaire dreigt een aanzienlijk deel van het eiland onder water te lopen door de stijgende zeespiegel, met gevaar voor vitale infrastructuur en cultuurerfgoed. En 22 onderzoekers zijn door naar de volgende ronde voor een Caribische promotiebeurs. Dat heeft wetenschaporganisaties NWO bekendgemaakt. In totaal dienden 72 kandidaten een eerste idee in. Een Caribische beoordelingscommissie heeft al deze plannen uitgebreid bekeken. Vanwege de opvallend hoge kwaliteit is besloten om 22 kandidaten uit te nodigen om hun plannen volledig uit te werken. Dat is iets meer dan vooraf gepland. De onderzoekers hebben tot 26 mei de tijd om de definitieve aanvraag in te dienen. Na een nieuwe beoordelingsronde en gesprekken in het najaar wordt in november duidelijk welke 7 onderzoekers de uiteindelijke beurs kunnen ontvangen. En dat was het. Meer nieuws lees je op paradisefm.cw.
0: Paradise FM. Verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
1: En er staan al best een aantal files. Vooral op de weg naar Westpunt richting Poenda. Maar liefst 31 minuten langer ben je daar onderweg. Ik vermoed door een ongeluk. Natuurlijk is ook de Caracasbijweg ondertussen aan het dichtslippen. 7 minuten langer onderweg richting Jantiel. En 6 minuten richting Salinja. Maar geen haast als je onderweg bent naar de airport voor de vlucht vanuit Sint Maarten. De Winair 803 is namelijk meer dan een uur verdraagd. Die zal pas rond 6:30 verwacht worden. De rest van de vluchten lijkt dan wel op tijd.
2: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entreco of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
3: Hey Vincent! We zijn vorige week voor het eerst ouders geworden. Beschuit met muisjes en pril geluk. Gelukkig was de kinderkamer al lang klaar. Commode, buggy, maxi-cozy, alles hebben we makkelijk online besteld. En voordelig uit Nederland laten bezorgen. Via zendcaribe.nl.
4: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Jantiel Beach.
5: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
0: Dit is Paradise FM.
1: Nadine Roos. Remco Bizantini schuift aan na Janet Jackson.

0: Janet Jackson bij Paradise en Escape.
1: Paradise FM.
0: Het is donderdagmiddag en dat betekent dat Remco Bisentini, voormalige bondscoach van Curaçao, maar in ieder geval de manager van het WK op het eiland voor kinderen. Remco, welkom.
2: Dankjewel. Mooie introductie,
0: hè? Zeker. Je mag de microfoon net iets dichterbij. Ja, helemaal. Okay. Ja, nu klinkt je perfect. Ja. Top. Dit WK is al een tijdje begonnen. Wij moeten nog wachten op het echte WK over 3 weken. Maar jullie zijn al in april van start gegaan,
2: hè? Het is eigenlijk een voorlopend opwarmetje, als het ware.
0: Ja.
2: Nee, maar het is al natuurlijk een tijdje aan de gang. We zijn al maanden mee bezig. En de aftrap was inderdaad op 19 april. Mm-hmm. Met de groepsfasewedstrijden. Maar liefst 48 scholen, wijken, die vertegenwoordigen een land. Die ook het echte WK spelen. Daar doen we ook 4 sociaal-maatschappelijke projecten mee. Dus als je voor Japan uitkomt of voor Nederland uitkomt, dan doe je die projecten ook voor dat land.
0: Ja. Okay.
2: Dus als het over gezondheid gaat, dan ga je bekijken hoe gaat het in Japan met de gezondheid, wat eten ze daar. En zo ook met participatie en verbinding.
0: Ja.
2: En als je het sportieve gedeelte hebt, het WK, ja, dan draai je het officiële toernooi, wat dadelijk in juni in Amerika, Mexico en Canada ook gespeeld wordt. Dus dat betekent dat Curaçao speelt tegen Ivoorkust, Germany en Ecuador.
0: Ja, spannend.
2: Ja.
0: Want ja, jullie zijn al iets verder in dit proces. En Curaçao zit er nog in. Op Curaçao.
2: Dat is natuurlijk wel iets. Hè. Kijk, wanneer je begint met die groepsfase. Ja, wat leuk dat je het vraagt natuurlijk. 48 landen doen dan mee. Ze komen op televisie. Hebben natuurlijk de loting gehad. Er komt een land uit, de koker, die ze vertegenwoordigen. En dan gaan ze volop mee aan de bak. En dan begin je de groepsfasewedstrijd op 19 en 26 april met 48 landen.
0: Mm-hmm.
2: Maar dan gaan er 32 door.
0: Ja.
2: En die hebben wij op 17 mei gespeeld.
0: Ja.
2: En van die 32 landen, dat is dan de knock-out fase.
0: Ja.
2: Daar blijven er ook weer 16 van over. Dus dat betekent dat 31 mei spelen we alweer de 8e finales.
0: Ja.
2: Van de Fondation Bisentini WK 2026 voor kinderen.
0: Spannend.
2: Ja, het is voor mij spannend.
0: Ja.
2: Het is voor de organisatie spannend. Maar voor de kinderen in de wijken, op scholen, het is abnormaal hoe dat leeft. En ze komen daar ook naartoe. We spelen alles in het Antoine Maduro Stadion. ACBT Stadion. Dat is eigenlijk ook de thuishaven van ons, van de Fondation Bisentini. Maar dan komen ze uitgedost in de kledij van het land voor ze vertegenwoordigen. Dus
0: en jullie hebben zelfs, je vertelde net, de stoeltjes helemaal omgeturnd in de landkleuren.
2: Dat is ook iets. Ja, dat kun je niet voorstellen. Vandaag, dat weet jij natuurlijk niet. Vandaag ben ik langs een x-aantal scholen en wijken geweest om de stoeltjes op te halen. Want ze krijgen daar een bepaalde tijd voor om die, zeg maar, te schilderen.
0: Mm-hmm.
2: In de kleuren van het land vertegenwoordigen. Maar er moet ook een bepaalde creativiteit in zitten. Wat bij dat land hoort. Nou, en vandaag haalde ik Colombia op. Nou, je weet niet wat je ziet. Je weet niet, ik ga het ook niet verklappen.
0: Oh, okay.
2: Ik ga het ook echt niet verklappen. Maar er is zoveel werk van gemaakt. En je ziet aan die 10 stoelen die ze dan krijgen, die tribunestoelen. Want we maken daar een officiële tribune van, een wand, maar 500 stoeltjes zijn.
0: Mm-hmm.
2: En dan moet je je voorstellen, dan komt er alle WK-landen die komen daar op gepresenteerd. En vandaag hebben we eigenlijk een heel klein opzetje gemaakt. Nou, je weet niet wat je ziet. En,
0: wow.
2: Dan zie je echt de absolute wil die ze hebben, ook om die sociaal-maatschappelijke projecten te doen van de kinderen. Dus dat het niet alleen gaat om het sportieve gedeelte, maar ze willen echt goed voor de dag komen. En, overal is dan weer een beker of een prijs aan verbonden. Dus ja, ik zeg wel altijd zo, meedoen is belangrijker als winnen. Maar het is heel competitief geworden.
0: Ja.
2: En dat doen ze ook op een hele goede manier. Hè? Want als je de afgelopen 17 mei de wedstrijden bekijkt en ook het publiek eromheen. Tuurlijk, er is een teleurstelling als je verliest.
0: Mm-hmm.
2: Nederland verloor met penalties tegen België. De reguliere speeltijd was 3-3. Nou, dan moet je je voorstellen, een hele euforie bij de mensen. En dan moeten strafschoppen genomen.
0: Ja.
2: En die wint België.
0: Ja.
2: Dan liggen ze natuurlijk van pampers op de grond. Maar gelijk na een seconde staan ze op. En dan formeren ze 2 rijen. En dan geven ze elkaar een handje klappen. En dan krijg je wel kippenvel als je dat ziet, hoor.
0: Ja.
2: Zij willen gewoon door.
0: Ja.
2: Naar een volgende ronde.
0: Ja, en wanneer is de volgende ronde? De 31ste, geloof ik.
2: Volgende week.
0: Ja.
2: Dat, niet aankomende zondag, maar die zondag erop, 31 mei. Ja. Dan beginnen we met de 8e finale.
0: Mm-hmm.
2: En ook weer in het Antoine Maduro Stadion.
0: En verkopen jullie tickets of kunnen mensen gewoon aankomen lopen?
2: Ja, helemaal uitverkocht.
0: Oh, dat kan niet meer. Het houdt erop.
2: 300. Nee, het is uiteraard helemaal gratis. Want
0: okay.
2: Het toernooi is ook voor Curaçao, voor de mensen van Curaçao. En wat heel leuk is dat je mensen van overal vandaan ziet komen.
0: Ja.
2: En ze supporten een land die ze misschien in het WK ook zouden willen supporten. Natuurlijk is Curaçao nummer 1. Natuurlijk zit Nederland daarin. Maar het is wel leuk dat Curaçao doorgaat.
0: Ja.
2: Omdat je natuurlijk, we spelen op Curaçao natuurlijk.
0: Ja.
2: Je gunt het alle landen hoor.
0: Mm-hmm. Ja, spannend.
2: Ja, heel spannend.
0: Wat denk jij de grootste kanshebber op het WK voor kids?
2: Voor kids? Het is heel moeilijk. De ploegen, de scholen en wijken zijn allemaal aan elkaar gewaagd.
0: Uh-huh.
2: Kijk, als je de afgelopen keer ziet, Nederland tegen België, 3-3.
0: Uh-huh.
2: Marokko tegen Curaçao. Dat Curaçao in de laatste seconde de winnende treffer maakt. Het is een beetje tegen elkaar op. Het is heel moeilijk te zeggen. En als je Brazilië ziet spelen ook, er zitten van die kleintjes bij. En, dat swingt en dat doet. En uh-huh. aangemoedigd langs de kant. En dan, het begint natuurlijk met het volkslied wat we spelen. En dan hebben ze dat handje op de borst. En dan zie je in die ogen zie je gewoon waar ze het om doen.
0: En misschien is het grote WK dan makkelijker. Wie denk je dat daar de grootste kans over is voor de winst?
2: Curaçao.
0: Het groot nou, kom op.
2: Nee, maar voor Curaçao is het natuurlijk ook fantastisch. Kijk,
0: je
2: kunt winnen en kunt je verliezen.
0: Ja.
2: Je kunt op verschillende manieren winnen en verliezen. Ik denk, als je je ding doet, dan kun je ook een hele goede wedstrijd spelen als je verliest. Maar je kunt ook een hele goede wedstrijd spelen uiteraard als je wint.
0: Dus dat is waar.
2: Ook daar zijn de kansen, maar ja, je hebt natuurlijk de landen als Brazilië, Frankrijk. Dat zijn voor mij wel twee landen die misschien wel de grote kansen hebben zijn.
0: Oké, we gaan het allemaal zien. Dat over de 3 weken en volgende week dan dus al de 1/8e finale.
2: Ja, dus iedereen van harte welkom natuurlijk.
0: Ja.
2: Ja.
0: Superleuk. Succes en wij spreken elkaar dan volgende week weer.
2: Helemaal goed.
0: Ja, weer een weekje dichterbij.
2: Ja.
0: Remco Bicentini hoort.

0: Beyoncé, Horny bij Paradise en Baby Get Higher.
1: Paradise FM.
0: Het is bijna zover. Het WK voetbal. Over 3 weken precies staat dat te beginnen. En wat is er lekkerder in de stemming komen dan met een fles Blue Wave Shot. Het lekkerste drankje voor bij de wedstrijd. Elke keer als er gescoord wordt, maakt niet uit welke wedstrijd, maakt niet uit welk team, kan je gewoon lekker een shot gaan nemen. Ik heb 1 fles hier voor jou klaarstaan. Het enige wat je hoeft te doen is een leuk WK-nummer appen naar 6751031. Hoe je het er aan linkt, aan welk team je het linkt, maakt mij allemaal niet uit. Wat wil je horen in ruil voor die fles? Laat het weten via 6751031. En wie weet hoor je jouw nummer zometeen op de radio. Na Emma Heesters, samen met Rolf Sanchez.

0: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
1: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
2: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
3: Upgrade your outdoor living area without the hassle of big renovations. Koiman has the outdoor furniture, decor, lighting, and paint to make your outdoor retreat beautiful and functional. Shop for outdoor living the Koiman way.
4: Weet je niet waar je moet beginnen met Ribeluga? Je moet aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was en je hebt documenten nodig zoals een paspoort, geboorteakte, VOG en een zorgverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.

0: naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. 22 onderzoekers zijn geselecteerd voor de volgende ronde van een Caribische promotiebeurs, meldt de wetenschapsorganisatie NWO. Van de 72 kandidaten dienden een eerste idee in. De geselecteerde onderzoekers hebben tot 26 mei om hun definitieve aanvraag in te dienen. In november wordt bekendgemaakt welke 7 onderzoekers de beurs ontvangen. Het Rode Kruis waarschuwt voor de gevolgen van klimaatverandering in Caribisch Nederland. De organisatie vraagt de Nederlandse overheid om actie en budgetten vrij te maken voor de bescherming van de eilanden. Bonaire, Statia en Saba ondervinden nu al directe bedreigingen door zeespiegelstijging en extreme stormen. Hulp is dringend nodig voor kustbescherming en betere watervoorzieningen. Dan nog internationaal nieuws. De Verenigde Staten sturen 5000 Amerikaanse militairen naar Polen. Dit meldt de Amerikaanse president Donald Trump op zijn platform Truth Social. Eerder werd gemeld dat het aantal Amerikaanse militairen in Polen en Duitsland zou afnemen. In de Groenlandse hoofdstad Nuuk hebben honderden mensen geprotesteerd tegen de opening van een nieuw Amerikaans consulaat. Inwoners maken zich zorgen over de plannen van de Amerikaanse president Donald Trump voor Groenland. De demonstranten eisen respect en soevereiniteit. De Amerikaanse ambassadeur in Denemarken zei dat het consulaat bedoeld is om de VS en Groenland dichter bij elkaar te brengen. Een Turkse rechtbank heeft de belangrijkste oppositieleider Özgür Özel afgezet en het partijcongres waarbij hij werd verkozen ongeldig verklaard. De oppositiepartij CHP noemt dit een gerechtelijke staatsgreep en roept op tot protesten. Oud-oppositieleider Kemal Kılıçdaroğlu moet opnieuw interim partijleider worden. Onder de partijleden zijn vastgezet op corruptieaanklachten. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Paradise FM, verkeersupdate.
2: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
3: Er zijn al wat vertragingen op de weg. Onder andere op de Winston Churchillweg richting Barber ben je 6 minuten langer onderweg. Op de Schottengatweg Noord richting Schottengat 5 minuten vertraging. En 4 minuten slechts op de Karakasbijweg richting Jantiel. Dus daar opschieten als je daar snel doorheen wil komen. Je hoeft niet snel te zijn voor de Wienervlucht vanuit Sint Maarten, want die is ruim 1 uur en een kwartier vertraagd, zo'n 4:15 landen, maar wordt pas rond 6:30 verwacht.
4: Hey Vincent.
5: Get ready for the Soul Beach Music Festival.
6: May 20th to 25th.
5: 5 days of music, comedy, and beach parties. Catch comedian Dion Cole, Curaçao sensation Ray, R&B icons Jodeci and Babyface.

0: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
1: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
0: Precies, maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
1: Oh, dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
0: Ja.
1: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu Nadine Roos.
4: De Blue Wave Shotfles gaat eruit voor een heel lekker WK-nummer van Shakira. Paradise.

0: Shakira en Waka Waka, het nummer dat in 2010 het speciale WK-lied was. Alweer zo lang geleden.
1: Paradise FM.
0: Het is de winnaar geworden van de Blue Wave shotfles in de wacht gesleept door Irene Pabien. En wij hebben daarvoor een lekkere nummer in ruil gehad. Het is de middagshow van deze donderdag, de 21ste van mei. Met weer leuke dingen op het programma uiteraard. Zometeen Marciano met het leukste uitgaansnieuws. Alle tips die je binnen moet slepen voor wat betreft de uitgaanswereld. En later vandaag ook nog Bert Aangenent met de leukste tips voor Netflix. Als jij liever op de bank blijft zitten. Ook helemaal niks mis mee. We geven weer de leuke informatie daarvoor ook. De Backstreet Boys komen eraan. En eerst Simply Red. Dit is Stars.

0: De Backstreet Boys hoorde je bij Paradise
1: FM.
0: En quit playing games with my heart. Het belangrijkste nieuws van deze donderdag 21 mei. Onder andere de nieuwe MFK-voorzitter Ramon Jung heeft zich uitgelaten over de nieuwe koers van de partij. Hij wil die partij, MFK, laten groeien en verjongen. Hij focust op betere communicatie, scholing en meer betrokkenheid van jongeren en vrouwen in de politiek. Dus ben je een jonge vrouw? De MFK staat te springen om je komst. Ook vragen ze trouwens extra aandacht voor ouderen en mensen met een beperking. Hij werd gekozen met 33 stemmen en volgt daarmee Cedré van Heijdoorn op. Verder in het sportnieuws. Max Verstappen verwacht ook volgend jaar in de Formule 1 te blijven rijden. De Red Bull-coureur is positief over de nieuwe regelaanpassingen, waarbij het aandeel elektrisch vermogen in de motoren wordt verminderd. Volgens Verstappen verbeteren deze de veranderingen in de sport en is het een stap in de goede richting, al noemt hij het slechts een minimale stap. En een vakantieliefde in Europa is gevaarlijker dan je denkt. Het aantal geslachtsziektes in Europa heeft een recordhoogte bereikt. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie. Tussen 2015 en 2024 steeg het aantal patiënten met gonorreu met ruim 300%. Hou het dus veilig daar als je in Europa bent. Gevaarlijke plekken zijn dat. Cuba trouwens ook. Daar geldt een strenger reisadvies voor de Nederlanders in ieder geval. Ze vinden het daar vanuit het instituut niet meer veilig om op vakantie te gaan. Nederlanders wordt nu afgeraden om naar Cuba te reizen vanwege de oplopende maatschappelijke onrust en groeiende tekorten op het eiland is het reisadvies aangescherpt van geel naar oranje. Waar kun je dan nog wel heen? Nou ja, genoeg andere mooie plekken. En anders blijf je gewoon lekker hier om het WK onder andere vanuit Curaçao te zien. Volgens mij net zo leuk.

This is the life, Amy MacDonald bij Paradise. Elk weekend is het natuurlijk feest op Curaçao. Maar waar moet je zijn? Dat is de vraag. En degene die daar het antwoord op heeft, dat is Marciano. En neemt je weer mee in de uitgaansagenda van dit weekend. En fijne muziek staat ook weer in de planning van Tina Turner. Tonight, Donna Summer komt eraan. En dit is Ice House.

0: uit het Torarica Resort Suriname. Dit is Paradise FM.
1: Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
2: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
3: The new Kooiman brochure is here. And that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
4: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cafino, waar elke wijn een

lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsok. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsok Bonaire. Where service is in our nature.

0: 6.
1: Curaçao presenteert nieuw Adidas thuistenu. Goedemiddag, de Curaçaose voetbalploeg krijgt een nieuw thuistenu. Voetbalfederatie FFK heeft in samenwerking met Adidas en voetbalshop.nl het gloednieuwe thuistenu gepresenteerd. Het shirt van de Blue Wave weerspiegelt de nationale kleuren. Oceaanblauw vormt de basis met zongeel als accentkleur. Opvallend zijn de golfpatronen op de mouwen die symbool staan voor de veerkracht van het eiland. De naam Curaçao staat trots op de borst. Volgens FFK-voorzitter Gilbert Martina staat het eiland met dit tenue nu op gelijke hoogte met toplanden als Argentinië en Duitsland. En het Rode Kruis slaat alarm over de gevolgen van klimaatverandering in Caribisch Nederland. Terwijl in Europees Nederland veel geld wordt gestoken in sterke dijken en watermanagement, blijven de eilanden achter. De zeespiegelstijging en extreme stormen vormen nu al een directe bedreiging voor de eilanden. De hulporganisatie eist dat de Nederlandse overheid nu actie onderneemt en budget vrijmaakt voor bescherming van de eilanden. Op Bonaire dreigt een aanzienlijk deel van het eiland onder water te lopen door de stijgende zeespiegel, met gevaar voor vitale infrastructuur en cultuurerfgoed. En 22 onderzoekers zijn door naar de volgende ronde voor een Caribische promotiebeurs. Dat heeft wetenschaporganisaties NWO bekendgemaakt. In totaal dienden 72 kandidaten een eerste idee in. Een Caribische beoordelingscommissie heeft al deze plannen uitgebreid bekeken. Vanwege de opvallend hoge kwaliteit is besloten om 22 kandidaten uit te nodigen om hun plannen volledig uit te werken. Dat is iets meer dan vooraf gepland. De onderzoekers hebben tot 26 mei de tijd om de definitieve aanvraag in te dienen. Na een nieuwe beoordelingsronde en gesprekken in het najaar wordt in november duidelijk welke 7 onderzoekers de uiteindelijke beurs kunnen ontvangen. En dat was het. Meer nieuws lees je op paradisefm.cw.
0: Paradise FM. Verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
1: Er staan natuurlijk redelijk ook 11 minuten. Dus alles bij elkaar opgeteld, denk ik nog een stukje langer. Dan richting Jan Tiel. Ook 8 minuten vertraging. Op de Schout bij Nacht Doormanweg richting Salinja. Ook nog 6 minuten langer onderweg. En dan hebben we ook nog een vertraging op de Schottengat bij Zuid. Van 5 minuten richting Koenda. Maar nogmaals, geen haast als je onderweg bent naar de airport voor de vlucht vanaf Sint Maarten. Die is namelijk flink vertraagd. Zou 4:15 landen, maar die wordt pas om 6:30 verwacht.
2: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
3: Car Team Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team Willemstad. Wij kopen auto's.
4: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
5: Wij produceren
4: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
5: die elk project sterker maken.
4: Ook verkrijgbaar
5: cement en steenslag.

0: Bad Girls, Donna Summer with Paradise.
1: Paradise FM.
0: Het is de donderdagmiddag, de bijna donderdagavond zelfs. En wat is er dan lekkerder dan vooruitblikken op het weekend? En natuurlijk alles wat er te doen staat. Maar eigenlijk begint het feest natuurlijk nu al. Dat vraag ik aan Marciano Bontardi.
2: Bontardi, hey Paradise Famers, we zijn er terug. En ja, als jij het nog niet weet wat te doen deze laatste dagen van mei, no worries, because I got you guys covered. Hey Nadine, hoe is het? Alles goed?
0: Goed, met jou? Ja, je bent, as we speak, ook al bezig met een heel leuk event.
2: Oh ja, helemaal. Ik ben nu hier in Otrobanda samen met Stichting Hoentu voor de Living History Curaçao, waar ik de MC voor vanavond ga zijn samen met de gouverneur van Curaçao. Dus ja, we zijn even druk bezig vandaag.
0: Ja, vandaar dat je ook niet in de studio bent. Maar natuurlijk met een leuke reden, want het gaat echt wel een leuk feestje worden, denk ik.
2: Zeker, zeker, zeker. En laten we direct erin stappen. Want we zijn nu bezig met Soul Beach Festival op Curaçao voor de eerste keer, als ik het goed heb, toch?
0: Ja, ja, klopt.
2: Ja, dus we hebben Soul Beach die gisteren is begonnen op 20 mei tot en met 25 mei. En ja, je hebt live optredens van artiesten zoals Babyface, Jodeci en ook een comedy show. Mm-hmm. En daarna beach parties, nightlife overal op het eiland. Dus Curaçao is leven, net als we zeggen altijd. Dus perfect voor die mensen die R&B lovers zijn, entertainment en ja, international ook.
0: Ja, ja, en inderdaad op allerlei plekken, want ik moest even een beetje wegwijzering vinden hierin. Het is me gelukt. Ik ga vanavond ook even kijken op de White Party. Die is geloof ik bij Wind Creek. Maar elke keer weer een andere locatie. Dus het is wel even je kopje erbij houden om dit uit te vinden.
2: Ja, dat zie ik ook, want ik zag jullie waren gisteren bij Mondi. Dus dat was ook gezellig.
0: Ja, die heb ik even gemist. Maar ik ga vandaag vol goede moed aan het programma beginnen.
2: Ja, helemaal precies. Dus voor onze Paradise Defenders die vanavond willen gaan, het ticket begint vanaf $50 tot en met 150. En als je een premium lover bent, weet je dat het hoger is dan $150 naar boven.
0: Oké. Okay.
2: En ja, dan gaan we zeker verder, want vandaag is ook Punda vibe. Dus Punda en Otrobanda is leven, dus er zijn veel te doen. Mr. Porter is on, Pieter Mai is on, dus je kan gewoon vanaf 8 uur... Vanaf 6 uur tot en met 8 uur in de avond lopen tot laatste avonds heb je iets om te doen in Otrobanda en in Punda.
0: Ja, vuurwerk natuurlijk, zoals elke week.
2: En dan hebben we ook onze Latin Bash bij Club Way. Die is op 22 mei. Dit is voor party people. Latin music, dansen en echt een club vibe daarbinnen. Dus je gaat zeker ervan genieten. En een van mijn favorieten die ook opkomt is de R&B Lounge. Die door Miss Maudie wordt georganiseerd van Ocinti Ocho Rockerso. En die is bij restaurant Haven. Mm-hmm. Iets rustig, meer classy. Dus denk meer aan music en chill. Connection met mensen. Dus dan weet je dat je echt een good time daar gaat hebben. Dus er is eten, drinken, mimosas. Dus lekker chillen.
0: Heerlijk.
2: En dan hebben we onze sunset bij Zanzibar Session. Die is op 23 mei. Dus lekker op de strand liggen met muziek. Dus everybody likes that. Dus iedereen houdt ervan. En dan hebben we Wet and Wild Beach Party. Die op 24 mei is bij Zanzibar, bij Yantila als ik het goed heb. Of Mambo Beach.
0: Mambo.
2: We moeten die precies kijken. Dus Wet and Wild. En dit is deze zondag. Dus it's gonna be a Sunday energy. En dan gaan we nu met onze Blue Wave. Want we hebben ook de Blue Wave Celebration.
0: Ja.
2: Die door de Gobierno di Curaçao wordt georganiseerd. Die vanaf 28 mei wordt het een speciale met de Blue Nation. Die een Blue Block Party gaat hebben bij Plaza Wilhelminaplein. En dit is echt een gezellige outdoor met voetbalgames. En ik ben er zeker erbij als een van de hostes. Dus je gaat me zeker daar zien. Dus no problem at all. Dus als je iets nodig hebt, kan je altijd in Marciano. Welke events zijn er? Waar moet ik precies zijn? Dus just name it and I will let you be there.
0: Dan
2: en dan Fiesta die Luz.
0: Oh ja.
2: Honda en Otrobanda hebben we die ook. En die is ook op 28. Dus er gaat vuurwerk zijn. So many music. Parties. En misschien komt onze voetbalteam ook erbij.
0: Oh.
2: Who knows what?
0: Spannend. Dat allemaal volgende week donderdag. Die blokparty moet volgens mij ook echt amazing worden. Maar voor deze week doen we dan een beetje rustig aan, dat we nog wat energie hebben voor volgende week.
2: Ja, zeker. En dan gaan we nu naar onze laatste evenementen. Die is op 30 mei. En 30 mei is zo vol met evenementen dat ik zei, wauw, naar welke moet ik nu gaan?
0: Ja.
2: Want je hebt de marathon van Icons live show. Dus Amos Ballantine, Dus iedereen gaat erbij zijn. Een kaart begint bij 30 gulden tot en met 75 gulden. Dat is VIP. En dan heb je de Compa Shine door Kenny Haiti en One Flavors die erbij gaat zijn. Die begint om 9 uur 's avonds tot 3 uur in de ochtend. Tickets zijn ongeveer 40 tot en met 120. Bij die Compa Shine ben ik er ook zeker. Want ik hou van Compa, dus ik wil zeker dansen. Dus ik ga zeker daar zijn. En dan voor de rest, in begin juni hebben we alleen maar Blue Nation parties. Dus check het op hun Facebook page vandaag, Blue Nation. Vind je alle evenementen die te maken hebben met de Blue Wave.
0: En anders
2: en luister je aan het eind.
0: Ik wou net zeggen, en anders luister je gewoon volgende week weer, want dan ben je er ook weer, hè?
2: Ja, zeker. That's our hottest agenda. The calendar of the year.
0: Marciano, dankjewel en veel plezier met alles.
2: Dankjewel Nadine, tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer. Bye, joh.

0: heerlijk relaxed richting jouw donderdagavond glijden met Waterfalls. TLC hoorde je bij Paradise. Zometeen gaan we weer Netflix onderzoeken samen met Bert Aangenet. Die heeft weer een leuke tip in Flix of Niks. Hey, je hoort Billy Ocean en Oscar Leon.
1: Hallo.
2: Hi Alicia, je spreekt met Tina, je hypotheekspecialist bij RBC.
1: Hi Tina.
2: Ik heb nieuws over je hypotheekaanvraag.
1: Oké.
2: Je hypotheek is goedgekeurd.
1: Dank je Tina. Wij hadden dit niet zonder jou kunnen doen.
3: Je RBC hypotheekspecialist biedt waardevolle inzichten. Of het nu gaat om je eerste woning, het plannen van je volgende verhuizing of een overstap om er financieel op vooruit te gaan. Wij staan klaar om je bij elke beslissing te begeleiden.
4: Yay! Nu kan ik mijn grote kamer krijgen.
3: Jouw idee om aan je huis te komen begint hier.
5: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
6: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project. Curaçao.

0: Vincent.
1: Met Centoo betalen je klanten eenvoudig via QR-code of betaling. Direct met hun eigen bank-app. Simpel voor je klant en voordelig voor je bedrijf. Meer weten? Ga naar centoo.io.
2: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. 22 onderzoekers zijn geselecteerd voor de volgende ronde van een Caribische promotiebeurs, meldt de wetenschapsorganisatie NWO. Van de 72 kandidaten dienden een eerste idee in. De geselecteerde onderzoekers hebben tot 26 mei om hun definitieve aanvraag in te dienen. In november wordt bekendgemaakt welke 7 onderzoekers de beurs ontvangen. Het Rode Kruis waarschuwt voor de gevolgen van klimaatverandering in Caribisch Nederland. De organisatie vraagt de Nederlandse overheid om actie en budgetten vrij te maken voor de bescherming van de eilanden. Bonaire, Statia en Saba ondervinden nu al directe bedreigingen door zeespiegelstijging en extreme stormen. Hulp is dringend nodig voor kustbescherming en betere watervoorzieningen. Dan nog internationaal nieuws. De Verenigde Staten sturen 5000 Amerikaanse militairen naar Polen. Dit heeft president Donald Trump aangekondigd op zijn platform Truth Social. Eerder was er sprake van een vermindering van het aantal Amerikaanse troepen in Europa. Trump steunt de nieuwe Poolse president Karol Nawrocki en benadrukt de goede relatie tussen de landen. In de Groenlandse hoofdstad Nuuk hebben honderden mensen geprotesteerd tegen de opening van een nieuw Amerikaans consulaat. Inwoners maken zich zorgen over de plannen van de Amerikaanse president Donald Trump voor Groenland. De demonstranten eisen respect en soevereiniteit. De Amerikaanse ambassadeur in Denemarken zei dat het consulaat bedoeld is om de VS en Groenland dichter bij elkaar te brengen. Een Turkse rechtbank heeft de belangrijkste oppositieleider Özgür Özel afgezet en het partijcongres waarbij hij werd verkozen ongeldig verklaard. De oppositiepartij CHP noemt dit een gerechtelijke staatsgreep en roept op tot protesten. Oud-oppositieleider Kemal Kılıçdaroğlu moet opnieuw interim partijleider worden. Onder de partijleden zijn vastgezet op corruptieaanklachten. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Paradise FM, verkeersupdate.
2: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
3: Er staan zeker nog wat vertraging op de Curaçaose wegen. Onder andere op de Erelsweg richting Santa Rosa, 5 minuten vertraging. Op de Caracasbaaiweg richting Salinja, 6 minuten langer onderweg. Op de Schottengatwijk Noord sta je ook vast richting Schottengat, 6 minuten vertraging. 8 minuten file op de Snipweg richting Santa Rosa. En op de Santa Rosa weg richting de Rotonde Santa Rosa sta je zelfs 11 minuten langer vast. Hou het veilig en doe rustig aan.
4: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met

0: Ben je op zoek naar een makelaar die bekend staat om zijn grote bereik en succesvolle verkoopresultaten? Dan ben je bij Remax Bombini aan het juiste adres. Wij zorgen dat jouw woning de aandacht krijgt die het verdient. Zowel online als offline en binnen ons uitgebreide netwerk van potentiële kopers. En jij? Jij hoeft je nergens zorgen over te maken. Van bezichtiging tot overdracht, wij regelen het allemaal. Bezoek ons op realestate-curaçao.com. Remax Bombini, jouw partner in zorgeloos verkopen.
1: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting, terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
2: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij It All Happens at Jan Tiel Beach.
3: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
4: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
5: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle borst.
5: Nu Nadine Roos.
7: Bert neemt zo meteen weer de leukste Netflix-sitcom door naar Billy Ocean.
6: Paradise FM.
8: We're gonna get tough.

0: Ocean bij Paradise, when the going gets tough, the tough gets going.
1: Filmfanaat, tot laat.
0: Het is donderdagavond en dat betekent dat jij heerlijk voor de buis gaat zitten. En hopelijk leuke tips gaat oppikken van Bert. Bert, goedemiddagavond.
2: Hi Nadine, hoe gaat het ermee?
0: Goed, ja, zo zien we elkaar lang niet en zo twee avonden achter elkaar.
2: Ik prijs mezelf gelukkig. Dank je wel dat ik je twee keer achter elkaar zo mag zien of horen.
0: Ja. Want gisteren was je natuurlijk de friend van Mindert. En je bent natuurlijk elke donderdag de friend van Vanessa in Film van Laat tot Laat.
2: Ja, dat klopt. Maar ja, Vanessa, die moet ik helaas missen. Maar ik heb niemand minder dan Nadine, die mijn friend is vandaag. En samen hebben wij gekeken naar een film voor jullie, voor het weekend. Wie weet, misschien is het dat. Het heet Remarkably Bright Creatures. Het is te zien op dit moment op Netflix. Mm-hmm. Met in de hoofdrol Sally Fields, Lewis Pullman en Alfred Molina. Die speelt een inktvis. Ja hoor, je hoort het goed, een inktvis. Wat is het verhaal? Nou, het verhaal is als volgt. Remarkably Bright Creatures, gebaseerd op een roman van Sally van Pelt. Die was een jaar of vier geleden, geloof ik, een bestseller in Amerika. En het verhaal gaat over een inktvis die woont in een aquarium, ergens in het noordwesten van Amerika, in een dorpje. En nou, 's avonds komt er een mevrouw de aquarium schoonmaken, een weduwe, Tova. En die inktvis, het schijnt dat inktvissen heel gevoelig zijn. Die kunnen bepaalde dingen aanvoelen van niet alleen van dieren, maar ook van mensen.
0: Oh, dat is in het echt ook zo?
2: Dat schijnt in het echt ook echt zo te zijn. Het schijnen zeer intelligente dieren te zijn. Het zijn blijkbaar zelfs een jaar of 14, 15 geclassificeerd als intelligent creatures, nagenoeg. Dus het schijnen echt dieren te zijn die kunnen nadenken, die kunnen problemen oplossen. En die kunnen schijnen ook dus dingen te kunnen voelen. Dus die voelt wat aan deze Tova, want er is iets mis met deze persoon. En weet je, ik kom allerlei de creatures tegen in de aquarium, die zijn allemaal heel erg raar. Die gaan likken aan mijn aquarium en die zijn klein en raar. Maar dit mens, daar voel ik wat mee. Er is wat mee. En ik wil dat oplossen. Dat is wat die inktvis denkt. En dat weten we, want dat wordt natuurlijk door de stem van Alfred Molina wordt het allemaal uitgelegd van wat hij denkt en wat hij ziet. En nou, het verhaal is dat Tova dus, die zit inderdaad ergens mee met een bepaald trauma. Maar dat weten we als kijker nog niet. Het enige wat we weten is dat zij wel lijden. Er zit iets met haar niet helemaal, dat niet goed zit. Er zit een bepaalde trauma in het verleden. En op een gegeven ogenblik komt in het dorpje een verdwaalde jonge man terecht die van zijn auto die op dat moment autopech heeft in dat dorpje en die moet een paar dagen in het dorpje blijven. En om een beetje centjes te verdienen om zijn auto te repareren, gaat hij ook meehelpen het schoonmaken in het aquarium. En dan ontstaat er een vriendschap tussen dus de weduwe, de oudere Tova, en deze jonge man. Wat blijkt dus is dat de jonge man op zoek is naar zijn vader. Hij is blijkbaar geboren van een moeder die is helaas tragisch overleden. En hij is op zoek naar zijn vader. Dan ontstaat er een hele mooie relatie tussen Tova en deze jonge man. En dan met ook allerlei complicaties daarnaast. Maar ja, ik wil niet al te veel kwijt. Maar jij hebt ernaar gekeken gisteravond. Wat vond jij er eigenlijk van, Nadine? Want ja, Sally Fields bijvoorbeeld, dat is echt een wereldberoemde actrice. We kennen haar van natuurlijk als de moeder van Forrest Gump. Ze heeft natuurlijk ook in Mrs. Doubtfire gespeeld. Wat vond je eigenlijk van deze film?
0: Nou ja, het was een heel verrassend drama, denk ik, zonder te veel te zeggen. Het gaat een beetje
2: van een moeder die is helaas tragisch overleden. En hij is op zoek naar zijn vader. Dan ontstaat er een hele mooie relatie tussen Tova en deze jonge man. En dan met ook allerlei complicaties daarnaast. Maar ja, ik wil niet al te veel kwijt. Maar jij hebt ernaar gekeken gisteravond. Wat vond jij er eigenlijk van, Nadine? Want ja, Sally Fields bijvoorbeeld, dat is echt een wereldberoemde actrice. We kennen haar van natuurlijk als de moeder van Forrest

0: zonder te veel te zeggen. Ja, het gaat een beetje alle kanten op. En ik denk dat niet iedereen het einde ook ziet aankomen. Of zeg je daar ook al te veel? Ik ben een beetje bang, zeg maar, om te spoilen. Ik ken dit item natuurlijk niet zo goed. Dus...
1: Ja, ik begrijp precies wat je bedoelt. Je wil niet al te veel kwijt, maar wat, keek je er wel graag na? Of viel je na een paar minuutjes in slaap?
0: Nou, niet per se in slaap, maar het kon soms voor mij net wat sneller gaan of zo. Dat er net iets... Ja. Het ging toch een beetje traag. Ik vond wel het verhaal heel mooi. En uiteindelijk al worth it in the end. Maar ik denk soms dat miste ik een beetje de actie, het... Soms ook niet, hè. Soms ging het ook wel weer vloeiend door. Maar soms dacht ik, nou, kom op.
1: Kom op. Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Ik ben toch wel heel erg onder de indruk van een Sally Fields. Dus dat is toch wel een actrice van formaat. Mm-hmm. Die zit al jaren in het vak. Ja. Ik heb begrepen dat de boek ietsjes beter is dan de film. Nou, dat gebeurt doorgaans vaker. Dat het boek wat beter is dan de film. Uh-huh. Ik begrijp wat je zegt, maar ik vond het inderdaad toch wel... Ja, het was misschien wel een beetje langzaam, wat traag hier en daar. It wasn't a waste of my time. Aan het einde van de film dacht ik wel van, nou ja, ik heb wel naar een leuke film gekeken. Wat mij betreft, ik ben toch wel een beetje fan. Dus ik zou zeggen, Remarkably Bright Creatures voor mij. Ik ben wel een fan. Wat ben jij dan? Fan of liever geen fan of neutraal?
0: Op zich wel een fan. Ja, en ik moet ook zeggen, iedereen die dit ziet, die denkt waarschijnlijk hetzelfde als ik. Dat dit een soort natuurfilm is. En de titel is een beetje misleidend. Dus dat is ook goed om daarheen doorheen te prikken. Voor iedereen die dit voorbij ziet komen en denkt, nou, geen zin in een natuurfilm. Dat is het dus niet.
1: Nee, het is inderdaad geen natuurfilm. Ik weet dat een aantal jaar geleden was het op Netflix ook een natuurfilm. Een soort documentaire over een inktvis. Volgens mij... Ik kan me even de naam niet meer herinneren, maar die heeft geloof ik ook nog de Oscar gewonnen van beste documentaire. Over een documentaire maken in Zuid-Afrika die dan een relatie krijgt met een inktvis. En die gaat dus elke dag op zoek naar die inktvis. En dat is een ontzettend mooie documentaire. Dat is dus wel inderdaad zo'n natuurfilm. Maar dit niet, dit is een speelfilm. Het wordt geclassificeerd als een mystery drama. Ik ben fan. Ik zou zeggen Remarkably Bright Creatures. Zet hem aan dit weekend.
0: Ja, leuke tip. Dankjewel.
1: Ja, inderdaad. Sorry?
0: Ik zei, dankjewel voor de tip.
1: Ja, ook graag gedaan. Heel graag gedaan, Nadine. Ik zou zeggen, bon weekend alvast, al is het donderdag.
0: Ja, kleine vrijdag, hè?
1: Ja, precies.
0: En dan spreek ik je volgende week weer met een mooie nieuwe tip.
1: Ja, afgesproken. Tot ziens en fijne avond verder.
0: Yes, voor jou ook. Dag Bert.
1: Oké, doeg. Dag Nadine.

0: 2, 1. Man, I feel like a woman. Dit is Paradise op jouw donderdagavond. Met zometeen in het verschiet. De winnaar van de muziekquiz. Wie gaat er naar huis met een diner voor 2 bij Fort Nassau? Dat hoor je zometeen. Ook Big Mountain komt eraan.
1: Deze week komt de Paradise FM ochtendshow live vanuit het Torarica Resort Suriname. Dit is Paradise FM.
2: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden met alles inbegrepen. Vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
3: Het montuur van je bril helemaal gratis bij Pearle Vision? Ja, je hoort het goed. Bij aanschaf van multifocale glazen krijg je het montuur tot maximaal 219 gulden bij Pearle Vision helemaal gratis. Kies je liever een duurder montuur? Geen probleem. We verrekenen de 219 gulden met de totale prijs. Kom langs bij Pearle Vision in Suikertuin Mall, bij Salinga Galleries of Luxury Mall.

0: 7.
1: Curaçao presenteert nieuw Adidas thuistenu. Goedemiddag, de Curaçaose voetbalploeg krijgt een nieuw thuistenu. Voetbalfederatie FFK heeft in samenwerking met Adidas en voetbalshop.nl het gloednieuwe thuistenu gepresenteerd. Het shirt van de Blue Wave weerspiegelt de nationale kleuren. Oceaanblauw vormt de basis met zongeel als accentkleur. Opvallend zijn de golfpatronen op de mouwen die symbool staan voor de veerkracht van het eiland. De naam Curaçao staat trots op de borst. Volgens FFK-voorzitter Gilbert Martina staat het eiland met dit tenue nu op gelijke hoogte met toplanden als Argentinië en Duitsland. En het Rode Kruis slaat alarm over de gevolgen van klimaatverandering in Caribisch Nederland. Terwijl in Europees Nederland veel geld wordt gestoken in sterke dijken en watermanagement, blijven de eilanden achter. De zeespiegelstijging en extreme stormen vormen nu al een directe bedreiging voor de eilanden. De hulporganisatie eist dat de Nederlandse overheid nu actie onderneemt en budget vrijmaakt voor bescherming van de eilanden. Op Bonaire dreigt een aanzienlijk deel van het eiland onder water te lopen door de stijgende zeespiegel, met gevaar voor vitale infrastructuur en cultuurerfgoed. En 22 onderzoekers zijn door naar de volgende ronde voor een Caribische promotiebeurs. Dat heeft wetenschaporganisaties NWO bekendgemaakt. In totaal dienden 72 kandidaten een eerste idee in. Een Caribische beoordelingscommissie heeft al deze plannen uitgebreid bekeken. Vanwege de opvallend hoge kwaliteit is besloten om 22 kandidaten uit te nodigen om hun plannen volledig uit te werken. Dat is iets meer dan vooraf gepland. De onderzoekers hebben tot 26 mei de tijd om de definitieve aanvraag in te dienen. Na een nieuwe beoordelingsronde en gesprekken in het najaar wordt in november duidelijk welke 7 onderzoekers de uiteindelijke beurs kunnen ontvangen. En dat was het. Meer nieuws lees je op paradisefm.cw.
0: Paradise FM. Verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
1: En er zijn nog een paar kleine files overgebleven. Onder andere op de Caracasbijweg richting Salinja. 5 minuten vertraging. Op de Schottengat Noord richting Schottengat. 6 minuten langer onderweg. En dan ook nog eentje op de Caracasbijweg. De andere kant op richting Jan Tiel. Ben je nog steeds 13 minuten langer onderweg.

0: alles, inclusief de prijs. Meer info, mammoetprinting.com.
1: Bij Mundomio ontdek je de meest verfijne woonaccessoires en meubels van het eiland. Stijlvol, tijdloos en met zorg geselecteerd. Voor een interieur dat klasse uitstraalt en past bij jou. Welkom in mijn wereld.
2: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: 333. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D-betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete.

0: Pink hoorde je bij Paradise.
1: Paradise FM. Muziekquiz.
0: Muziekquiz. Het is 6:30 geworden. Als je nog niet hebt gegeten, dan is dit het moment dat je nog extra veel trek krijgt. En dat maak ik het nog iets moeilijker met de heerlijke etentjes die er altijd maar uitgaan. Vandaag kans op een diner voor twee bij Fort Nassau. En die kans is voor Reinel. Reinel, Bonocci.
2: Hi Bonocci, hoe gaat het Nadine?
0: Goed, hoe is het met jou?
2: Ja, goed hoor. Goed hoor.
0: Heb je al gegeten?
2: Bijna weekend.
0: Ja, dat is altijd goed. Heb je al gegeten of moet je nog gaan eten?
2: Ik moet nog gaan eten. Ik was toch net vanuit werk. Dus maar het gaat goed.
0: Oké, je werkt net zoals ik, wat langer door dus.
2: Ja, af en toe wel. Het moet niet structureel zijn. Hè.
0: Nee, dat hoop ik niet. Ik hoop dat je af en toe nog een beetje op tijd naar huis kan. Wat voor werk doe je?
2: Ja, ik wist het in programma management.
0: Programma management, wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Ja, ik zorg gewoon dat projecten goed verlopen. Zo, gewoon op snel dingen worden geïmplementeerd, alles goed loopt, et cetera. Dus met internationale bedrijven.
0: Oké. Kijk eens, nou dat klinkt heel interessant, maar ook heel druk, denk ik, af en toe.
2: Ja, af en toe wel. Ja, ja.
0: Dus dan verdien je het om eventjes een avondje dat allemaal achter te laten en even rustig te gaan eten.
2: Ja, dat klinkt geweldig. En vooral bij Fort Nassau met het uitzicht.
0: Precies. Nou, als je daar zit, dan moet je alles wel vergeten, hè?
2: Ja, zeker.
0: Ik hoop natuurlijk dat je het juiste antwoord hebt gegeven. We gaan even luisteren naar de opgave van vandaag.
1: Ja. Van welke plaat is deze gitaarsolo?
0: Ja, zeg het maar. Wat dacht jij?
2: Ja, dat is van I Just Died in Your Arms Tonight van The Cutting Crew.
0: Ja, dat is goed hoor. Dat is hem inderdaad. Yes, Reinel. Een lange dag werk heeft jou uiteindelijk een heerlijk dinertje opgeleverd bij Fort Nassau.
2: Geweldig. Maakt mijn dag helemaal goed.
0: Ah, fijn om te horen. Dan vanavond lekker uitrusten en nog even thuis eten. En dan binnenkort lekker uit eten.
2: Ja, binnenkort zeker.
0: Oké.
2: Okay. Geweldig.
0: Hey Reinel, ik wens je een fijne avond en blijf lekker meespelen.
2: Dankjewel. Oké, fijne avond. Doei.
0: Dankjewel. Doei.
2: Doei.
0: En dan hoor je hem nu in zijn volledigheid. Niet alleen de solo, maar alles wat er bij de Cutting Crew komt kijken. I Just Died in Your Arms Tonight. Dit is Paradise. Op je donderdagavond.

Die hoorde je bij Paradise richting de klok van 7 uur. Ik ga afscheid van je nemen. Gelukkig heb je genoeg tips gehad voor wat betreft de uitgaan van Marciano. En voor wat betreft Netflix van Bert. Dus dan kan je met een gerust hart achterlaten. En dan ben ik er morgen gewoon weer vanaf 4 uur. Zometeen UB40 en Chrissy Hynde. Breakfast in bed. Ontbijten, dat mag je morgen met Joris doen vanuit Suriname. Ik spreek je weer rond 4 uur morgenmiddag.

0: Nossa alegria, turênico paixão. Lo que é começar como sonho, abrir a fé, realização, visualização e com focus, realidade. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
1: Upgrade your outdoor living area without the hassle of big renovations. Coiman has the outdoor furniture, decor, lighting, and paint to make your outdoor retreat beautiful and functional. Shop for outdoor living the Coiman way.
2: Smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
3: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
4: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermaritzburg, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.
5: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurazao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
6: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 7 uur.
7: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. 22 onderzoekers zijn geselecteerd voor de volgende ronde van een Caribische promotiebeurs, meldt de wetenschapsorganisatie NWO. Van de 72 kandidaten dienden een eerste idee in. De geselecteerde onderzoekers hebben tot 26 mei om hun definitieve aanvraag in te dienen. In november wordt bekendgemaakt welke 7 onderzoekers de beurs ontvangen. Het Rode Kruis waarschuwt voor de gevolgen van klimaatverandering in Caribisch Nederland. De organisatie vraagt de Nederlandse overheid om actie en budgetten vrij te maken voor de bescherming van de eilanden. Bonaire, Statia en Saba ondervinden nu al directe bedreigingen door zeespiegelstijging en extreme stormen. Hulp is dringend nodig voor kustbescherming en betere watervoorzieningen. Dan nog internationaal nieuws. De Verenigde Staten sturen 5000 Amerikaanse militairen naar Polen. Dit heeft president Donald Trump aangekondigd op zijn platform Truth Social. Eerder was er sprake van een vermindering van het aantal Amerikaanse troepen in Europa. Trump steunt de nieuwe Poolse president Karol Nawrocki en benadrukt de goede relatie tussen de landen. In de Groenlandse hoofdstad Nuuk hebben honderden mensen geprotesteerd tegen de opening van een nieuw Amerikaans consulaat. Inwoners maken zich zorgen over de plannen van de Amerikaanse president Donald Trump voor Groenland. De demonstranten eisen respect en soevereiniteit. De Amerikaanse ambassadeur in Denemarken zei dat het consulaat bedoeld is om de VS en Groenland dichter bij elkaar te brengen. Een Turkse rechtbank heeft de belangrijkste oppositieleider Özgür Özel afgezet en het partijcongres waarbij hij werd verkozen ongeldig verklaard. De oppositiepartij CHP noemt dit een gerechtelijke staatsgreep en roept op tot protesten. Oud-oppositieleider Kemal Kılıçdaroğlu moet opnieuw interim partijleider worden. Honderde partijleden zijn vastgezet op corruptieaanklachten. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
6: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.